0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35-onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.
3: Zie je.
2: Weet jij al wie het is?
0: Speel nu.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaker gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranjeorde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5.

because my dreams are bursting out.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoice AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: 538 Nieuws.
4: 5 uur.
5: Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En Griekenland heeft een historische overwinning geboekt in de Nations League. Ze wonnen van Duitsland met 0-1. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Ze staan nu bovenaan in de groep waar ook Nederland in zit. Oranje won gisteravond van Servië, dat werd 2-1. En daardoor staat het Nederlands elftal tweede. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 5.
6: Zielig.
4: Weet jij al wie het is?
3: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
7: Goedemorgen, we gaan beginnen met de pre-party van de 538 ochtendshow met nu Bryan Adams.

Friends op 538 met The Summer of 69. Nou heb ik de cijfers even niet 1, 2, 3 paraat. Dus ik weet niet precies hoe de zomer van 1969 daadwerkelijk was. Kan ook liggen aan het feit dat ik er zelfs niet eens daadwerkelijk was. Maar vandaag is het een soort Indian Summer die je weer technisch tegemoet gaat. Want temperaturen kunnen vandaag oplopen tot, nou ja, dik 20 graden in de meeste plekken van het land. En in het zuidoosten misschien zelfs wel her en der 26. Ik denk als jij vandaag naar kanikeenkortebroekaan.nl gaat, dat je heel groot ja in je scherm ziet verschijnen. Hey, mijn naam is Martijn. Goedemorgen, welkom bij 538. Straks om 6 uur een nieuwe 538 ochtendshow met het hele ensemble compleet. Tim, Rick, Niels en Florentien zijn er strakjes. Met de allerleukste ochtendshow van de Nederlandse radio. En je weet het, traditiegetrouw pakken we dan het uurtje voorafgaand aan de show even beet om terug te blikken op wat leuke fragmenten. In het geval van de maandag, zoals vandaag, fragmenten van de afgelopen week. En het was een drukke week, afgelopen week. Florentien is getrouwd. Daar werd natuurlijk uitgebreid over nagepraat. Dat fragmentje hoor je zo meteen nog even terug. Verder was vorige week de week waarin Hives ineens weer opdook. Met dansende bananen en glitterplaatjes van eenhoorns en zo. De directeur van Hives hing aan de lijn in de ochtendshow. Ook dat gesprek hoor je zo nog even terug. En altijd leuk om te horen hoe Albert Verlinde over dingen denkt. Ook het gesprek wat die ochtendshow met Albert had, hoor je zo meteen even terug op Radio 538. In de

0: en Complicated op Radio 538. Mag ik jou nogmaals een hartstikke goedemorgen wensen. Mijn naam is Martijn, je bent bij 538. En straks om 6 uur de 538 ochtendshow met het vaste ensemble Tim, Rick, Niels en Florentien. Waarvan Florentien inmiddels ook van de markt is. Om het zo maar te zeggen. Afgelopen week werd er uitgebreid nagepraat over de mooiste dag uit Flo's leven. Namelijk de dag van haar huwelijk. Dat was een waanzinnige dag. Heel mooi, heel liefdevol en uiteraard voldoende stof om over na te babbelen in de ochtendshow. En dat is ook gebeurd afgelopen week. Nog even terug naar het moment van Flo's huwelijk. Hoe dat in de show voorbij kwam. Luister mee.
1: Ach, wat een prachtige beelden zagen we voorbij komen dit weekend.
2: Ja, we moeten het heel even hebben, Florentien, over. Doe even ook de juiste muziek erbij natuurlijk. Want afgelopen zaterdagavond was het dan eindelijk zover. Na 6,5 jaar verloofd te zijn, is Florentien in het huwelijksbootje gestapt met haar lieve man, inmiddels Emiel. En het was volgens mij een prachtige dag. Toch?
3: Het was zo idyllisch en sprookjesachtig. Ja, het Ruiterhuis heeft echt zo uitgepakt met hoe het eruit zag. Met paardjes in de wei. Zo mooi met bloemen versierd. Het was zo romantisch. Oh. En de stoelen met vachtjes. En de tafel zag
1: prachtig. Het was een beetje einde middag, was het, hè?
3: Ja, de ceremonie, toen was het nog mooi licht. En toen we aan tafel gingen, toen hingen de lampjes helemaal in. Die tafel was zo prachtig gedekt door onze dochters. En mijn vader die liep mij naar het altaar. Ik was zo blij dat mijn ouders er ook nog bij waren. Ja. En die grote verrassing dat Henny Huisman daar ineens stond. Met Mick Harre die ging zingen. Ik had het echt helemaal niet aanzien komen.
2: Nee, ja, het is Henny heeft een klein beetje gezorgd dat jouw huwelijk alsnog door kon gaan. Florentien was op zoek naar een feestlocatie. Ja. Waar zij toch nog voor, ik geloof dat je 22 man of zo had je uiteindelijk.
3: Ja, 24 in totaal.
2: Ja, die moesten ergens een plekje krijgen. En menig restaurant zei, ja, dat gaat niet meer op zo'n korte termijn.
1: En kwamen daar half augustus, dachten jullie van, oh ja.
3: We moeten nog even iets voor elkaar boksen.
1: Ja.
2: Maar goed, Mr. Surprise Show, Henny Huisman, die heeft zo zijn connectie. Zijn dochter heeft een restaurant, het Ruiterhuis. En Henny woont daar zelf schuin achter. En die had zoiets van, ik ga kost het kost zorgen dat je daar kan trouwen.
3: Ja, en dus ook heerlijk gegeten daar. Maar alles klopte gewoon. Het was zo mooi.
1: Jij zegt de perfecte trouwlocatie.
3: Ja, maar serieus, zijn jullie er al eens geweest?
2: Jazeker.
3: Het is echt prachtig.
2: Ja, het is een mooie plek. En Henny was er zelf dus ook, dat wist jij niet. Je had er wel stiekem een beetje op gehoopt. Maar Henny kwam langs met een fles champagne onder zijn arm.
4: Florentien en Emiel van de Vos komt. En ik weet op het belangrijke moment was ik even thuis, want ik stond al een tijdje daarachter.
2: Ja, hij stond om het hoekje stond te kijken. En hij had een muzikale verrassing ook bij zich. Want hij heeft uiteindelijk een van de oud-kandidaten van de Soundmix Show, Mick Harren, bij hem mooi mee. En luister even mee.
4: Maar ik heb nog een muzikale verrassing ook. Hij is in 1992 bij mij begonnen in de Soundmix Show. Hij heet de Tom Jones. En het liedje wat helemaal bij dit moment past, is This Is The Moment. Hier is Mick Harren.
2: Ah, en toen deed hij dus een prachtig stukje van This Is The Moment.
3: Ja, maar hij kan hartstikke goed zingen ook.
2: Ja,
1: wat had jij gedacht dan?
2: Nou ja, dat is zo werk.
3: Ik was helemaal verbouwd.
1: Maar het is wel een verrassing zo op een dag die je misschien helemaal hebt uitgestippeld. Is het je smaak ook, Mick Harren? Je moet het wel leuk vinden natuurlijk.
3: Nou, heel toevallig hadden wij een paar jaar geleden een feestje en daar trad hij op. En toen weet ik dat Emiel tegen mij zei, het zou wel heel gaaf zijn als hij op onze
1: serieus?
3: Ik dacht echt, is dit doorgestoken kaart of zo? Het was ook gewoon heel toevallig.
2: Ja, hij zong een stukje van This Is The Moment. Ik kan even een stukje laten horen hoe dat klopt.

0: En jij stond te glunderen en ik zag jouw man, Emiel, die hield het niet droog.
1: Nee.
0: Die stond met...
2: Was het weer zover?
0: Dat is een nadeel van zo'n beersje pakken. Dat zie je alles.
2: Maar even wat natuurlijk ook... kijk, het is leuk natuurlijk dat jullie ja hebben gezegd tegen elkaar. Prachtig. Maar jij hebt natuurlijk voor het eerst je schoonzoon ontmoet.
1: Ja, nou ja, ja, een ideale schoonzoon.
2: Oh!
1: Ja, hele lieve jongen.
2: Dat
1: heel
2: was natuurlijk, jouw dochter heeft net verkering. En die had natuurlijk gevraagd, mag ik mijn vriend meenemen? Ja. En normaal maak je nog even kennis van tevoren, maar die tijd was er niet. Dus jullie hebben daar elkaar...
1: Nou, hij kwam wel, eind van de ochtend kwamen ze eerst bij ons thuis. Dus ik had hem daar natuurlijk gelukkig al even
2: Dus je had hem nog
1: gekletst. Dat was ook wel handig. Maar hij ging gelijk ook met iedereen kletsen. Dus hij heeft gelijk de familie ontmoet. Dus dat was gewoon een schat van een jongen.
0: Nou, goed zo. Fijn om te horen dat het allemaal goed is.
2: Nog even om helemaal af te vinken. De Babs, die hadden jullie natuurlijk 24 uur voor de bruiloft pas gesproken.
1: Nou, dat was eigenlijk ook, dat pakte ook helemaal mooi uit. Fijn. Dus dat was ook helemaal een mooi verhaal over de kinderen ook. Ja, leuk. Het was gewoon, alles klopte.
0: Een mooie dag. Klopt. Een stralende Florentien. Intens gelukkig. En je hebt de ring ook meegenomen.
1: Die de ring.
0: Mogen we hem zien?
1: Zeker.
0: Hij is nog een beetje te groot, maar het is wel echt een hele mooie ring.
1: Ja, met mooie diamanten.
0: Maar het blijft toch een beetje gek dat jij draagt een ring, maar Emiel, jouw man, heeft geen ring.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook die verlovingsring al. Ja. En hij heeft zoiets van, ik ga niet met twee ringen lopen. Dus we hebben ringen uitgewisseld, dus ik heb zijn verlovingsring weer teruggegeven.
0: Ah zo, oké. Ja. Nou,
2: kijk even op de socials, alles staat erop.
0: Ja, je kan alles volgen. Moet je maar even het 538 ochtendshow, dan kun je zien hoe Florentien... je zag er prachtig uit overigens, Emiel ook. En het was een geweldige dag, mooie locatie. En iedereen blij. Ja. En heel veel geluk samen dan namens het hele team gewenst.
3: Namens heel team 538, hè. En misschien namens jou ook wel. Je kunt nog steeds felicitaties appen hoor, met de app van 538.

Als het avond is op Radio 538. Nou, inmiddels is het ochtend. De vroege ochtend. Straks om 6 uur de start van een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Waarin we ook weer stemmenjacht gaan spelen. En jij dus kans maakt op 10.000 euro. Het bedrag in koffer 5. Geld winnen is blijven luisteren naar 5.

0: Return of the Mac. Mark Morrison op Radio 538 hier in de vroege ochtend.
1: 538, Martijn Lagaal.
0: Met zometeen de 538 ochtendshow om 6 uur. Nu eerst Ella Langley.

0: Ashley en Crazy. Op 538. Goedemorgen, welkom. Mijn naam is Martijn. Ik presenteer u het voorprogramma van de 538-ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Tim, Rick, Niels en Florentien voor het meest ideale en grappigste en gezelligste begin van je dag. Voor het zover is, probeer ik je vast een beetje te kietelen. Je in de juiste vibe te krijgen om de 538-ochtendshow tot je te kunnen nemen op de enige echte juiste wijze. We blikken even terug op wat fragmenten van de afgelopen week. De week die ook vooral in het teken stond van de reïncarnatie van Hives. Hives, het sociale media platform, is terug. Reden genoeg om eens even contact te leggen met de directeur van het platform. Rinske Betten heet zij. Zij hing afgelopen week aan de telefoon in de 538-ochtendshow. En het gesprek ging zo.
1: Ja, het is groot nieuws. Hives is terug, jongens.
2: Ja. En voor ook wel een beetje nostalgie.
1: Ja, voor de wat jongere luisteraars die denken Hives, nooit van gehoord. Nou, het is eigenlijk Facebook, maar dan in plaats van blauw, geel.
2: Ja, dat is eigenlijk, waar Facebook voor je ouders is, is dit voor je opa en oma.
1: 22 jaar geleden was het Nederlandse sociale netwerk, dat werd geboren, razend populair. 13 jaar geleden kwam er een einde aan, maar het is nu dus weer terug. Eigenlijk is alles in oude ere hersteld. Dus ja, de dansende banaan is terug. Gebruikers kunnen hun profiel pimpen.
2: En Jan Paparazzi. Is die ook weer terug?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Die was natuurlijk op die, met die clownsneus.
1: Die was een clownje, ja.
2: Als je geen foto had,
1: nee,
2: dan kreeg je dan.
1: Riske Betten, die is managing director van de Hives. Riske, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat een verrassing, dit Nederlandse platform opeens weer helemaal terug.
3: Ja, leuk, toch?
1: Ja, nee, ja, zeker leuk. Maar wat was het moment dat jullie dachten met elkaar van... volgens mij is er behoefte aan Hives.
2: Lacht op de plank, keek iemand in een archief.
3: Ja, zo'n beetje. Er keek iemand in een archief. Nee, we wisten natuurlijk heel goed dat wij die URL nog hadden. En het leek ons zelf een heel erg leuk idee. Nou, dat is nooit een reden om zo'n groot project op te starten. Dus we hebben daar onderzoek naar gedaan. En ik vind het grappig dat jullie introduceren het als iets van oudere generaties.
1: Ja.
3: Uit ons onderzoek bleek juist dat de jongere generatie heel actief aangeeft.
1: Oh.
3: Ook al een klein beetje klaar te zijn met verslavende algoritmes.
1: Ja.
3: Nou, dat was voor ons een reden om het platform in live te zetten.
1: Want die algoritmes die waren er in de tijd van Hives, bestonden die nog niet?
3: Nee, die bestonden nog niet. Dus toen Facebook begon was dat ook chronologisch. En met de jaren zijn natuurlijk die sociale media heel erg veranderd.
1: Ja, ja.
3: Daar zijn we allemaal onderdeel van.
1: Ja.
3: Ja.
1: En dat is het enige grote verschil met de huidige veel gebruikte sociale platformen?
3: Nee, zeker niet. Er zijn meer grote verschillen. Je sluit je op Hives aan bij een community.
1: Yeah.
3: En je hebt vrienden. En van de connecties die je hebt, daarvan zie je ook de posts.
1: Mm-hmm.
3: Dus je kan echt lid worden van je eigen voetbalclub. En dan zie je ook wat zij posten, zie je ook in jouw tijdlijn.
1: Yeah.
3: Er zijn nog een paar andere verschillen die wellicht klein ogen. Maar je ziet bijvoorbeeld niet hoeveel vrienden iemand heeft. Uit onderzoek komt dat met name ook bij jongeren eigenlijk als heel toxisch wordt ervaren.
1: Ja, want dat was, dat was vroeger wel, toch?
2: Dat ja, dat
1: was een wedstrijd.
3: Ja, en dat is denk ik een van de elementen die duidelijk uit onderzoek komt. Dat dat iets is wat eigenlijk helemaal niet zo gek veel te maken heeft met sociale verbinding.
1: Ja.
3: Dat het iets wordt wat nagestreefd wordt en dat het nooit genoeg is ook. Terwijl waar het om gaat is natuurlijk niet hoeveel vrienden je hebt, maar hoe leuk je het met ze hebt.
1: Ja.
3: En dat is wat Hives is.
1: Ja, ja. En verder is het gewoon het oude vertrouwde, voor de mensen die het ooit gebruikt hebben, de layout die er toen, ja, er werd ook wel eens op geklaagd, want het was af en toe echt een ratje toe van allerlei plaatjes die mensen over elkaar heen plakten als achtergrond.
3: Ja, nou daar, we hebben wel het wat naar 2026 getrokken.
1: Ja.
3: Maar we hebben zeker geprobeerd om echt gehoor te geven aan ook die vraag van iets meer overzicht, minder ruis. Dus het ziet er inderdaad wellicht wat, wat overzichtelijker uit. Nou, daar hebben we echt een poging toe gedaan.
2: De,
3: ja.
2: De banaan ziet er net als toen uit. Die heeft echt nog maar 3 pixels en die danst nog heel ongemakkelijk. Het is gewoon de ouderwetse banaan, hoor.
3: Ja, ja, die hebben we ook lekker ouderwets gelaten. Dus die is vanaf vandaag weer nieuwerwets.
1: Nou, wat goed. Dus het is echt een beetje terug naar vroeger. En er is een app, hè, begreep ik nu.
3: Klopt. Ja, je kan de app downloaden en gebruiken.
1: Nou, wat leuk, jongens. We gaan allemaal weer op Hives.
2: Ja, want en het is natuurlijk volgens mij... kan je vanuit het buitenland ook lid worden van Hives? Of is het nog steeds alleen echt een Nederlands gebeuren?
3: Op dit moment niet. Onze Belgische vrienden zijn wel welkom.
2: Ja.
3: Maar we moeten ook zeker in het begin de aantallen in de gaten houden in verband met de stabiliteit van platformen zijn natuurlijk nu net gestart.
1: Oh jee.
3: Nou, het gaat prima. Er is helemaal niks aan de hand.
1: Nou, ik had maar we hebben een klein beetje, beetje angst in je stem.
3: Nee hoor. Het is meer dat wij op termijn zeker dat gewoon voor iedereen toegankelijk willen maken. Maar dat is nu niet.
1: Wat is jullie doelstelling? Hoeveel gebruikers willen jullie binnen nu, laten we zeggen, een maand of zes hebben?
3: Ja, nou, de doelstelling is dat wij voor al die mensen in Nederland die behoefte hebben aan een betrouwbaar platform, waar je echt ziet waar je vrienden mee bezig zijn, waar je kunt zien wat je eigen voetbalclub hier aan het doen is, dat we voor die mensen een platform bieden. En ja, daarmee een alternatief voor de platformen die er nu zijn.
1: Ja, ja. En dan toch meer op de jongeren gericht dan op de oude gebruikers, als ik jou zo net hoorde.
3: Het is heel breed, want we zien dus in al die generaties is de interesse hoog.
1: Nou ja, we gaan eens even kijken hoe het nieuwe huis bevalt.
2: Ben benieuwd.
1: Of we weer terug...
2: We hebben een accountje gemaakt hoor, met de ochtendshow.
1: Ja, we staan er al met de ochtendshow.
3: Maar fantastisch.
1: Maar je kan dus niet zien hoeveel vrienden we al hebben.
3: Nee, als je een community begint, dan zie je hoeveel leden er zijn.
2: Ja, oké. Okay. Oh. We hebben 29 leden. Is dat een high score?
3: zijn we
2: opperhivers?
3: Ja, ik vind jullie opperhivers.
1: Ah, dat is fijn om te horen. Nou, Riske, van je even gesproken te hebben. Heel veel succes met Hives. En nou ja, voor iedereen die geïnteresseerd is, je kan dus nu terecht. Ik neem aan dat de oude inlog die werkt niet meer, denk ik. Hè?
2: Oh, ja.
3: Nee.
0: Wel een goede vraag trouwens, maar nee. Hives dus, daar vind je de 58 ochtendshow inmiddels ook. En natuurlijk zometeen op je eigen radio, want om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Sam, jij komt eraan. Veel

0: Ja, mooi liedje van Sam Jeu. Met een mooie laatste zin in de songtekst ook. Feels like home. En dat is toch een beetje wat de 538 ochtendshow met jou doet, toch? Laten we wel wezen. Het voelt toch een beetje als je huisvrienden. Timmerik, Niels en Florentien. Straks om 6 uur zijn ze er weer op Radio 538. En Team Ochtendshow heeft op hun beurt ook een huisvriend op de maandag. Want Albert Verlinde maakt iedere maandagochtend onderdeel uit van de show in het nu al legendarische item Wat zal Albert Verlinde ervan vinden? En ja, dan kun je gewoon alles bespreekbaar maken. En dat laat Tim Brik, Niels en Florentien nog zeker niet na. Afgelopen maandag had Albert Verlinde een mening over het volgende. Luister mee.
1: Misschien goed om heel eventjes aan onze inmiddels vriend van de show Albert Verlinde wat zaken voor te leggen. Want wij zijn gewoon heel erg benieuwd naar zijn mening.
2: Wat zal Albert Verlinde ervan vinden?
1: Ja, Albert, goedemorgen.
3: Ja, niet uit Den Haag, hoor, uit Brabant.
1: Ja,
3: uit Brabant.
1: Nou, daar komen ook hele leuke dingen vandaan.
4: Maar heb je bijvoorbeeld musicalsterren? Voor mijn gevoel komen die allemaal uit Amsterdam. Of is dat niet zo?
3: Nee, ja, daar gaan ze uiteindelijk wonen. Maar ze komen ook heel veel uit Brabant. Vier van de Bos. Ja, sorry hoor, maar dan raak je me even ontzettend in mijn fatsoen.
4: Ja, nee,
1: maar, het is tegen het zere been, dat hoor ik al.
4: Maar Den Bos is een goede leverancier, hofleverancier.
3: Ja, nee. We hebben hier Flemming komt hier vandaan. En van Jan van der Bos. En nee, we hebben wel leuke mensen hier. En Rob Camps.
1: Oh ja,
3: ja, ik weet ook niet zo omhoog of omlaag. Dat weet ik niet, maar het is wel leuk.
4: Van links naar rechts gaat het niveau dan.
1: Hey Albert, we waren heel even benieuwd. Er is nogal wat te doen over een nieuwe reclame waar de HEMA mee is gekomen. Een beetje met de knipoog. Een paraplu wordt aangeprijsd. En dan is de tekst die erboven staat: mag jouw vrouw nat worden?
3: Ja, ja. Ja, sorry, ik ben ordinair, dus ik lach daar meteen om. Maar ze hebben het niet zelf bedacht. Hè. Het is een student die het bedacht heeft. Van een hogeschool. Ja. Maar zijn leraar vond dat zo leuk. Die heeft het naar de HEMA gestuurd.
4: Ja.
3: Van, is dat niet leuk voor een campagne? Nou, die hebben gezegd, dat zet het erop. Ja, volgens geven allerlei woke-types die dan zeggen, ja, schande, seksist. Dan denk je, jongens, hallo, het is een grappie. Maar ik vind het wel, het is een verwijzing naar die podcast. Hè. Het
4: zat hem ook een beetje in het bro en broer, toch?
3: En dan denk ik, ja jongens, dat doen ze altijd, zo'n verwijzing. Maar ik denk ook, die HEMA, het zijn natuurlijk uitgekookte types. Ja. Niet alleen de rookworst, maar alles uitgekookt daar. Die hebben volgens mij ook gedacht, nou weet je wat, we doen net alsof er een rel omheen ontstaat.
4: Ja, joh.
3: Want ik kan me niet voorstellen dat mensen uit zichzelf ineens seksisme beginnen te roepen. Doe zo erg is het ook weer niet. Het is gewoon een leuk grapje.
4: Ja.
3: En de HEMA denkt, nou oké, we maken er even wat extra publiciteit mee. En dat is gelukt, want we hebben het erover.
1: Maar het is knap dat zij dat iedere keer voor elkaar krijgen.
4: Zeker.
3: Ja, ze hebben echt zo'n hele groep die gewoon naar alle actualiteit zit te kijken. En dan denkt van, wat kunnen we daarmee? He, zoals die traan toen, die er waren en allerlei verwijzingen. En wat toen Trump logeerde toch?
4: Met oranje vlekken.
3: Ja, met die oranje vlekken. Het is allemaal net op het randje, maar wel erg leuk hoor.
4: Ja,
3: en ik vind het alleen knap dat zo'n warenhuis gewoon zich iedere keer opnieuw uitvindt. Dan denk ik, nou, voor de rest zal het me, zal ik me dan maar zeggen, zal het me worst wezen, eerlijk gezegd. Ja.
1: Hey, dan even een collega van jou die op televisie in tranen uitbarstte gisterochtend. Harry Mens, die over Pim Fortuyn vertelde en zijn reactie op 9-11. Dat hij hem opbelde en zei van, ja, ik wil onmiddellijk op televisie. Ja. We moeten Amerika steunen. En hij was daar, hij was zeer ontroerd toen hij het vertelde.
3: Ja, het is natuurlijk ook een beetje, kijk, het is de leeftijd, hè? Mensen die ouder worden, die huilen ietsje sneller, komen de tranen zitten iets sneller achter de ogen. Maar aan de andere kant is het ook wel het beste confronterende tijd, vind ik nu. Ik bedoel, we vinden allemaal dat we hele heftige dingen meemaakten, maar die Twin Towers was heftig en Pim Fortuyn, het was natuurlijk veel tegelijkertijd in 1-2 jaar tijd. En ja, ik moet ook zeggen dat er bij mij ook alweer van alles naar boven komt. Dus, ja, gosh, ja, je zit in de auto, je hoort, nou, je hoeft niet in de studio te komen, rij maar terug, er is iets gebeurd in Amerika.
4: Ja.
3: Ja, Pim Fortuyn met Boulevard, het gebeurde vlak voor onze show, hè, dat hij doodgeschoten werd. Dus het zijn wel dingen die terugkomen. De Theo van Gogh moet onmiddellijk aan denken. Het is echt een gezellig gesprek op de maandagochtend.
4: Nee,
3: maar dat was natuurlijk ook, dat ben ik ook nooit vergeten. Toen moest ik ook wel, weet je, ik zat met de redactie aan de lijn rond 9:15. Nou, volgens mij rond die tijd is hij ook is die neergestoken en op gruwelijke wijze vermoord. Theo van Gogh. En ik weet nog dat ze zeiden, ja, we krijgen een raar bericht binnen. Ja. Theo van Gogh zou neergestoken zijn. En ik weet nog dat ik hem geappt heb. En dat heb ik later altijd gedacht. Denk, dan lig je daar op de grond. En iedereen gaat natuurlijk checken. Dus dan is dat telefoon alleen maar aan het bewegen daar, aan het pingen.
4: Rick heeft hem nog gebeld, want wij kregen ook al tijdens de uitzendingen ergens in het laatste uur, inderdaad, wat Albert ook zegt, rond het ergens tussen 9 en 10, dat bericht weer binnen.
1: Ja, hebben we hem gebeld.
4: En we hadden echt zoiets, nou, dit is onmogelijk. Onmogelijk. Dan zeg ik, weet je wat, ik bel hem gewoon even.
1: Ja, en toen, ja, voicemail, bizar.
3: Ja, dus datzelfde, dat je denkt, oh, die telefoon die heeft daar gewoon liggen.
4: Ja,
3: en doen.
4: Oh.
3: Dus het was een hele heftige periode. Die 2-3 jaar tussen 2001 en 2005, dat was echt verschrikkelijk allemaal.
4: Zagen jullie bij Boulevard ook dat toen veranderde qua nieuws en wat je moest behandelen en wat je ging bespreken?
3: Ja, ik weet wel dat we ook dachten, luister, zeker rond Pim Fortuyn, was ontzettend heftig natuurlijk ook wat daar gebeurde aan, nou, ook mogelijke rellen, weet je wel, mensen die toch, het was hun held en die stond heel hoog in de peilingen en die was gewoon weggevaagd. Ik weet nog dat we toen als Boulevard wel echt niet bang waren om een grapje te maken en dingen, toen dachten we, nee, we moeten nu alles doen om de rust in de tent te bewaren. Mm-hmm. En ik denk, jullie met de ochtendshow hetzelfde, weet je, dat ja, we moeten het wel leuk houden met elkaar, hoe gruwelijk het is, maar niet dat we denken, we gaan ook iets roepen door mensen nog boos worden. Rustig aan. Ja.
1: Want heb jij wel eens, heftig, jij wel eens gehuild op televisie?
3: Ja, ik heb meestal, parkeer ik dat als ik dat doe. Dus ik heb eigenlijk, nou ja, Antony Kameling, die uit leven gestapt is. Maar ook Robert Long, die heel jong overleed. Maar dan ging ik in een soort werkmodus zitten. Dus dan deed ik een uitzending. Ik ben ook bij Antony, ja, dat is mijn zwager.
1: Ja, precies.
3: Dat ik zei van, nou, ik doe die show en ik wil hem eer doen. Maar iedereen die aan de telefoon komt, van, ik hoef en de filmpjes niet te zien. Dus draai die monitor de andere kant op. Want als ik Antony en Isa en de kinderen zie, dan ben ik weg.
1: Ja.
3: En ik wil niet dat mensen die in de uitzending zitten gecondoleerd zeggen, want dan ben ik ook weg. Dus je parkeert het, maar daarna dan barst het meteen los. Ja. Je loopt het studio uit en dan zet de sluis maar open.
1: Ja.
3: Maar ik probeer het altijd wel een beetje te parkeren. Zoals je denkt, ja, de kijker hoeft dat. Het is mooi dat Harry Mens dat heeft, snap je. Ja. Maar het hoeft in principe, als ik entertainmentjournalist ben en dit soort nieuws breng, is niet de bedoeling dat ik zelf ga zitten huilen op tv. Okay. Nee.
1: Hey, en dan, er waren de afgelopen week nogal wat reacties op het nieuws dat Humberto Tan weer vader wordt. Hij is 60 en hij is, of tenminste zijn vriendin is in blijde verwachting. En hij daarmee ook. Maar er was nogal wat kritiek op. En het verbaasde mij eigenlijk dat we er met z'n allen zo'n mening over hebben.
3: Nou ja, en dat vind ik ook. Ik bedoel, hij is bijna 61. Hè? Dat komt nog net goed uit. Dan wordt het volgende maand voor die 61. Ja, ik ben dan zo'n kreeg die dat meteen op gaat zitten. 60? Wanneer is dat dan? Net of is dat al een hele tijd? Maar hij is bijna 61. Ja, sorry. Maar ik zat toevallig, want ik denk ook, ja, iedereen moet doen wat hij niet laat. Als we allebei gelukkig van worden. En dan gaan mensen ook na zitten denken over dat kind. En ja, dan is hij 80, is dat kind 19. Ja. En toevallig zat ik met de opnames van de Beversfilm, zat ik op Malta.
1: Ja,
3: en daar was Jet de Nijs ook. En die hebben natuurlijk diezelfde storm over zich heen gehad toen Rob de Nijs nog een kind kreeg op zijn 66e. Dus ze zei ook van, ja, wat maken mensen zich nou toch allemaal druk? En Julius doet het hartstikke goed. Ja, natuurlijk, het is jammer dat je vader overleden is.
1: Tuurlijk.
3: Maar ik ben er nog, zei ze. Ja, hetzelfde geldt voor het kind van Humberto. Ja. Als hij er niet meer is, dan is moeder er toch wel. Dus jeetje zeg, laten we mensen ook op zijn minst gunnen dat ze dit meemaken. En ja, het zou mijn keuze niet wezen, maar dat hoeft ook niet. Het is mijn keuze, niet het is zijn keuze.
1: Ja. En zij zegt, joh, leven laten leven.
3: Absoluut, dit soort dingen wel.
1: Okay.
3: De andere ken je mij, dat spreek ik onmiddellijk op de bocht. Maar bij deze denk ik, laat gaan.
1: Fijn dat we even gesproken te hebben, Albert. Als gemeente van de natie. Een hele mooie dag vandaag.
3: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Mooi gesproken. Het geweten van de natie.

0: The Weeknd in Your Eyes op 538. Het komt nu wel heel dichtbij. De start van de 538 ochtendshow. En ik zei net al, Albert Verlinde is iedere maandag huisvriend in het programma. Kun jij ook worden? Of huisvriendin? Net wat je wil. Je kunt namelijk de eerste luisteraar van de dag worden. En dat kun je worden door je nu alvast te melden op 0909-3000-538. 0909-3000-538. Word je straks de eerste luisteraar van de dag. Maak je deel uit van de show. En er zit ook nog wel een kleine beloning aan vast, denk ik zo. Dus als je dat leuk vindt en je luistert nu al, bel 0909-3000-538. En word zometeen de eerste luisteraar in de 538 ochtendshow. Veel plezier bij Tim, Rick, Niels en Florentine.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: 538 Nieuws. 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Dat gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. En ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen had. Of dat ook zo was, dat is niet bekend. En vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Wat dat precies inhoudt en om hoeveel mensen het gaat, dat is nog niet duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die afkomstig zijn uit de door Israël bezette gebieden. En Mathieu van der Poel heeft op het WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Gaan we naar het weer. In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten, daar blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst, 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Flo, dankjewel. Dan eens even kijken of er nu al files staan, Rick.
7: Ja, begin op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Batadorp, 7 minuten. Ander op de A15 Ridderkerk-Oostvoorde bij Havens, 6200. De vertraging 12 minuten.
6: En dan zoeken wij een eerste luisteraar voor deze maandagmorgen. Zou je het gezellig vinden om met ons samen de radioshow te openen? Nou, ik zou zeggen, bel even met 0909-3000-538. Daar kun je je namelijk melden als eerste luisteraar voor deze maandag. Dan zijn we eigenlijk vrienden voor het leven. Jij bent de eerste luisteraar en je krijgt ook nog een t-shirt. Ik zou het wel weten. 0909-3000-538.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Relaxed?
13: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
16: 538. De 538 stemmenjacht.
17: Dit is de stem uit koffer 5.
18: Zielig. Weet jij al wie het is?
16: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
18: Druk op de knop in de 538-app.

0: en You Don't Know Me aan de kop van de nieuwe editie van deze radioshow. En daarmee is het 7 over 6 geworden. En kunnen wij deze nieuwe werkweek aanvangen?
1: Hey Tim.
0: Hey Rick. Hey Niels. Hey Flo. Hey. En natuurlijk, hey hallo jij daar aan de andere kant van de radio. Wat gezellig dat je er weer bij bent vanochtend.
2: Vanochtend gewoon met het t-shirtje het huis uitgelopen.
0: Ja, ik weet niet wat er aan de hand was.
2: Niks aan de hand.
0: Maar in tegenstelling tot de afgelopen nacht, want het was echt wel koud.
2: Koud. Zeker.
0: Maar het was vanochtend 16 graden.
2: Nee joh, fantastisch.
0: Heerlijk.
1: Ja,
2: oude wijvenzomer, hè?
0: Dat is het, hè?
2: Dat is, we lopen op de laatste benen. En dan is het een oude wijvenzomer.
0: Dan moet ik wel zeggen dat we het weekend qua weer zijn we wel weer heerlijk verwend.
2: Ja, gewoon, dit is toch fantastisch. Zo. Misschien dat de zomer een beetje heet was, maar dit is dan toch wel weer dat je denkt, oh ja.
0: Die kunnen we wel aan wennen. En het gaat nog even door met de hoge temperaturen. Vandaag wordt de 25 graden in Limburg gehaald. En de komende dagen wordt het, op veel plaatsen in Nederland, wordt het gewoon weer een graad of 4, 25.
3: Raar idee, hè? Dat de bladeren gewoon op de grond liggen terwijl het dan 30 graden is.
0: Ja. Ja,
3: heerlijk. Ruikt ook lekker.
2: We hebben natuurlijk een redelijke wijnproductie in Nederland tegenwoordig. Oh, ja. En dat was gisteren een van de ITP. Ik denk dat 8 uur journaal ook de minuten moest vullen. En toen waren ze bij zo'n nonnenklooster, weet je wel? Oh, ja. Die nonnetjes die ook wijn daar maken, omdat dat hun bestaan is.
0: Ja, moet je anders doen natuurlijk.
2: Ja, precies. Die zitten de hele dag, die slaan nog een kruisje en dan...
0: Moet je het maar een beetje leuk maken.
2: Trekken ze de fles weer open om 10:30 ochtends. Maar die was ook, dat ging er dan over inderdaad. Van, joh, die waren super blij met dit weer. Dat is natuurlijk voor de wijnoogsten.
1: Fantastisch.
2: Is dit nog net even de dagen dat het extra kan rijpen en gaan met die banaan?
0: Een goed wijnjaar.
2: In dit geval.
0: Ja, de druif, ja.
2: In Nijkerk heb je ook toch een...
0: Achter mijn huis is in Meijengaard. Echt recht achter mijn huis.
2: Dat is jouw schuur.
0: Ja, nee. ik zie hem altijd voorbij lopen, de wijnboer. Maar die kijkt erg vrolijk de laatste
2: tijd. Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik wel. En wie er ook vrolijk kijkt, hoewel het niet al te best was qua wedstrijd, zijn de spelers van het Nederlands elftal. Er werd gewonnen van Servië, maar het was nog niet heel overtuigend. Max Meerdink was de man van de wedstrijd. Hij maakte 2 doelpunten namens Nederland. En hij zorgde voor de eerste overwinning van Xabi als bondscoach van het Nederlands elftal. Meerdink na afloop van de wedstrijd. Ik vind het altijd een beetje lach om zijn stem. Want hij ziet er best wel stoer uit, die Meerdink.
2: Nou, had hij nou ook zijn sick speciaal oranje geverfd?
0: Dat idee kreeg ik, ja.
2: Want dat is toch heel onnatuurlijk?
0: Ja, het zag er een beetje gek uit.
2: Ik denk dat zij in de kleedkamer gewoon zo'n busje oranje spray hebben.
1: Nee. Voor mij heeft hij altijd die kleur.
0: Heeft hij een oranje?
1: Jazeker.
2: Hij is blond.
1: Nee, hij is niet blond hoor.
0: Nou, luister even naar zijn reactie na afloop van de wedstrijd.
4: Ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Dat je gewoon voor het grote oranje uit mag komen. Dat je scoort en als team dat we hier winnen. Dat is heel mooi.
0: Ja,
3: hartstikke
0: mooi.
3: Het lijkt wel een kinderstem.
0: Ja, zeker dat we...
4: Ja, ik ben heel blij. Ja.
2: Vooral heel blij zijn met Max, want dat is voor de komende jaren onze spits.
1: Onze spits.
0: En hoe is het met Robbie dan?
2: Robbie? Oh ja, die hebben we ook nog.
0: Zijn we die nu alweer vergeten?
2: Maar het is wel lekker, nee, maar dat we met Nederland dus gewoon nu eindelijk weer eens even kunnen zeggen, joh, we hebben 2 goede spitsen.
0: Die ook scoren als nodig is, ja.
2: Maar die sick is geverfd, ik weet het zeker.
0: Is hij geverfd, ja?
3: Nee, geloof ik niet. Hij is hartstikke rossig, van natuurlijk.
0: Maar misschien heeft hij zijn haar wel iets blonder gemaakt en is de sick de originele kleur.
2: Oh.
0: Dat kan natuurlijk ook. We gaan even naar Gerard. Gerard het Wolvenga, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Hallo Gerard. Hallo, hallo.
5: Hallo.
0: Heb je gisteren nog even de moeite genomen om het Nederlands elftal te bekijken?
5: Ja, ik heb het even bekeken, maar ja.
0: Dat
5: vond ik niet een hele beste wedstrijd.
0: Nee. Nou moet ik ook wel zeggen, die Serven die hadden ook geen zin om te voetballen volgens mij.
1: En dat stadion was half leeg.
0: Ach.
1: Schrikkelijk.
2: Ja. Ik zag weer in de hoek de ambulanceauto staan. Toen dacht ik, we zijn in het Oostblok beland.
0: Ja. Nou, is dat verplicht daar of zo?
2: Als er een ambulance naast het veld staat, dan weet jij welke kant van Europa je zit.
0: Maar nou ja, laten we het er niet te lang over hebben, Gerard. Je hebt vast een leuk weekend achter de rug.
5: Ik heb een heel leuk weekend achter de rug en het is mijn laatste werkdag. Voor mijn pensioen. Dus.
2: Nee!
1: De pensioen? Hoe ben je dan?
2: Je klinkt hartstikke jong.
5: Morgen word ik 67.
0: Jeetje man! En je hebt besloten van, ik vind het mooi geweest.
5: Ik probeer nog wat een paar dagen extra te krijgen, maar ik vind het wel lekker.
0: Ja,
2: maar dan is dit misschien ook, na vandaag luister je niet meer naar ons of zet je ons dan thuis gewoon aan?
5: Ik heb jullie altijd thuis aan.
2: Oh.
5: Ik heb jullie altijd aan.
0: Ah, dus dit is een afscheid van je werk, maar niet van 538?
5: Nee, alleen mis die 's morgens om 6 uur niet.
0: Nee, ietsje later.
5: Worden.
0: Ja. Ja.
2: Maar vind je het, er zijn ook, ik las toevallig vandaag stond een artikel over Frits Wester in de AD, die kijkt er niet naar uit naar dat pensioen.
0: Oh, wij wel.
5: Nou, ik niet. Ik heb ook een zoiets. Ik was er nog volop in actie.
0: Ja. Dus, maar wat doe je voor werk, Gerard? Is het iets dat je ook nog een paar jaar zou kunnen doen?
5: Ik zit in de metaal, we maken allemaal trappenhekken en balustrades en zo. En ik ben leidinggevende. Dus op zich, fysiek is het niet, het is meer de leiding. Maar het is alleen vooral het leuke met de groep.
0: Ja.
5: Het samen doen. Samen iets moois maken.
2: Heb je toch geen zin om thuis te zitten?
5: Ja. Kijk, mijn werk was altijd mijn hobby. En wat moet ik dan thuis doen?
0: Ja. Hey, misschien dat je thuis een beetje trappen kan gaan maken en zo.
2: Nee, ja.
0: In het schuurtje. Nee.
5: Ik heb het hartstikke goed thuis, maar ik vind het werk ook heel leuk. Ja. En je blijft er een beetje onder de mens.
1: Ja, dat is zeker. Ja, dat is waar. Ja.
5: Ik zie zoveel mensen die op een gegeven moment thuis zitten en op een gegeven moment zie je ze als een katplaatje uitgaan.
0: Dus. Hey, en jouw collega's, hoe staan die erin dat jij vandaag je laatste werkdag hebt?
2: Juichend?
5: Ja, we hebben vrijdag even een leuk feestje gehad. Ze kijken er eigenlijk wel naar uit dat ik nog even een aantal dagen doordoe in de week.
0: Oh, toch wel. Waarschijnlijk
5: positief ontvangen.
0: Volgende week gaat de telefoon wel weer bij Gerard. Van, we hebben je toch nog even nodig.
5: Ik heb telefoon genoeg, ja.
0: Ja. Nou, op je laatste werkdag ben je dan toch nog...
6: De eerste luisteraar.
0: Dat is ook een mooie, mooie tegenstelling.
5: Ja.
0: Wij gaan zorgen dat je het shirt zo snel mogelijk ontvangt.
5: Ja, super.
0: Nou, ik zou zeggen, maak er dan een heel fijn pensioen van, Gerard.
5: Ja, en jullie dan een hele fijne uitzending.
0: Ja, en goed om te horen dat we je niet kwijt zijn als luisteraar, maar dat je gewoon lekker blijft luisteren.
5: Hey, dat komt helemaal goed. Prima.

0: het A Better Day in de ochtendshow om 7:10. Even de ziekenboeg toch doornemen.
1: Ziekenboeg?
0: Nou, ja,
1: van
0: meer,
1: ons?
0: Nou ja, ik was even benieuwd hoe het met Rick's oog is eigenlijk.
2: Oh, ja. Nou, ik...
3: Kijken?
2: Ik moet woensdag naar de oogarts voor controle.
0: Dus. Oh, gelukkig.
1: Dan is er een glazen erin en dan...
2: Het is een glazen oog erin. Ja.
1: Bestaat het nog dat ze dat doen eigenlijk?
2: Ja, een vriend van mij is blind aan één oog.
1: Ja.
2: En die heeft een glazen oog. Maar dat wist ik helemaal niet toen ik hem voor het eerst zag.
1: Ja. Dat toch een vriend is?
2: Wat?
1: Hey,
2: je ziet iemand voor het eerst.
1: Ja. En dan weet je niet meteen dat er een glazen oog is.
2: En ik weet wel, we zaten in de auto, want hij reed met mij mee. En ik zeg...
1: Snap ik, want hij reed niet. Hij is blind.
2: Zou het gewoon afmaken?
1: Ja.
2: En voor ons staat een wit busje. Ja. Zo'n transitbusje, weet je wel. En we stonden voor het stoplicht en het licht gaat op groen. En die bus rijdt niet. Ik zeg, god, die bus hiervoor. Dus hij zegt, welke bus? Ik zeg, welke bus? Die bus die voor ons... Hij zegt, je weet wel dat ik blind ben? Ik zeg, ik ben helemaal niet. Hij heeft geloof ik 16% zicht. Dus heel weinig zicht.
1: Die ziet echt alleen maar schimmen.
2: Ja, één oog ziet hij helemaal niks. Dus daar zit een kunstoog in. Maar hij zegt, ja, ik heb een kunstoog.
1: Heeft hij die wel eens uitgedaan? Kan je gewoon met zo'n knikker gewoon, als je... ik zit koffie te drinken, plop, ik krijg een andere vijf. Ja.
2: En dan...
1: wat zie je dan?
2: Een
1: holle,
2: lege ogen. Nou ja, gewoon een soort veldenachtig. Het is heel
0: raar. Ja, dat flapje valt ik naar beneden. Ik had vroeger een leraar.
1: Want het ding is...
0: Die had een glazen oog. En die maakte heel vaak, maar die deed één keer per jaar bij iedere klas wel een keer de grap dat hij dan koffie ging halen. En dan legde hij de glazen oog op het bureau. En die zei, ik hou jullie in de gaten. Zei
1: maar je zou zeggen, David, als wij onze eigen oog eruit trekken, dan gaat het bloeden en weet ik veel. Maar maken ze dat dicht dan aan de achterkant?
0: Ja, is gewoon... Maar het is puur dat het niet zo'n naar gezicht is, want het doet verder niks, dat glazen oog.
2: Nee, maar het beweegt wel een beetje mee.
0: Een beetje mee, ja. Er zit er wel iets van...
2: bewegingen.
0: Ja, dat is heel gek is het.
1: Maar het is ook het lijkt me zo gek dat je... Het lijkt me, ik heb nog nooit een lens in gehad. Dat lijkt me al raar, het feit dat je ogen stopt.
2: Ja, dat is heel raar.
1: Jij hebt een lens toch, Flo?
4: Ik heb een nachtlens, ja.
1: En dat doe je dan, dat voel je dat? Op je oogbol zitten?
4: Ja, je voelt het wel. Het is even, kan een beetje vervelend zijn, maar daarna voel je het niet meer.
1: Nee, maar kan je nagaan, dat is al een lens. Kan je nagaan als je... Als je je glazen oog soms in en uit moet doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want je moet hem, denk ik, s'nachts moet je hem uit doen.
2: Ja, ik bedoel, ik ken hem ook heel goed, maar ik weet niet of hij... Ja, hij doet wel uit.
4: Hij kan wel rustgevend.
1: Hij doet s'nachts in een doosje of zo.
0: In een glas water.
4: Moet even weken.
2: Nee, in een glas water, 100%.
0: Ja, echt?
2: Hij deed hem in een glas water, ja.
1: Oh, dat is toch gek. Er gaat steeds meer in dat glas. Je tanden, je ogen. Ja, maar, heb je een soort teltje naast je bed?
4: Ja, als je een prothese hebt, dan doe je ook je arm...
1: In en uit moet doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want je moet hem, denk ik, s'nachts moet je hem uit doen.
2: Ja, ik bedoel, ik ken hem ook heel goed, maar ik weet niet of hij... Ja, hij doet hem wel uit.
4: Hij kan wel rustgevend.
1: Hij doet hem s'nachts in een doosje of zo.
0: In een glas water.
4: Moet even weken.
2: Ja, in een glas water, 100%.
0: Ja, echt?
2: Hij deed hem in een glas water,
1: Dat is toch gek. Er gaat steeds meer in dat glas. Je tanden,

0: Denk
1: dat
0: ik
1: zit toch ook niet
2: dat
1: lekker?
2: Dat zit toch helemaal niet lekker? Ook nee. Niet als je een partner hebt, dan lig je met het koude benen.
0: Ja, maar anders heb je helemaal geen...
2: Ja,
0: nee, ik denk wel dat je dat afdoet.
2: Ja. Je been gaat
0: zou
2: af.
0: Zou er wel iemand luisteren bij ons?
3: Met een prothese?
0: Met een kunstbeen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik kan me niet voor, ja. Kennen jullie iemand met een kunstbeen?
2: Nee. Dat is niet dat ik weet. We hadden vroeger een leraar met een, dat was toen nog in die tijd, ik denk echt een houten been. En dat was zeker met proefwerken, met de eindexamen.
0: Oh,
2: als hij ging surveilleren, dat kraakte, dat piepte, jongen. Dat je echt dacht, joh, ga zitten, man. Maar die had toch, ja. Maar
1: hij vond het mooi dat hij kon lopen.
2: Dat
1: natuurlijk.
2: Denk ik, ja. De behoefte om dan toch. Maar dan dacht je, oh ja. Weet je, een beetje of Thriller begon. Ja.
3: Nou, ik zou zeggen, laat maar even weten. Heb jij een prothese en kun je ons daar iets meer over vertellen? Als je dat wil, natuurlijk. 0909-3538. We zijn meer dan nieuwsgierig. Dus 0909-3538. Hou je dat ding dan aan in bed? Of zeg je, hey, s'nachts gaat die uit. Dan moet hij eventjes even lucht ook. Dat is ook belangrijk, natuurlijk. De Pepper.

0: Chili Peppers. Het kartissue. In de 25 ochtendshow, ja, we hadden het over Rikse oog en hoe het daarmee gaat. En ja, hoe we de afslag hebben genomen, weet ik niet. Maar opeens hadden we het over kunstbenen en glazen ogen. Ja, we hopen echt dat het niet zo ernstig is, Rick. Maar we waren even benieuwd, als je een prothese hebt, of je die dan s'nachts afdoet of dat je die aanhoudt. Leslie, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij reageerde even. Jij hebt een kunstbeen.
1: Ik heb een kunstbeen, ja. Ik heb een prothese.
0: Joh.
2: Voel je dat de hele dag, of niet?
1: Wat zeg je?
2: Voel je dat de hele dag zitten? Of zit het zo gegoten dat je denkt...
1: Ik heb het nou in totaal heb ik het nou 14 jaar. Het begon met een brommelgeluk en fouten door het ziekenhuis die je uiteindelijk moet amputeren.
0: Ja.
1: En ik heb 14 jaar lang met een kokerprothese rondgelopen.

0: Nou, daar had ik heel veel problemen mee.
1: Ja.
0: Ontstekingen en irritaties, noem maar op. En nou heb ik sinds een jaar, vorig jaar september, ik opnieuw geopereerd, heb ik hem aan mijn bot verankerd.
1: Zo. Oeh, dan schroeven ze hem erin vast of zo.
0: Ja, ze hebben misschien en hebben ze uitgevoerd tot een soort van holle pijpachtig iets. En daar is een implantaat in geslagen. En nou steekt er dus uit mijn stomp steekt er een stuk titanium uit.
2: Ja.
0: En daar klik ik letterlijk mijn prothese aan vast.
1: Oh, wauw. Ah, okay. Zo, dat is mooi, hè?
2: Maar dat is een klein stukje als jij het over een scheen hebt die er nog aan zit.
0: Nou ja, ik heb nog een stuk van 15 centimeter wat ik ongeveer van mijn onderbeen wat er nog aan zit.
2: Ja.
0: En daar zit dus de implantaat in.
1: Oh, daar dus okay. Het is je voet, een stuk enkel en de onderkant van je scheenbeen.
0: Sorry, hoe bedoel je?
1: Het is, laat maar zeggen, wat jij mist is je enkel, je voet en een stukje van je onderbeen.
0: Ja, inderdaad, ja, absoluut, ja.
3: Heb je wel eens last van fantoompijn?
0: Nee, godzijdank niet. Zo. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit last van op. Want ik weet wel van mensen die gaan er ook helemaal onderdoor.
2: Ja,
0: ja, dat is echt... Dat heb ik in zenuwen te maken en die wortelen zich nog. Mm. En die geven dan signalen naar je hersenen toe. En ja, dan kun je nog eens denken dat je jeuk hebt of pijn hebt of dat je poets eraan zit.
2: Maar goed, nu de grote vraag, Leslie. Het kunstbeen, blijft hij s'nachts aan of gaat hij
1: eraf? Klik je hem af?
0: Die gaat wel lekker uit.
2: Ja?
0: Ja, die gaat uit, want je voeten staat natuurlijk rechtop. En als je slaapt, dan leg je voeten natuurlijk altijd een beetje in de lengte neer als het ware.
2: Ja, precies.
0: En dan blijf je met je tenen achter die deken zijn hangen.
1: Als je alles af moet doen wat rechtop staat, dan...
0: Nee hoor, die gaat gewoon lekker uit straks. Dat is best wel lekker
1: op zich. Maar denk je dan ook... Oh, je hebt wel eens als je je schoen uit doet dat je denkt... Oh, lekker, weet je wel. Heb jij dan ook... Oh, lekker, ik doe mijn voet even af.
0: Nou, dat had ik wel met mijn oude prothese. Ja. Die kokerprothese. Oh, dat was echt wel een verademing als ik die afdeed s'nachts. Maar dat ding zat er altijd helemaal ingepakt. Dan heb je dan zo'n siliconen lijnen, noem je dat. Die rol die overheen, dat zit luchtdicht.
2: Ja.
0: Nou, dat was echt een verademing als je die het eind van de dag af had, ja.
4: Maar stel dat je moet s'nachts naar de wc. Dan moet je eerst weer even je prothese aandoen, of niet? Of
0: dan moet je of niet dronken zijn, of niet te half nog in slaap zijn. Dan,
4: of hinkel
0: dan
4: jij...
0: Dan start je met scheren bij benen het bed. Nee, dat is gewoon een automatisme. Je klikt hem aan dat is gewoon gewenning, ja.
2: Oké. Okay. Nou, Leslie, toch...
4: Maar even zo, op een gegeven moment heb je ook natuurlijk een partner gekregen. Dat is natuurlijk ook in het begin een beetje raar, toch?
0: Dat is in het begin, ja. Sinds kort heb ik weer een nieuwe partner inderdaad, ja. En het is altijd een beetje de handvraag van, ja, hoe reageert hij erop?
1: Maar
0: dat valt altijd heel goed uit. Dat komt altijd heel goed op zijn plek eigenlijk.
2: Nou, je bent er in ieder geval zelf heel open over. Mooi dat je er even over wilde vertellen. Tof. Leslie, dankjewel. Mooie dag. We gaan nog even naar Mireille, want die belde ook. Goedemorgen, Mireille.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Je hebt een kunstoog.
5: Ik heb een kunstoog inderdaad.
2: Ja, nou daar hadden we het net over. Gaat die uit s'nachts of hou je die gewoon altijd in?
5: Hij gaat in een bakje met water, inderdaad.
2: Oh, echt waar?
5: Ja.
1: Maar wij denken altijd een kunstoog, zeggen we, ja, een knikker. Maar is het ook echt van glas of is het een soort kunststof iets?
5: Nee, het is tegenwoordig van kunststof. Vroeger was het van glas, maar dat laat je vallen, hè, dus dat gaat kapot.
2: Oh, ja.
5: en ik was toen ook een kind, dus ik heb er wel eens ooit eentje kapot laten vallen.
1: Ach nee, dat gaat omhoog.
2: Want kan het ook dat als jij je heel erg inspant, bijvoorbeeld dat hij eruit plopt, als er heel veel druk achter komt? Of werkt het niet zo?
5: Nou, tegenwoordig niet meer zo.
2: Maar dat was vroeger wel?
5: Ja, dan moest je uit een doos de mooiste kiezen, hè? Die er het beste bij paste.
1: Serieus? Dat was
5: en tegenwoordig schilderen ze hem, sorry.
1: Oh, wat goed.
2: Ja. Maar je ziet het niet. Als mensen het niet weten, zien ze het niet.
5: Ja, je ziet het niet. Ik denk dat je wel iets ziet. Maar tegenwoordig beweegt hij inderdaad een beetje mee. Dus ja, dan valt het minder op.
2: Ja. En 's nachts dus in een bakje water.
5: Ja, inderdaad.
1: Maar eventjes, hoe groot is een kunstoog? Is dat een centimeter of zo?
5: Ja, dat ligt eraan. Het is een schelpje.
1: Ah, het is geen bal.
5: Ah. Nee, het is geen bal. Het is een schelpje. En er is aan de spieren van mijn oog is een bolletje gemaakt.
1: Ja.
5: Zodat als een soort magneetje je oog erop klikt.
1: Oh, wauw. Zo. Ik dacht, je duwt echt een bal in je oogkast. Maar dat is dus niet zo.
5: Nee, het is een schelpje. En het zit best prima. Maar s'nachts is het net als een BH. Fijn om uit te doen.
1: Ja, dat je denkt, oh, heerlijk.
5: Ja.
4: Als er dan niet alles maar gaat zakken, zeg maar.
1: Oh, wat grappig.
2: Ja, ja, ja, we hadden geen idee, Mireille. Maar ja, leuk dat je er even over wilde vertellen.
1: En dat is ook in dat... je doet hem in dat bakje, dat is net met je lenzen. Daar doe je natuurlijk ook vloeistof bij. Dat is gewoon om voor het onderhoud
4: en ontsmetten.
5: Ja, het hoeft officieel niet, zeg ik wel. Maar ik vind het fijn. Dus
2: ja. Het voelt wel schoon...
5: Zeker, ook dat.
2: Nou. Mireille, tof dat je reageerde en een hele mooie dag vandaag.
5: Hetzelfde, graag
2: gedaan. Ja, toch altijd even interessant. Ja, interessant om te horen. Ja. Flo, ja, we zijn wat laat, maar jij hebt zometeen het laatste nieuws.
3: Ja, tanken bij de buurlanden. Ik vertel zo hoeveel geld we daaraan besteden.
2: En lekker naar de wekker komt eraan. Je maakt kans op een badjas in groen of paars. Mag je helemaal zelf kiezen.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
9: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
10: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
11: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18. Plus.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak.
20: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
22: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
24: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
25: Mooi van Ethos.
26: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
27: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
27: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ja, goedemorgen. In het westen en noorden is het bewolkt. Er kan soms een bui vallen. In het binnenland schijnt de zon. Wordt 19 graden aan zee, 25 in Limburg. En dan de files, Rick niet wat waar.
5: Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 27 minuten vertraging. A15, Gorkum, Ridderkerk bij Sliedrecht-West, 18 minuten. En de laatste is de A15, Ridderkerk, Oostvoorne bij Havens, 6200. De vertraging, 27 minuten.
4: Het is 6:09, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Politie heeft vannacht in Rotterdam in de lucht geschoten om iemand te kunnen aanhouden voor meerdere bedreigingen. Hij had misschien ook een vuurwapen bij zich. Er is ook een tweede verdachte opgepakt. Israël stuurt twee Nederlandse diplomaten het land uit. Ze werken op de westelijke Jordaan-oever, een door Israël bezet Palestijns gebied. Israël is boos over het importverbod van ons land op goederen van de Westoever. En Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen natuurlijk omhoog, maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. 33% meer. Nederland won natuurlijk gisteren met 2-1 van Servië, maar Duitsland speelde ook nog. Duitsland heeft gisteren een verrassende nederlaag geleden in de Nations League. In de groep van Oranje verloren de Duitsers met 0-1 van Griekenland.
4: Oh, nee, die zag je niet aankomen van tevoren.
6: Ja, die Duitsers hadden wel veel balbezit, maar ze hadden gewoon moeite om tot kansen te komen. Nou ja, en toen heeft Griekenland gewoon gewonnen.
4: Aha.
6: En Griekenland staat nu dus ook bovenaan. 6 punten, Nederland 4 punten, Duitsland 1 punt en Servië 0.
4: Aha.
6: Maar donderdag moet Nederland natuurlijk tegen Griekenland, dus dat wordt nog een geduchte tegenstander.
4: Ja,
6: dat
5: wordt... Kennen jullie een speler van Griekenland?
7: Nee.
6: Nee, ook niet. Het was ook de eerste keer dat ze van Duitsland wonnen ooit. Dus ja. Duitsland is echt minder goed geworden.
4: Ja, dit zijn sowieso altijd een beetje van die gekke wedstrijden. Maar hij is nog heel erg, die Jurgen Klopp is nog heel erg aan het zoeken.
7: Ja. Die had 44 spelers opgeroepen.
4: Dat was het. Ja. Dus die speelt met twee verschillende teams eigenlijk. En dan uiteindelijk bepaalt hij wie er straks aan het eind van de rit mee mag.
6: Ja.
4: Dus ik begrijp ook wel dat hij daar nog niet een collectief van heeft kunnen spelen.
5: Dat is die Nations League, toch? Dit?
4: Ja, dat is de Nations League.
5: En wat kan je daar uiteindelijk mee winnen?
4: Volgens mij, als je de hele Nations League wint, dan heb je direct de plaatsing voor het EK.
7: Oh, het is uiteindelijk de vervanging van de oefenwedstrijden.
4: Ze wilden die oefenwedstrijden net wat spannender maken. Dus het is in die end, het gaat nergens over. Maar het is toch leuk als je kan zeggen dat je
6: als je vierde wordt in de pool of in de groep, dan ga je dus niet meedoen. Toch?
4: Hè?
6: Aan het grote, dit is toch ook een bepaalde...
4: Nee, dat staat er los van.
7: Er zijn ook nog kwalificatiewedstrijden.
4: Oh. Ja, dit staat er los van. Het is puur om het oefenen een klein beetje interessant te maken.
6: Ah.
4: Zometeen...

0: Gaza. En de Magnetic hier bij 50 in de ochtendshow. En flink wat luisteraars die ons dan patenteren dat Pavlidis, die ooit bij AZ speelde, die speelt voor Griekenland ook in het elftal. Dus dat is voor Nederlanders dan wellicht een bekende naam. 7:15, wij gaan naar...
1: Lekker na de wekker.
0: En zijn benieuwd wat we zo meteen voor je kunnen draaien. Wij hebben de verjaardag te vieren van Angela Groothuizen. 67 is ze geworden.
2: Zo, die nog ouder. Die gaat ook met pensioen vandaag.
0: Ja, die kan in principe met pensioen.
3: Maar die draait ook al een tijdje mee.
0: Maar dacht jij dat ze ouder...
3: Ik dacht dat ze ouder was.
2: Ik vind haar altijd... Zij is nog steeds rock'n'roll.
0: Ja, 100%. Het is zo'n leuke vrouw altijd.
2: Ja, al zag ik wel. Voor mij deden ze met de Dolly Dots nog Symfonica en Rosso. Ja. Een paar jaar geleden dat ik dacht van... Sommige dingen moet je gewoon in herinnering voort laten bestaan.
0: Maar het waren natuurlijk in die tijd waren het echt leuke vrouwen allemaal.
3: Zeker. En knap.
0: Ja, en op een gegeven moment toch ook ietsje ouder geworden. Maar ze hebben inderdaad toen nog in het Gelredome gestaan. Symfonica en Rosso was een soort reunieconcert van de Dolly Dots.
2: Ja.
0: Was dit wel een klappertje, hoor.

Als je die straks dan in zijn totaliteit wil horen, dan hoef je alleen even een 1 deze kant op te sturen. Is je stem voor de Dolly Dots? En dan op deze dag in het jaar 2015 heeft NASA mogelijk vloeibaar water op Mars gevonden. Ja, was een opzienbarende ontdekking daar. Dus wij dachten, hebben we iets met Mars? Bruno Mars!

Je alleen even een 2 deze kant op te sturen, is je stem voor Bruno Mars. Dus wij hebben de Donny Dots als optie 1 vandaag. Love Me Just A Little Bit More of Bruno Mars. En Locked Out Of Heaven, laat me weten wat de leukste is via een 1 of een 2 deze kant op te sturen via de app van 538. En dan maak je kans op de band.

0: gezellige Monnikendam. Daar komt Lisa vandaan. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Is het ook dan op Monnikendam of is het gewoon, is het toch bij...
1: Nee,
2: in Monnikendam.
0: In Monnikendam, oké. Okay. Ja, want er is altijd een kleine strijd tussen Volendam en Monnikendam, toch?
1: Zo heb ik het nooit ervaren, nee.
0: Nee?
1: Nee, ik heb mijn middelbare school in Volendam gedaan en altijd gezellig.
0: Kijk. Altijd leuk, kijk, dank aan. Hé, en afgelopen weekend zie ik hier bij de Dikke Bandenrace geweest.
2: Oh ja, leuk.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: De jongens, echt fantastisch. Ja, een fietswedstrijd voor kinderen, gewoon kleine kinderen. Dus op hun eigen fietsje gaan ze dan een rondje fietsen.
0: Ja, maar dat zijn het fatbikes?
1: Nee, dat klinkt het wel, hè?
2: Ik denk dat ze dat in Monnikendam niet hebben.
3: Nee,
2: fatbikes.
3: Weinig fatbikes.
1: Nee, inderdaad. Nou, zijn er wel, maar niet die kleine kinderen.
2: Nee, ze zijn om één hand te tellen, denk ik.
3: Ja. En hou dat voor.
0: Hey, er staat op het programma vandaag, Lisa. Moet je werken?
1: Ja, ik kom net aan op mijn werk.
0: En wat
1: ja.
0: doe je?
1: Ik ben anesthesiemedewerker in het ziekenhuis.
0: Oh, dat is zo knap. Jullie doen de verdovingen dan?
1: Ja, klopt.
0: Dat is wel lekker. Toch?
1: Ja, dat zeggen ze, ja.
2: Doe je nooit op vrijdagmiddag, dat is vrijdagmiddagborrel of zo, dat je, wil jij ook nog even het kappie op?
1: Nee, dat is helaas, wordt dat niet gewaardeerd.
0: Nee.
2: Wat gebeurt er nou, is het vaker met laat maar zeggen, dat het bij het infuus wordt ingespoten of toch ook nog het mondkapje?
1: Nee, tegenwoordig is wel veel het infuus. Ja, en bij kindjes dan nog wel een kapje, maar verder infuus.
0: En jij maakt het allemaal klaar?
1: Ja, klopt.
0: Maar ik heb wel eens begrepen dat de anesthesist in het ziekenhuis... dat uiteindelijk degene is die het meeste verdient.
2: Nou, dat mag ik wel hopen, want die moet je ook weer bijbrengen. Ja, dus dat is wel lekker dat hij de beste waardering financieel krijgt.
0: Of jij dat kan beamen.
1: Ja, nou ja, ik ben dus geen anesthesist, maar anesthesiemedewerker. Dus ik help dan de anesthesist. En ik heb geen idee of zij het meeste verdienen in het ziekenhuis.
0: Nee, dat boeit je ook verder niet natuurlijk.
1: Ik in ieder geval niet.
2: Nee.
0: Hey Lisa, wat moeten we gaan draaien? We hebben de Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More... en Bruno Mars met Locked Out Of Heaven klaarstaan. Zeg het maar.
1: Ja, voor mij graag de Dolly Dots.
2: Ja, tuurlijk.
0: Is gezelliger misschien ook wel, hè?
1: Zeker, ja.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Hey, we gaan hem draaien. Sterker nog, hij loopt al. Wat mogen wij opsturen qua badjas? Een groene of een paars?
2: Een groene heeft ze al, denk ik.
1: Nou, ik ga toch voor de groene.
0: De groene?
1: Ja.
0: Nou, wij zorgen dat hij zo snel mogelijk richting Monnikendam wordt verstuurd.

0: dat even leuk om te horen. Tenminste, dat vonden de meeste van onze luisteraars wel. Want het was de winnaar in Lekker naar de Wekker vanochtend. De meeste stemmen kwamen binnen op deze plaats van de Dolly Dots. Straks in het vervolg van de ochtendshow gaan wij weer stemmenjacht spelen. 10.000 euro is koffer 5 waard. We spelen nog steeds om die stem die... ja, ik vind hem lastig. Moeilijke, ja. Moeilijke opgave.
1: Ik weet wie dat is.
0: maar jij mag niet meespelen.
1: Ik mag niet meedoen. Nee.
0: Maar als luisteraars het denken te weten, zijn ze straks van harte welkom.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja,
16: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
21: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
22: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
21: Oh, Otrium?
22: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
22: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
24: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
25: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
26: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match.
0: Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen, 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes, 60 stuks, maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
26: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
27: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
28: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
26: Oh.
29: 538 Nieuws.
30: 7 uur.
31: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. Politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. En dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. Politie onderzoekt de bedreiging. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog, maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Awards de prijs voor video van het jaar gewonnen. En die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Euphilia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton. Ja, en ook Madonna die mocht het podium op. Zij won de prijzen voor artiest van het jaar en beste album van het jaar. Gaan we naar het weer. In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een buitje. In het zuidoosten, daar blijft het grotendeels droog. En daar wordt het ook warm tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
32: Dankjewel Flo, dan naar de files. Rick heeft het over zich.
33: Het zijn 19, begin op de A15. Gorkum, Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam 18 minuten. A15, Ridderkerk, Oostvoorde bij Havens 62, 133 minuten. En de laatste staan 16, Breda, Rotterdam bij Klaverpolder 14 minuten.
34: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
35: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
36: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
37: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
38: 538. De 538 Stemmenjacht.
39: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Repeat it om 9 over 7 in de Ochtendshow. Van harte welkom. Rob Jetten hield gisteren een speech op het congres van D66. De partij bestond exact 60 jaar en tijdens zijn toespraak moest hij even het podium verlaten.
3: Oh.
0: Hij werd daar afgehaald en moesten ze onderduiken omdat hij door 5 pro-Palestina demonstranten...
3: Hebben dreigd of
0: Die wilden de zaal eigenlijk niet verlaten.
4: Die wilden niet gaan zitten.
0: Ze hadden zoiets van, misschien veilig als hij toch heel eventjes op een andere plek afwacht wat er gaat gebeuren. Kwam weer terug het podium op en had daarna een toch stevige speech. Onder andere over het geweld tegen de regenbooggemeenschap.
5: Maar dat is dan volgens mij het optimisme van D66. Dat we dan denken, we gaan die lui niet laten winnen. Maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
0: Ik vind hem niet iemand die iemand vol op zijn bek slaat.
4: Helemaal niet.
0: Nee. Dan het Nederlands elftal speelde gisteren de tweede wedstrijd in de Nations League tegen Servië. Het werd 1-2 voor Nederland. Virgil van Dijk, de aanvoerder, was na afloop niet te spreken over het Nederlands elftal.
6: Een slechte pot is van ons. Meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Ik denk dat we natuurlijk makkelijker voor onszelf kunnen maken als we de kans afmaken. Maar goed, dat gebeurt niet. En dan, dan kan het gevaarlijk worden, wat het natuurlijk al een paar keer gebeurt.
0: Ja, dus Virgil. En het NPO-ZEP-debuut van Jandino Aspiraat deed zaterdagavond de nodige stof opwaaien. In zijn Hopi snelle show haalde hij zijn typetje Judeska uit de stal. En die haalde nogal hard uit naar kinderen. Vooral een meisje met overgewicht moest het ontgelden. Tina Nijkampen die keek er met verbazing naar en vindt het vooral opvallend en belachelijk dat kinderen of dat pestgedrag bij de publieke omroep wordt verheerlijk. Luister even mee naar een fragment uit die show.
7: Zeg, hoe lang moet ik nou nog wachten op mijn patat?
8: Normaal gesproken zou ik zeggen, wacht tot je ons weg. Maar als ik zo naar jou kijk, gaat dat nog hopie lang duren.
7: Ik eet wel ergens anders. Ik bel mijn vader wel. Hij komt me wel ophalen hoor.
8: Met wat? Een takelwagen?
0: Dat was een beetje de...
3: Maar dat was tegen een kind?
4: Ja.
0: Ja, het was wel geacteerd hoor, overigens.
3: Oké. Okay.
0: Was gescript.
3: Nee, dat snap ik maar.
4: Ja, ik denk... Het is niet
3: Niet
4: het goede voorbeeld. Kijk, hij doet natuurlijk ook die Judeska-films, heet het toch? Of hoe heet dat? Bobini-films.
0: Ja.
4: Ja, daar barst het van dit
0: zit
4: soort...
0: Zit alleen maar dit soort grappen in, toch?
4: Ja, en ook hard. Maar dat is natuurlijk allemaal wat meer voor volwassenen. Hier kijken natuurlijk kinderen van 6, 7, 8 jaar naar.
0: Want hij is nu bij Zep, is hij dan aangesloten. De Hopi Snelle Show heet het.
4: Ja.
0: Nou ja, er was toch wel wat kritiek op. Ja, nou ja.

0: Contact met Niels de Rauw. Hij heeft iets bijzonders gepresteerd. Hij is namelijk het jongste lid van de Relais de Serre Internationaal Club.
1: Zo,
0: hij is 25 jaar is hij pas.
1: Zo.
0: Hij is patissé en hij is, ik denk een van de beste van Nederland. Maar speelt dus ook mee op wereldniveau.

0: Nas X hier in de ochtendshow. En That's What I Want om 18 over 7. Goedemorgen zeg.
1: De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou.
1: Wat zit er in het programma vandaag?
2: Oh, dag in het koffertje.
0: Nou, dat is wel leuk dat je er even over begint over het koffertje. Want we gaan zo meteen weer een nieuwe dag stemmenjacht gaan wij aanvangen. Om half acht zo meteen ongeveer de eerste kandidaat voor deze week. En die gaat spelen om 10.000 euro.
3: Lekker.
0: Heerlijk. Verder hebben we natuurlijk sowieso ook Albert Vlinde verderop in het programma. Hoor je tegenwoordig bij ons op de maandag. We zijn even benieuwd wat Albert ervan zou vinden. Wat ook leuk is dat wij Niels de Rauw aan de lijn hebben. Hij is 25 jaar, patissier en hij heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Hij is als jongste lid ooit toegelaten tot Relais de Saint International.
3: Maar dan ben je, als patissier ben je geen kok, toch?
0: Nee, dan doe je. Dat is volgens mij wat Robert van Beckhoven is toch ook patissier?
3: Ja, dat zegt hij. Maar ik vertrouw hem voor geen meter, die gast.
0: Het is een exclusief gezelschap van zo'n 80 van de beste patissiers ter wereld. Niels, goedemorgen.
4: Yes, goedemorgen.
0: Even voor alle duidelijkheid, voordat we overgaan tot onze lyrische reactie op jou toelaten tot de club. Wat doet een patissier precies?
4: Ja, wij maken kunstwerkjes, zeg ik zelf altijd. Eetbare kunstwerkjes.
0: Ja, maar dan dus, met chocola en dat soort zaken?
4: Van alles, ja. Het gaat echt van bonbons tot aan taarten, tot aan de mooiste dingen. Ja,
3: maar jij doet geen crème brûlée'tje.
4: Nee. We doen van alles. We hebben meer dan 150 verschillende producten bij ons. Dus we doen van alles.
0: Zo. Hey, dan ben je 25 jaar. Dan mag je toetreden tot die zeer exclusieve club. 80 van de beste patissiers ter wereld. Dat moet een enorme eer zijn.
4: Ja, absoluut, absoluut. Het is niet alleen een enorme eer. Maar je moet je voorstellen dat je daar in zo'n presentatiezaal staat.
0: Ja.
4: En dan moet je in het Frans moet je een gebakje gaan maken.
0: In het Frans?
4: Ja, dan voel je... Ja, ook dat nog. Ja.
3: Leuke bak.
4: Je voelt je eigenlijk wel een beetje een snotneus. Als 25-jarige. Je hebt maar één keer de kans om een eerste indruk achter te laten.
0: Ja.
4: Maar het is ook wel extra bijzonder als die mannen daarna naar je toe komen en zeggen van... Niels, dit was echt fantastisch. Het is wereldniveau.
0: Ja, want je moet dan tegenover andere leden moet je je bewijs als het ware.
4: Ja, er mogen 6 leden per jaar toetreden. Ja. Dus voor de aankomende 2 jaar zijn die leden ook al bepaald.
0: Oh.
4: Er gaat eigenlijk heel wat aan vooraf voordat je in Lyon jezelf mag bewijzen.
0: Ja.
4: In juni waren er 7 mannen vanuit het bestuur vanuit Frankrijk overgevlogen. Om eerst heel ons bedrijf te komen controleren. Maar ja, je moet je voorstellen, dat zijn niet zomaar mannen. Dat zijn echt zeg maar Cristiano Ronaldo en Messi en Patrie. Die dan je bedrijf komen controleren. Ja, dus het is niet alleen een compliment voor mij, maar het is voor heel onze groep. Er is zoveel aan vooraf gegaan voordat ik naar Lyon mocht.
0: Ja.
4: Je bereidt je eigenlijk bijna een half jaar met heel die groep voor. Ja, en dan, vandaag precies een week geleden, stond ik in die collegezaal dat gebakje te maken met een microfoontje op. Ja, en dan, maar iedereen van ons bedrijf leeft gewoon mee. We hebben allemaal ons steentje bijgedragen.
0: Nou, wat leuk.
4: Ja, dat je dan als jongste lid ooit mag toetreden, dat is wel een mega compliment.
0: Want hoeveel Nederlanders zijn er lid van die club met 80 van die patissiers?
4: Ja, mijn vader die was al lid.
0: Oh.
4: Sinds 2008. En ik ben nou samen met hem de enige, dus 2 leden.
0: Joh. En heb je dan ook een speciale titel die je nu mag voeren?
4: Nou, als ik het aan mijn vrienden mag uitleggen, dan zeg ik altijd, je moet het een beetje vergelijken met een Michelinster.
0: Ja.
3: Oh ja.
4: Zeg maar, het is niet per se een wedstrijd die je wint, maar het is een chef met een restaurant. Nou, en wij hebben dus, zeg maar, het bedrijf Patisserie de Rauw. En ik heb die titel op mijn naam staan met het bedrijf.
0: Ja.
4: Dus ja, dat is eigenlijk de titel. Er hangt een mooi bordje bij ons buiten. Net zoals een Michelin-bordje. Die hangt bij ons nou ook voor de deur.
0: Ja, ja.
4: Maar dan van Relais de Serre.
0: Nou, wat goed.
3: En wat is het winnende gebakje? Oh, ja. Mag je het gebakje wel noemen? Ik denk bijna van broer, lukt het dan niet te kort. Nee, maar...
4: Ja, het zit heel anders. We moesten 1 gebakje echt à la minute maken.
3: Ja.
4: En daarnaast moest je nog een hele presentatietafel maken. Dus het was een showstuk. Ik had gekozen voor thema kerst. Omdat ik zelf helemaal kerstgek ben.
3: Ja.
4: Dat vind ik fantastisch. Dus ik had een showtafel van 2,80 meter lang.
0: Zo.
4: Waar dus heel dat chocolade kunstwerk op stond.
0: Maar hoe krijg je dat mee naar Frankrijk in godsnaam?
4: Oh ja, met samengeknepen billetjes.
3: Maar ik zie een filmpje, er staat zo'n rendier op. Maar hoe maak je in godsnaam een rendier van chocola, man?
4: Ja, we hebben die bijvoorbeeld in delen gemaakt.
3: Ja.
4: Dus dat was eigenlijk een soort bouwpakket wat we dan meenemen in tempex dozen. En dat zit helemaal vastgeplakt met sapéprikkertjes. En wij hebben zaterdagavond tot 11 uur alles staan inpakken. Jongen. En mijn vader en ik zijn 's nachts om 3 uur vertrokken om alsjeblieft niemand tegen te komen op de weg.
3: Oh, dat je zo'n verkeersdrempel pakt, weet je wel?
4: Ik zal het je nog mooier schetsen. Ja. Zeg maar, 10 uur lang heeft er geen muziek aangestaan. Ja. Mijn vader en ik hebben niet veel tegen elkaar gezegd. Die spanning is zo hoog.

0: gaven elkaar een knuffel. Maar ja, dan moet het nog gaan beginnen. Dus dan moet je heel dat bouwpakket nog in elkaar zetten.
1: Ja.
0: Dus wij zijn na zo'n korte nacht en zo'n lange rit, zijn wij ook nog daar 5 uur wezen plakken en alles aan elkaar zetten. En toen maandag was pas de presentatie. Maar ja, wat ik zeg, als zeg maar de patissiers à la Cristiano Ronaldo en dat soort gasten naar je toe komen. En niet alleen mij een schouderklopje geven, maar ook natuurlijk mijn vader.
1: Ja,
0: ja, dat is wel echt een moment dat je zelf wakker wil knijpen.
2: Maar rij jij dan in een koelwagen of zo? Dat kan me ook niet voor als je in je hotel aankomt dat je je minibar opentrekt en een rendier daarin zet. Of dat je
0: Het was 29 graden, dus wij hadden onze eigen bestelbus meegenomen die inderdaad gekoeld is.
1: Ja.
0: Want ja, je kan wel ook geen chocolademelk inleveren.
1: Nee. Maar het lijkt wel alsof de rit erheen, die was eigenlijk spannender dan de competitie zelf.
0: Ja, nou, ik moet wel zeggen, toen zondagavond alles stond,
1: ja,
0: toen ging de eerste druk eraf. En toen maandag die presentatie er ook nog op zat. En daarna gaat iedereen je gebak ook nog eens proeven. Want uiteindelijk gaat het ook om de smaak. Niet alleen om hoe alles eruit ziet.
1: Ja.
0: Maar maandagavond ging bij mij vroegtijdig het licht uit. Ja, het was helemaal klaar.
1: Ja, maar het is het waard geweest. Jij bent lid nu van deze prestigieuze club. Van harte gefeliciteerd, ja, jongste lid ooit. Niels, fijn je even gesproken te hebben. Leuk dat je er zo mooi over vertelt. En ik zou zeggen, heel veel succes met jullie patissier.
0: Hey, dankjewel. Fijne dag.

0: Goedemorgen, het is ochtendshow van 538 met zo dadelijk hier het laatste nieuws. Florentien heeft het voor ons.
1: Nou, het PFAS-probleem is eigenlijk best groot, want er wordt geen enkele baby meer geboren zonder PFAS.
0: Er is muziek onderweg van Calvin Harris. Starship staat voor je klaar en we spelen stemmenjacht.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals

0: Nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, plus.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
4: Later en altijd.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
6: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
7: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
8: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
7: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
6: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
13: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Ja, vandaag in het westen en noorden bewolkt. Er kan soms een bui vallen. In het binnenland schijnt de zon. Wordt 19 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En de filers die weet Rick te staan voor dit
17: moment. Zijn er 50. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 27 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam bij Klaverpolder 23. En de laatste is de A50 Eindhoven Arnhem. Bij Maasbrug de vertraging 29 minuten.
16: Het is 4:08. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken in een tent met fietsaccu's. Volgens Omroep Brabant is het hele AZC ontruimd. Zo'n 150 tot 200 mensen staan op straat. In Kroatië zijn de afgelopen 5 jaar meer dan 120 Nederlanders opgepakt voor mensensmokkel. RTL Nieuws schrijft over een man die €7000 kon verdienen door mensen te smokkelen. En tanken over de grens loont enorm. En dat doen we dus ook steeds vaker dan vorig jaar. 20% meer zelfs. Dat heeft de Nederlandse bank uitgerekend. Op een volle tank scheelt het in België of Duitsland soms zelfs een paar tientjes.
16: Zo.
18: Nou, morgen komt het RIVM met een rapport over de invloed van PFAS op de volksgezondheid, terwijl wereldwijd de productie van de chemische stoffen wordt opgevoerd. Datacenters en microchips die AI aandrijven, die kunnen namelijk gewoon niet zonder. Ja, en volgens een hoogleraar wordt inmiddels geen baby ter wereld geboren zonder PFAS in het lichaam.
16: Zo.
18: In de loop van het leven, ja, stapelt die hoeveelheid zich dus op, waardoor PFAS zich inmiddels overal in bevinden. Bijvoorbeeld in moedermelk, maar ook in het kraanwater. Dat hebben we vorige week weer gezien.
16: Ja.
18: Ja, en te veel PFAS in het bloed kan de werking van ons immuunsysteem aantasten.
16: Aha, maar zo'n, want daar hebben we buiten de uitzending ook meer al even over. Op het moment dat je baby in zijn penis in zijn mik.
18: Ja, hij is ook al PFAS.
16: Maar zit daar PFAS in?
18: Nou ja, dat durf ik zo ook geen niet idee, uit dus te spreken. Dat, maar dat was toch iets anders?
19: Dat zat er toch in al die speelgoed...
16: Ja, weekmakers.
19: Weekmakers, ja.
16: Ja.
19: Ja, ik heb het idee, joh, weet je, loop naar buiten. En ik denk dat wij nog zoveel meer zooi tot ons krijgen dan wij denken met z'n allen.
16: Ja, nou, ik zit hier toevallig net een kop koffie te drinken... waarvan ik ook denk, nou, ik weet niet wat erin zit, maar...
19: Nou, geen koffie. Nee, maar ja.
18: Ja, hoewel Sinterklaas pas 14 november officieel voet aan wal zet in Nederland... zijn de agenda's van veel hulp Sinterklaasen en Pieten nu al
19: adviseurs
18: helemaal
19: heet
18: vol.
19: Adviseurs heten ze toch tegenwoordig?
18: Ja.
16: De hulpadviseurs.
19: Ja, ja, ja.
18: Nou, gezinnen, bedrijven, scholen, verenigingen... ja, ze blijken dus hun bezoek steeds vaker en eerder vast te leggen... waardoor last minute aanvragen gewoon niet meer mogelijk zijn.
16: Wat kost tegenwoordig een advies... hulp,
20: geen idee, hangt er denk ik een beetje vanaf...
16: Met hoeveel Pieter die komt, of ja, zo lang niet meer mee zo'n kwartiertje.
19: Het leuke is, Rick en ik overwegen ook dit jaar om... Ja, dat je ons kan boeken.
16: Ja.
18: Echt waar?
19: En wij kunnen of als twee Pieten, of als twee adviseurs... of als adviseur en Piet, dus ja, laat maar weten.
16: Ik moet geen Sint zijn.
19: Dat, nee, nee, ik doe de Sint en Rick is adviseur. Dus wij gaan samen...
16: Even bijbeunen.
19: Vanaf 14 november zijn wij te boeken.
16: Ik was ooit Piet bij een paar exen geleden.
19: Ja.
16: Op haar school.
19: Moest ze wel op haar school. Ja, bij haar thuis. Nee. Dat zie je ook niet.
16: En toen
19: herkende.
16: Alles bedacht dat deze lenige Piet via het balkon naar boven
19: kwam. Ach ja, lachen.
16: Nou, Piet moest
19: maar was dat in de tijd nog dat Piet, laat maar zeggen, tot diep in zijn oren helemaal. Dat je nog 6 maanden daarna op zwart eruit
16: viste? Ik denk dat je die nog steeds, maar Piet kwam het balkon niet op. en die kinderen die zaten natuurlijk wel. Nou, dat is echt een hele lenige
19: Piet. Nog een keer, kom maar binnen met je knecht zingen.
16: Sinterklaasje, kom maar binnen.
20: Maar weten we inmiddels al wie zeg maar de officiële adviseur gaat worden.
19: Nee,
20: is dat ook nog steeds niet bekend?
18: Ik vind wel dat ze dat even een keer moeten gaan doen.
20: Ja,
18: dat gespeculeerd.
19: Daar wachten ze toch mee tot aan de eerste keer Sinterklaasjournaal, denk ik.
20: Nee, ik denk voor die tijd moet ze. Ja, ik denk dat ze het voor die tijd wel bekend moeten maken.
16: Okay. Anders weet je ook niet of je naar de echte adviseur zit te kijken.
19: Nee.
20: We gaan even naar Stemmenjacht.
21: Oh, lekker. De 538 Stemmenjacht.
20: Want Jilt hebben wij aan de lijn uit Zeist. Goedemorgen, Jilt.
22: Goedemorgen.
20: Wat een grappige naam.
22: Ja, dat zei de vorige keer ook.
20: Oh, is dat zo? Heb ik jou eerder...
22: Jazeker. Oh. Hebben we elkaar eerder... 2 jaar geleden.
20: En toen vond ik het ook wel een grappige naam.
22: Toen vond je het ook een grappige naam, dus
20: ja. Je hoort het gewoon niet zo vaak, Jilt.
22: Nee, ja, dat klopt. Ja. Ik kan er ook niks aan doen.
20: Want heb jij ooit een keer uitgezocht hoe vaak de naam is uitgedeeld in Nederland?
22: Nou, ja, ik zeg altijd, als je hem googelt, dan kom je op allemaal rouwadvertenties uit. Dus heel vrolijk word je er niet van.
20: Ah, het is een beetje oud-Hollandse naam.
22: Ja, het is Fries.
20: Ja. Hey, jij gaat het spel Stemmenjacht proberen te spelen. En met een beetje geluk ga je de stem ook nog raden. Heb jij het juiste antwoord, dan win je 10.000 euro.
22: Ja.
20: Ben jij er klaar voor?
22: Ik ben er klaar voor.
20: Mooi, dan gaan we luisteren naar de stem in koffer 5.
23: Zielig.
20: Ja.
19: Hey, ja.
20: Zielig,
19: ja.
20: Jilt, wie is dit?
22: Ik dacht OJ Gulson.
20: OJ is natuurlijk wel veel in het nieuws geweest de afgelopen.
19: Ik denk OJ van Koten tegenwoordig, toch?
16: OJ van Koten, ja.
20: Heet ze zo, ja?
19: Is dat denk ik. Gezien OJ, die zet alles voor de miljoenen.
20: Zit zij in de koffer van 10.000 euro?
21: Het antwoord is... fout.
20: Nee.
22: Helaas.
16: Is denk ik ook te weinig voor OJ. Of...
19: ja, die zijn
22: meer geld in de koffer.
16: Daar stap ik niet in.
20: Die gaat in een andere koffer.
16: Juist.
20: Ja. Hey Jilt, wij kunnen jou helaas niet meer toesturen dan alleen die troostprijs. De reiskoffer van de Postcode Loterij.
22: Dat is ook iets.
20: Nou ja, zo is het ook. En ik zou zeggen, maak er toch een hele mooie dag van vandaag.
22: Yes, komt goed, dankjewel.
20: Oké, dan hoi.
21: De 538 Stemmenjacht.
20: Meespelen met de Stemmenjacht kan door je op te geven via de app of de site van 538.

0: Calvin Harris hier in de ochtendshow en Satisfy om 14 voor 8 maandag met zometeen verderop in deze radioshow. Natuurlijk weer onze, dit is wel even leuk, Albert Verlinden tegenwoordig op de maandag.
1: Ja, hoe kunnen we Albert omschrijven als, wat is hij, kritoloog, opiniemaker?
2: Ja, zeker.
1: Ik vind opiniemaker, vind
0: is hij
1: wel.
0: Opiniemaker?
1: Ja, vind Albert wel.
0: Okay. Ja. Nou, de opiniemaker.
2: Socialite?
1: Doen we dat? Mediadeskundige?
2: Ja, dat sowieso.
0: Oh ja, ook wel een goede. Ja, je kan hem in principe.
1: En hij mag gewoon bij VI blijven. In tegenstelling natuurlijk, VI die heeft natuurlijk even die Estefana Polman ongenade voor de bus gepleurd.
0: Wat is daar gebeurd?
1: Nou ja, dat was natuurlijk al, Estefana, dat was natuurlijk groot nieuws. Dat zij 4 maanden lang elke maand, 1 keer per maand aan zou schuiven. Ja. Weet je wel, nadat ze gestopt is met de handbalcarrière.
0: Wat ze in principe niet aan hadden hoeven kondigen. Want als je niet had geweten dat er een soort systeem in zat, dan had zij gewoon af en toe had ze er opwachting gemaakt.
1: Het begon Gijp natuurlijk al, voordat zij kwam van, joh, eigenlijk, waarom komt ze?
3: Maar dat is al raar, want ik bedoel, je beslist met elkaar van, zij komt. En dan ga je haar helemaal af zitten zeiken.
0: En toen moest zij nog, is het niet in overleg gegaan. Dat kan.
1: Toen moest hij nog aanschuiven. Ja. Nou, is ze daar, heeft ze zelfs die gasten nog de scoop gegeven, volgens mij, van de gender reveal. Ja. En vervolgens is nu ineens Johan Derksen, ze is nu niet meer welkom. En zegt Johan Derksen natuurlijk ook in de media van, joh, ze is te licht en ze past niet bij ons. En ze heeft alleen maar kennis over handbal of voetbal. En verder heeft ze niks te melden.
0: Ja, Van der Gijp zei daarover eigenlijk een dag later al van, zij kan dit niveau, kan ze niet aan.
1: Nee, ja. Het grappige is namelijk, als je hun zelf vraagt naar het programma, zeggen, ja, wij doen ook maar wat en we gaan daar een beetje zitten. Ja. En we ouwe hoeren maar een beetje. En dan ineens, als het erop aankomt, gaat het over het niveau. En kijk, ons is interessant.
3: Ja, die Van der Gijp is toch ook niet heel inhoudelijk verder?
1: Helemaal niet. Die is natuurlijk wel grappig.
3: Ja, wel grappig, maar ik bedoel, als het over de Iran-oorlog gaat,
1: houdt hij ook zijn mond.
3: Dan houdt hij ook zijn mond, dus waar slaat het op?
0: Ja, dat was zijn verwijt. Hij zei, ja, als zo'n meisje, dan iets gevraagd wordt over Gaza, dan kan ze daar geen goed antwoord op geven.
3: Heel raar.
0: Terwijl zij natuurlijk ook kan zeggen, joh, daar heb ik niks mee, maar vraag me iets over sport en dan kun je er van alles over vertellen.
3: Tina Nijkamp komt toch ook voor de televisieprogramma's?
0: Volgens mij wordt hij ook niet naar Gaza gevraagd.
3: Nee. Het is zo.
1: Maar vreemd. Ik vind het een beetje flauw hoe zij zelf hoor je haar eigenlijk niet.
3: Ze heeft wel gereageerd ook, geloof ik.
1: Ja, bij shownieuws nu.
3: En ze zegt van, ja, ik begrijp niet waarom het zo op de inhoud werd gestuurd. Why?
0: Ja, ze heeft wel netjes.
3: Ze heeft heel netjes gedaan.
0: Ik hou van die mannen en ik vind het.
1: Maar het wordt wel eens. Ja, ik denk wel dat zij een beetje. Voor mijn gevoel is ze voor de bus gegooid. Ja, zo van, joh, je bent eigenlijk maar een dom vogeltje. En jij past niet bij ons. Je bent niet intelligent genoeg.
3: Hm. Dus, had ze dan ook niet uitgenodigd?
1: Nee, het is een beetje flauw.
0: Maar ze was toen niet zo slecht toen ze daar zat?
1: Nee, zeker helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Ik vind haar op televisie echt superleuk.
2: Frisse verschijning.
1: Ik denk ook een beetje, misschien dat zij toch ook. Dat heb ik altijd bij Johan Derksen. Die voelt zich heel snel bedreigd of zo, denk ik. Weet je wel, straks is iemand grappiger of leuker. Of,
2: daarom worden wij ook nooit uitgenodigd.
1: Nee. Maar ze houden natuurlijk ook een beetje de gelederen gesloten.
3: Ja, er is natuurlijk, er speelt iets, dat kan niet anders.
0: Maar er is iemand die heeft bedacht van, zij moet daar gaan zitten. Dat is waarschijnlijk niet in overleg gegaan.
1: Ik denk Wilfred.
0: En toen hebben die twee mannen die hebben bedacht, wij gaan eens even
3: gaan dat boycotten.
0: Op televisie gaan
1: even
0: we daar
1: een bondje.
0: Gaan we daar onze mening over
1: geven. Ik denk dat Wilfred haar voorgedragen heeft. En die heeft net ook, ik vind eerlijk is eerlijk, Wilfred heeft echt een neusje voor talent.
2: Ja, 100%. Thomas van Groningen.
1: Nou ja, dat zeker, absoluut. Die heeft hij gebracht destijds met, hoe heet die nu bij WNL zit? Die
2: Hero EK?
1: Nee, die zoon van Pieter Jan Hagens, hoe heet hij nou?
0: Sam
1: Hagens, dat is ook de ontdekking van Wilfred. Die ontdekt echt wel wat
2: talenten.
1: Ja, dat is echt wel knap hoor.
3: En daar hebben zij nou even een stokje voor gestoken.
1: Zo voelt het wel een beetje,
0: Of heeft zij op een gegeven moment gedacht van, joh, ik heb
3: Nee, volgens mij, uiteindelijk, maar
1: je laat je toen niet zo wegzetten. Nee. Flauw, man.
0: Maar dat betekent dat Rafael daar waarschijnlijk ook nooit aan tafel gaat zitten, toch?
1: Nee, terwijl Wilfred dat ook heel graag, voor mij heeft Wilfred heel vaak geprobeerd Rafael in de show te krijgen.
0: Ja.
1: En die heeft altijd gezegd, ik doe het niet.
0: Nee, als hij nu slim is, zegt hij, nee, sorry, maar dat niveau kan ik niet aan. Dat is het enige juiste antwoord nu. Dit is de 538 Ochtendshow, 9 voor 8 en muziek van Shakira.

0: Shakira, Burna Boy en Dai Dai in de ochtendshow. We hebben het toevallig vorige week hier over dialecten gehad. Sterker nog, we hebben onze luisteraars eigenlijk een beetje onze dialectkennis laten testen.
1: Leuk was dat, hè?
0: Er werden wat audio-appjes deze kant op gestuurd met echt typisch Nederlands dialect. Veel Limburgse dialecten, Filon.
1: Ja. Ik denk dat je daar ook op de vierkante kilometer de meest verschillende hebt.
0: Ja, het lijkt allemaal een beetje op elkaar, maar er zit wel een beetje verschil in. Ja. Maar wat blijkt nu, ik wist dit ook niet, maar er is een atlas van het dialect in Nederland. Dus dan worden alle dialecten een beetje bijgehouden. Ja. Die hebben een onderzoek gedaan naar het populairste dialectwoord in Nederland.
1: Ik ben zo benieuwd.
0: Er is een top 5 uitgerold en wij gaan die zo meteen even doornemen met een van de onderzoekers.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
11: Honda, the power of dreams.
12: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
14: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
16: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
0: Een initiatief van Pfizer.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten, als het AD, de Volkskrant en regionale titels, zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: 538 Nieuws. 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant nu helemaal ontruimd. En daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan, dat is nog niet bekend. Ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken iets. Nou, ook lopen ze vaak hersenletsel op. Dat blijkt uit onderzoek van Veiligheid de NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen. Veel meer dan een jaar eerder. En het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. En president Trump wil de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie niet vertragen. Dat zei hij na een diner met de topman van een AI-bedrijf. Die riep juist eerder op om het tempo te matigen. Maar volgens Trump loopt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China. En die voorsprong die wil hij graag houden. Gaan we naar het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Dankjewel Flo. Dan de fillers. Rick weet waar.
12: Begin op de A7 Heerenveen Groningen bij Westpoort. 36 minuten vertraging. A12 Den Haag Utrecht bij Harmelen 25. En de laatste is de A27 Breda Gorkum bij de Merwedebrug. 28 minuten.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
14: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie.
17: Mijn heldin is Lieke Martens.
18: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Viviane Miedema.
19: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
16: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
19: Powered by KPN.
20: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
22: De 538.
0: 538 Stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5.
22: Zielig. Weet jij al wie het is?
0: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Druk op de knop in de 538-app.

0: Dit is
1: de 538 ochtendshow.
0: Love, don't let me go. Maandag 28 september, goedemorgen. Ja, het Nederlands elftal heeft gisteren de tweede wedstrijd gespeeld onder Xavi, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En voor het eerst werd er gewonnen. 1-2 was een beetje met hakken over de sloot. Man van de wedstrijd, Max Meerdink, hij scoorde 2 doelpunten.
2: Ik denk dat ik nog steeds in de droom zit. Ja, het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel. En bij die tweede goal dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
0: Ja, eerst nam hij koelbloedige penalty. En
3: aardig, die jongen.
0: Ja, heel, zo, ja. Heel een lieve stem heeft.
4: Gemoedelijk.
0: Ja.
5: Mooi dat hij, dat doel werd ooit de Panenka natuurlijk gemaakt, genomen. Ja. Dat hij geen idee had, die verslag heeft voor, de Panenka, dat hij niet weet wat...
0: Hij wist niet wat het was.
5: Nee, dat is ook een jonge gozer. Ja. Ja, dat is natuurlijk uit het jaar Kruik, die Panenka.
3: 1976, toch?
5: Ja, nou ja, Max Meerdink die zag toen het levenslicht nog niet.
0: Nee, ik ben blij dat hij niet in zijn hoofd haalde om het na te doen.
5: Maar hij schoot zo snoeihard
0: in. En heel zelfverzekerd, dat is altijd wel prettig. Het programma Make Up Your Mind, zaterdagavond was het te zien. Weer een opvallende BN'er werd er onthuld. Dit was het moment dat bekend werd gemaakt wie er in dat pak zat eigenlijk.
6: Het is niemand minder dan...
7: Wat, dat is lang geleden, hè?
6: Het is lang geleden, maar je ziet er prachtig uit. Hoe vond je het om te doen?
7: Nou, ik vond het gewoon geweldig.
6: Ja?
7: Ik heb zo gelachen.
0: Ja, al dus Catharine Keil die in een van die, of achter een van die deelnemers schuil ging. En dan het programma Beste Zangers. Daar stond Desiree centraal van Two Brothers on the Fourth Floor.
3: Give us a more.
0: Zoe Levi, die dacht, ja, ik ga toch eventjes het liedje Never Alone in een iets andere versie te horen brengen.
5: Hoe heet het nu?
0: Het heet Nooit Meer Alleen.
5: Ach, nou,
3: Jezus.
0: Luister even mee.

0: here, I'm Ryan Adams, and it's only love. And that's all. Ja, heel veel meer woorden hoef je er in principe niet aan fout te maken natuurlijk. 17 over 8 in de ochtendshow. Het populairste dialectwoord van Nederland is bekend.
1: Oké.
0: Er zijn zo'n 4600 mensen die...

0: taalwetenschapper bovendien. Dat is Sterre Leufkens. Sterre, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is een dialect precies?
1: Een dialect, nou, als taalkundige zou ik zeggen, het is een verzameling van klanken, woorden en grammaticale regels.
0: Ja.
1: Maar het bijzondere bij een dialect is dat het niet erkend is als een taal of zoiets. Zoals het Nederlands, dat is dan ook nog voor de wet een taal.
0: Ja.
1: En bij een dialect is dat niet zo.
0: Nee, nee, terwijl het wel echt een hele eigen taal kan zijn.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Maar als taalwetenschapper wel, ja.
0: Jullie hebben bedacht van, nou, we gaan er eens een mooie atlas over schrijven, want er zijn best veel dialecten in Nederland. Hoeveel zijn het er in totaal, weet je dat?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat je niet goed kunt zeggen waar het ene dialect ophoudt en waar het andere begint. Soms zijn er op een paar kilometer afstand al wel verschillen, maar ja, kun je dan zeggen van, nou, hier ligt de grens, dit is nummer twee.
0: Ja.
1: Dat is vaak niet mogelijk. Dus een aantal kan ik je niet geven, maar er is inderdaad onwijs veel taalvariatie in Nederland.
0: Ja, ja. En is dat dan, wordt dat bewust gedaan door mensen, zo'n dialect, of ontstaat dat voorzichtig?
1: Dat ontstaat. Ja, sterker nog, de dialecten in Nederland zijn al heel oud. Eigenlijk ouder dan het Nederlands, dan de standaardtaal. Dus in de 15e eeuw sprak iedereen een dialect en was het echt zo van, nou, ieder dorp had zijn eigen spreekwijze. Dus je kon direct horen waar iemand vandaan kwam.
0: Ja.
1: En het Nederlands, zoals we dat nu kennen, als taal van het hele land, dat ontstond eigenlijk pas in de 19e eeuw.
0: Ah, nou hadden wij het vorige week hier al even over dialect op de radio. En toen viel ons op dat met name in Limburg, dat er zo ongelooflijk veel verschillende dialecten zijn.
1: Ja, daar leeft het nog heel erg inderdaad. En daar heb je ook nog wel echt die traditionele dialecten. Waar nou, voor veel mensen opa's en oma's nog mee opgegroeid zijn. Dat het echt een moedertaal thuis was. En dat je echt van dorp tot dorp de verschillen hoort.
0: Ja.
1: Dat kom je in andere plekken in Nederland ook nog wel tegen hoor. Dus in Zeeland en Groningen en zo komt dat ook wel voor. Maar Limburg en Brabant is dat misschien nog wel het sterkste.
0: Ja. Nou hebben jullie een mooie lijst gemaakt met onder andere de populairste dialectwoorden van Nederland. Daar is een top 5 uitgerold, hè?
1: Klopt, ja. Ja, we hebben in de zomer een enquête uitgezet. Die is inderdaad 4600 keer ongeveer ingevuld. Een deel ging via het Meertens Instituut. Dat is een instituut dat onderzoek doet naar dialect. En een deel ging gewoon online. Wie zin had om hem in te vullen, die vulde hem in.
0: Ja, en als jij je dialect
1: spreekt... Een van de vragen was inderdaad, wat is je favoriete dialectwoord?
0: Ja, zullen wij de top 5 even doornemen?
2: Ja,
0: en dan beginnen bij nummer 5.
2: Ja,
0: dat is wel leuk. Dan maken we het even spannend. Langzaam maar zeker richting de nummer 1.
1: Ja. Ik moet er eerst bij zeggen, het grootste deel van de invullers kwam uit Brabant of Limburg, uit het zuiden. Dus die zijn iets oververtegenwoordigd. En dat zie je ook terug in de top 5.
0: Nou ja, dan wat staat er op 5?
1: Nummer 5, bijvoorbeeld enne. Dat is een Limburgs woord en dat is een gespreksopener. Dus als je iemand tegenkomt, dan zeg je enne.
0: Enne.
3: Enne. En hoe is het?
1: Van, zoiets. Hoe is het? Ja, zoiets.
0: Precies. Ja, ja. Dus een soort hey, als het ware. Hey.
1: Ja.
0: En dan zeg je enne. Enne.
1: Ja, ja, een soort groet is het, maar alleen aan het begin van een gesprek. Echt om het gesprek op gang te brengen, zeg maar.
0: Oké, dus dat is de nummer 5. Dan gaan wij naar 4.
1: Nummer 4, ook uit Brabant en Limburg, het woord schottelsplak.
0: Sorry?
1: En dat, schottelsplak, of ook wel schottelslet. Dat is niet wat je denkt dat het is, dat betekent een vaatdoekje.
0: Oh, het schottelplak.
1: Ja, het doekje dat je gebruikt om de tafel af te nemen.
0: Ik heb daar nog nooit van gehoord. Nee. Waar komt dat precies vandaan, zei je?
1: Het is uit het zuiden. Brabant en Limburg wordt het gebruikt. Ja.
0: Dan de nummer 3.
1: De nummer 3 komt dan weer uit het noorden. Dat is ook een goed woord. En dat is mooi.
3: Hoi.
0: Hoi.
1: Mooi, ja. Een Groningse vriend van mij die gebruikt dat inderdaad heel veel.
0: Ja.
1: Dus dat is in het noorden populair.
0: Oké. De nummer 2.
1: Ja, die komt uit het Noordoosten, uit het Neder-Saxisch. En dat is het woord onmeurnig.
3: Oh ja.
0: Onmeurnig. Oh ja, die is, dat wordt in Twente wordt dat veel gebruikt, hè?
1: Precies, ja. En dat betekent zoiets als ontzettend. Dus het is een onmeurnig mooie dag vandaag.
0: Ah, klinkt ook wel meteen gezellig.
3: Klinkt wel mooi,
0: ja. Onmeurnig.
1: Ja, klinkt mooi, hè?
0: Ja. Ja. En dan, even een momentje van natuurlijk. Ja, dames en heren. Het populairste dialectwoord van Nederland.
1: Daar komt ie. Houdoe.
0: Ja,
3: die gebruiken we allemaal.
0: Ja, dat kon ook eigenlijk niet anders, hè, houdoe.
1: Nee, dat komt bijna niet anders. Nee, het is een heel populair woord. En zoals ik zei, het zuiden is goed vertegenwoordigd in onze data. Dus logisch dat hij hoog scoorde. Maar wat je ziet, van alle invullers is maar 143 keer houdoe gekozen.
0: Ja.
1: Dus als je ziet op de 2200 ingevulde woorden is dat eigenlijk heel weinig. Dus je ziet dat de variatie, de spreiding is super groot.
0: Ja. Maar Houdoe is wel een hele bekende. Ja. Die iedereen ook wel, die zelfs in het Westen wel eens gebruikt wordt, toch?
3: Zeker.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat snap je wel. Als iemand Houdoe tegen je zegt, dan weet je wel wat je bedoelt. Ja.
0: Nou, het populairste dialect wordt. Spreek jij zelf eigenlijk dialect, Sterre?
1: Nee, niet echt. Ik heb een tijd in Twente gewoond. Dus Twents versta ik. En kan ik ook wel, ik kan wel een woordje zeggen, maar de echte tukker die hoort meteen dat ik daar niet vandaan kom.
0: Nee, precies, dan val je door de mand.
1: Dus dat is een beetje mijn dialect beheersing.
0: Oké, nou, leuk dat je er even over wilde vertellen. En ja, we kunnen dit gesprek natuurlijk maar op één manier afsluiten. Houdoe, Sterre!
2: Houdoe.

0: voetbalclubs die houden er eigen voetbalregeltjes op na. En die zijn heel origineel. Straks een paar voorbeelden.
1: En een stemjacht wordt gespeeld om koffer 5. 10.000 euro zit erin en zometeen een nieuwe poging om die koffer te kraken.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
10: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
7: Ja, goedemorgen, dit is de ochtendshow en het weer voor vandaag. Het is in het westen en noorden bewolkt, daar kan ook een bui vallen. In het binnenland schijnt de zon, wordt 19 graden aan zee en 25 in Limburg. En dan de files,
8: ja. We beginnen op de A8 Zaandam-Amsterdam bij de brug over de Zaan, 25 minuten. Dan de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Noordtunnel 31. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder, 28 minuten.
7: 2 minuten over 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Eindhoven is de brandweer bezig met een brand bij een asielzoekerscentrum. Een tent met fietsaccu's vloog in brand. Alle 150 tot 200 bewoners worden op straat opgevangen. Buitenlandminister Berendsen die baalt ervan dat Israël een Nederlandse diplomaat het land uitzet. Ze moeten binnen een week weg. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit door Israël illegaal bezette gebieden. En Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. De partij vindt namelijk het zorg en geen misdrijf. Nu is abortus wel strafbaar, tenzij die wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of ziekenhuis. Bij veel amateurclubs maken ze hun eigen regeltjes voor spelers. Het AD heeft dat uitgezocht en ze vonden wat speciale voorbeelden. In Houten bijvoorbeeld krijgt de keeper een geldboete als hij de bal over de zijlijn speelt. En bijvoorbeeld bij Jonathan uit Zeist, daar heb je een rat. En een speler die bijvoorbeeld te laat komt of zijn materiaaldienst niet correct heeft uitgevoerd of verkeerd omgaat met andere afspraken, die draait dan op donderdag voor de training aan het rad. Yeah. En daar komt dan een bepaalde sanctie uit. Bijvoorbeeld het fluiten van een jeugdwedstrijd, iets lekkers meenemen voor het hele team. Ja, dat soort dingen.
7: Origineel wel.
9: Ik vond het ook wel, vond ik wel een leuke.
8: Want ook als iemand een scheet laat in de, in de dugout of zo, moet hij een tegenprestatie.
9: 2,50 betalen.
8: 2,50 betalen.
7: Oh ja.
9: Ja, bijvoorbeeld.
7: Ik zou dan helemaal leeglopen.
10: Sorry. En dan ook nog betalen.
7: Ja, ook dat nog.
9: Ja, bijvoorbeeld ook, je hebt ook bij Utrechtse Sporting 70 bierbeulisme. Dat is verspilling van drank en dat wordt ook bestraft met een boete. Ja, zo heeft elke club wel zijn eigen regeltjes. Ja. Groot nieuws dan dit weekend in Engeland. Er zijn 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in de buurt van de luchtmachtbasis, waar ook Amerikaanse vliegtuigen opstijgen en missies in Iran worden uitgevoerd. Ja, 3 busjes waren er ook bij betrokken en die zaten waarschijnlijk vol met explosieven.
10: Dat is gewoon een tipje van een buurbewoner, hè? Ik zie daar die busjes staan. Ik vertrouw het hier helemaal niet.
7: We kunnen wel even vragen hoe de situatie nu is en hoe dit precies tot stand is gekomen. Anne Saan is correspondent voor RTL Nieuws vanuit Londen. Anne, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, wat is daar precies gebeurd dit weekend bij die luchtmachtbasis?
11: Nou ja, je zei het al, een lokale boer was het die drie onbekende witte bestelbusjes midden in de nacht zag rijden, dat verdacht vond. En die heeft de politie getipt. En omdat er natuurlijk een luchtmachtbasis daar in de buurt is, heeft de politie daar direct op gereageerd. Heeft een groot gebied werd meteen afgezet. Lokale bewoners werden van hun bed gelicht, moesten hun huizen direct verlaten, moesten huisdieren achterlaten. Sommige mensen liepen zelfs nog in hun pyjama. Dus er was wel direct, leek het duidelijk dat daar iets groots aan de hand was. Nieuwshelikopters hingen ook al snel in, boven dat gebied. Dus toen werd er ook door die camera's van die helikopters gezien dat de explosieve opruimingsdienst daar bezig was om die drie busjes te doorzoeken. Dus groot alarm in Fairford.
7: Ja, het was al zo dat er meer beveiliging op de been was, omdat er al een kleine dreiging was, toch, in de dagen voorafgaand aan dit incident.
11: Ja, nou, dat klopt. Kijk, RAF Fairford, zo heet het, zo heet die luchtmachtbasis. Dat is een gecombineerde Britse-Amerikaanse luchtmachtbasis. Zo'n anderhalf uur ten westen van Londen. Het is een vrij afgelegen gebied, maar een heel goed beveiligd gebied. Omdat dus de Amerikanen, dat is een van de weinige Amerikaanse basissen in Europa, waar zware bommenwerpers en ook vrachtvliegtuigen mogen opstijgen en landen. En vanaf maart dit jaar werd deze basis ook gebruikt door de Amerikanen om bommenwerpers naar de straat van Hormuz te sturen in Iran. En daar ook aanvallen uit te voeren. Dus ja, de Britse regering heeft daar toestemming voor gegeven. En om die reden had de Iraanse revolutionaire garde ook al gezegd in juli dat de luchtmachtbasis een legitiem doelwit zou zijn, vanwege dus omdat de Britten, de Amerikanen daar gebruik van lieten maken.
7: Ja, en is dus, dat dan ook de mannen die nu zijn opgepakt, zijn die gestuurd door Iran, of is dat nog helemaal niet duidelijk waar dit vandaan komt?
11: Nee, we weten eigenlijk nog helemaal niks. We weten inderdaad dat er 5 mannen zijn opgepakt. In eerste instantie werd nog gezegd dat ze in verband werden gebracht met het bezit van explosieven. En later pas werd die aanklacht uitgebreid tot het maken van het plannen van een terroristische aanslag. We weten niks over hun identiteit. We weten ook niet wie erachter zit. Kijk, eerder werd ook nog gezegd, misschien zit Rusland er wel achter deze eventuele, deze dreigingen, moeten we ook nog zeggen. Want wat er precies gevonden is in die busjes, weten we ook nog niet. Ook omdat natuurlijk er ook eerdere incidenten zijn geweest met drones in Europa. In afgelopen augustus op het Duitse vliegveld Leipzig. Ja. Er kwam een drone volgeladen met explosieven neer. Duitsland wees duidelijk naar Rusland. Dus ook dat zou nog een mogelijke uitleg kunnen zijn. Maar goed, kijk, de dreiging vanuit Iran. En ook het feit dat die basis wordt gebruikt om aanvallen uit te voeren in Iran, zegt misschien natuurlijk wel wat. Maar ja, zeker is dat niet. De politie doet daar dus nog onderzoek naar.
7: Ja, ik kan me voorstellen dat de staat van paraatheid daar rondom die basis, dat die extra is opgehoogd. Geldt dat dan nu ook voor andere vliegbasis en militaire doelen in Engeland?
11: Nou, ik denk dat het vooral op dit moment de ogen zijn gericht op Fairford. Omdat dit dus ook zo'n unieke basis is en de Amerikanen daar ook gebruik van maken. Maar natuurlijk zullen ook op andere militaire basissen extra beveiliging en extra alert worden gereageerd de komende tijd.
7: Oké, helder. Dankjewel, Anne-Sanne vanuit Engeland, over deze verijdelde aanslag. Zo lijkt het tenminste op deze luchtmachtbasis.

0: Ja. Rick heeft zo van jullie liefdesvakantie.
1: Onze love honeymoon.
2: Dat was eigenlijk een beetje het vrijgezellenfeest van Florentino op vakantie. Ja.
0: Daar kwamen jullie allebei met die Chico, maar daar zat, daar zat niet Jason Derulo in.
3: Die zat daar helemaal niet.
2: En Melody volgens mij ook nog niet.
0: Ook niet. Waar komen die ineens vandaan?
3: Ja.
4: Ik vind dit ook niet verkeerd.
2: Nee, dit is wel leuk hoor. Ja, dit is,
0: Maar was die versie er toen ook al?
3: Ja.
4: Ik heb het niet gehoord.
3: Maar die was er een beetje.
0: Okay. Of hadden jullie daar geen oor voor?
2: Nou, alleen maar met elkaar bezig.
4: Wij zaten in onze eigen
3: straalverliefd. Ze waren botenverliefd.
2: Nou, hey, maar mogen, is het dan zo dat wij kunnen stellen dat dit nog steeds een ex-smulschijf is?
0: Ja,
2: is
0: zeker.
2: Ja, toch? Zeker. Ja, oké.
0: Jason Derulo wil ook gewoon een keer onderdeel van de smulschijf
2: zijn. Ah, dat is het. DJ Goya hoorde hier in de ochtendshow. Meet Chico.
5: De 538 Stemmenjacht.
2: Ja, wij gaan Stemmenjacht spelen. Bradley uit Oldenzaal, goedemorgen.
6: Goedemorgen jongens.
2: Een echte timmerman.
6: Ze zeggen het.
2: Ja.
0: Nou, heb je daar een opleiding voor gevolgd of ben je dat gewoon van huis uit?
3: Nee.
6: Nee, ik heb daar uiteraard wel een opleiding voor gevolgd. Dan doe je een BNL-opleiding. Dus dan ga je één dag naar school en dan ga je 4 dagen zeg maar werken.
2: Oh ja, gewoon het lekker in de praktijk leren.
6: Precies, dan leer je het beste.
2: Ja, ja. Nou, dat is echt zo.
0: Ik vind timmerman zo knap.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Fantastisch. Je hebt 6 stukken hout en daarna een kast.
3: Of een kist.
6: Ja, maar kiezen.
3: Ja, dan moet je wel goed.
0: Ik zou voor de kast gaan verlopen. Ja.
2: Maar is het dan ook zo bij jou thuis, Bradley, dat jij daar altijd aan het klussen bent?
3: Nee. Onmogelijk.
6: Ja, nee, ja, 100%. Ik heb een vrouw die heeft een waslijst, er zit geen einde aan.
2: Nee? Maar als je thuis komt, wil je toch eigenlijk niet meer. Wil je toch ook even wat anders doen, alleen maar aan het werk?
6: Nee, dat klopt. Maar als jij s'avonds gewoon in je bed wil liggen, dan moet je wel luisteren natuurlijk.
0: Ja, precies. Dat is, ja. En als je de rug niet wil krijgen, dan.
6: Precies.
2: Bradley, voor 10.000 euro mag jij gaan raden van wie deze stem is. Ja, zielig hoor ik de hele tijd. Maar misschien wordt er wel iets anders gezegd. Ja. Dat weten we niet. Maar nog veel belangrijker, wie heeft het gezegd?
6: Ja. Ik denk dat het Noah Falen is.
2: Noah Falen?
4: Nou.
2: Hé. Hey. Vind ik helemaal geen gek idee. Is het Noah Falen?
6: Ik hoop het.
5: Het antwoord is... fout.
6: Krijg het op de...
2: Bradley!
6: Ja?
2: Het is niet Noah Falen.
6: Hè? Nee, ja, ik hoorde het.
2: Grappig, want toen jij haar naam noemde, toen dacht ik...
0: Exact, dit is zijn. 1-1.
2: Precies, 1-1. Dit is gewoon goed, dacht ik, maar...
6: Ja, dat dacht ik bij die paar namen ook al, maar helaas.
3: Ja.
2: Spijtig, er is voor jou niets anders dan een troostprijs. Dat is ook wel leuk trouwens, hoor, die reiskoffer van de postcode loterij.
0: Kan je ook je hamer in doen.
3: Ja, en de zaag.
0: Je bijtel.
3: Je boor.
0: Ja.
2: En blijf het proberen, Bradley.
6: Doe ik.
2: Werk ze vandaag.
6: Dankjewel jongens.
2: Hoi. Wil jij net als Bradley een poging wagen om deze stem te kraken in koffer 5 voor 10.000 euro?
3: Wat moet je doen?
2: Je moet je aanmelden voor Stemmenjacht. En dat is heel makkelijk. Dat doe je via de app of via de site. En het mooie is, als je je eenmaal hebt aangemeld, speel je deze hele editie van Stemmenjacht. Speel je automatisch mee.
5: De 538 Stemmenjacht.

0: Samuel Welte en Russo. Boom. Een ex.
1: Smulschijf.
0: Ja, geldt ook voor deze plaat. We hebben hoop leuke smulschijven gehad de afgelopen tijd.
2: Ja, en het is maandag, dus dat betekent dat er ook een nieuwe aankomt.
0: Oeh, spannend. Wat zou het zijn? Nou, hoor je verderop in het programma. Dat geldt ook voor Albert Verlinde. Want wat zou Albert Verlinde ervan vinden? Vragen wij straks rond 9:45. We spelen Stemmenjacht en meer.
3: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Even bollen met z'n lijf.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
13: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Nee, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
14: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
16: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
19: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
20: 538 Nieuws. 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap een zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan zijn voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. Kamerlid Jachtenberg zegt tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Dan hou je ook makkelijker vrouwen vast in plaats van dat ze vertrekken, denkt ze. En Curaçao heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Nicaragua werd vannacht met 6-1 verslagen. Bij rust stond Curaçao al met 5-0 voor. Ja, het team van Dick Advocaat heeft plaatsing voor de kwart finales nog volledig in eigen hand. Ze moeten nog twee keer tegen Trinidad en Tobago, dat geen punten heeft. Gaan naar het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. Ik weet waar.
9: Begin op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel. 20 minuten vertraging. Dan de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht 38. De N242 Middenmeer Alkmaar bij Ring Alkmaar. De vertraging daar is 19 minuten.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
24: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
25: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
26: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
27: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
28: 538. De 538 stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 5.
30: Sier. Weet jij al wie het is?
28: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
30: Druk op de knop in de 538-app.

0: Mag het een keer klaar zijn? Gewoon met al dat gelul en stemmingmakerij.
1: We rijden met je mee. Dwars door de ochtendspits.
2: De 538 Ochtendshow.

0: Kensington. En done with it. Dus je komt nu op een punt bij Kensington dat je ook moet gaan nadenken van, was dit nou met de oude zanger of is dit met de nieuwe zanger?
1: Voordeel is wel, je hoort het verschil niet zo.
0: Nou, bijna niet.
1: Dus je kan het gewoon...
0: Bij
1: Direct hoor je echt wel gewoon verschil over Tim Akkerman, Marcel. Maar dit is redelijk in hetzelfde lijntje.
0: Ja, ze hebben natuurlijk gezocht naar iemand die min of meer hetzelfde klonk ook. En dat is vrij aardig gelukt.
2: Mag ik even een vraagje stellen?
0: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
2: Zijn jullie een beetje kunstliefhebbers?
1: Ja. Nou, ja. Vind ik wel leuk hoor.
2: Maar ga je dus nou, ik ga bijna elke week naar een museum.
1: Elke week naar het museum?
2: Ik ga bijna elke week
1: naar... Welk museum ben je dit weekend geweest?
2: Dit weekend heb ik in Leiden had je een kunstroute.
1: Oh, leuk.
2: En daar heb ik de kunstroute gelopen.
3: Oh, ja. Maar waar leg je dan bij jou op? Wel een beetje een rage. Want ik bedoel, 3 jaar geleden heb ik jou nog nooit over...
2: Nee, toen sprak ik niet over. Maar toen schaamde ik me ook nog een beetje voor...
0: Oh ja, dat je zo
2: gekregen. Ik ben bijvoorbeeld vorige week, en die kan ik echt aan iedereen aanraden. Dat is wel een hele... Dat is in Amsterdam heb je een... hoe heet het ook weer?
0: Het Rijksmuseum?
2: Ja.
1: Stedelijk.
0: Heb jij een ontdekking gedaan, jongen?
2: Nee, dat is...
0: Een verborgen parel.
2: een chocolamuseum, maar dan van ooit ook weer dat... hoe heet het ook weer?
1: Tony Chocoloni.
2: Tony Chocoloni.
1: Maar dat is geen kunst, toch?
2: Nee, maar het heet het Tony Chocoloni Museum.
0: Ja, maar een museum is niet altijd kunst, toch?
1: Hoe zo'n reep gemaakt wordt.
2: Nee, maar er zijn allerlei... Weet je, Tony Chocoloni kent iedereen wel.
0: Ja, ja.
2: Maar dit zijn hele rare formaten. En wat
0: zo.
2: Maar ik was gisteren...
1: Het grappige is natuurlijk met kunst uiteindelijk... De discussie erover. Wat voor de een prachtig is, is voor de ander dat je denkt... Wanstaltig gebeuren.
2: En je hebt dus, waar ik woon, heb je dus een parkje.
1: Oh ja.
2: Emma Park in Pijnacker.
1: Zo, het Emma Park, ik noteer
2: het. Nou, ik denk dat het...
1: Zit er ook een kunstroute?
2: Ja, er zit een kunstroute, maar ik denk dat daar 5 kunstwerken staan.
1: Zo. Om het park wat op te fluffen.
2: Ja. En toen dacht ik bij één van die kunstwerken...
0: Jij als kunstliefhebber?
2: Ik als kunstliefhebber, tussen kunst en kiets. Toen dacht ik bij mezelf, is dit nou een kunstwerk of is het vandalisme? Oh ja. Of is het vandalisme?
1: Vandalisme?
2: Is het een kunstwerk of is het vandalisme?
0: Maar hoezo?
2: Nou, het was een... Ja, noem het toch een sokkel, hè? Een sokkel? Ja. Maar ja, een sokkel kan een sokkel... Ja, wel meer een sokkel. Maar hier stond een fiets op.
1: Heb
2: maar
1: je een foto gemaakt toevallig?
2: Ja, ik heb een foto gemaakt. Zal ik die even op...
1: Zetten we even op de socials.
2: Op de socials.
0: Maar omschrijf de foto eens even. Ja. Voor iedereen die nu zit te luisteren.
2: Ja, de foto. Het is een rode fiets.
1: Ja.
0: Ja. Op een sokkel.
1: Maar was niet gewoon toevallig iemand op vrijdagavond die zijn fiets daar op een blok heeft gezet en hem vergeten was?
2: Dat had ook gekund. Maar het blijkt dus, ik heb het nagevraagd in de buurt geappt.
1: Ja.
2: En ik zeg, joh, is dit nou vandalisme of is het kunst? Ja. Nou, en toen twee buurtbewoners die reageerden, nee, dit is kunst.
1: Oh,
2: we hebben dus inderdaad in het park hebben wij dus een kunstverzameling.
0: Maar is de dus fiets, is die intact of is die dan, want jij zegt dat vandalisme?
2: Nee, je hebt wel eens dat je ergens langs loopt en dan zie je een fiets ergens in het bosje liggen die, weet je, zonder voorwiel of wat dan ook. En denk bij jezelf, waarom slopen mensen dit nou?
0: Ja.
2: Nou, dit gevoel heb ik dus ook bij deze fiets.
0: Ah.
2: Alleen is het nu kunst.
3: Is het een metalen fiets? Hoe groot is het?
2: Ja, het is gewoon een fiets.
1: Maar het ding is, kijk, en dat is natuurlijk wel in heel veel van die parken en langs wegen. En weet ik veel, bij jou, Tim, heb je volgens mij een schommel ergens in de buurt.
0: Ja, dat klopt.
1: Is dat bij Nulde of zo?
0: Ja, een hele grote schommel.
1: En dat zijn natuurlijk, daar wordt...
0: En een hele grote fiets ook.
2: Een fiets. Ja, die fiets.
3: Dat is leuk, uitvergrotingen zijn leuk.
1: Ja, maar wel, kijk, er worden natuurlijk tonnen aan uit. Je weet gewoon, dit ding is met gemeentesubsidie. Zo'n kunstenaar krijgt gewoon 1,5 ton voor zijn fiets. Nou, dat denk ik met gemak.
2: Ja. Nee, joh, voor deze fiets.
1: Jawel,
2: nee,
1: man. Daar gaat er geld in om.
0: Subsidiepotje voor opengetrokken. En die kunstenaar heeft gezegd, ik ben hier helemaal mee bezig geweest. Ik had eerst een heel ander ontwerp.
1: Ja, joh.
0: Maar...
2: Nou, hier kan je nooit lang mee bezig zijn geweest.
3: Bij ons in Bergen staat ook een oerlelijk kunstwerk.
0: Ja?
3: Gelijk als je Bergen binnenkomt, de zuilen.
0: Ja.
3: 2 van die roestige metalen zuilen. Heel groot, heel groot. Te lelijk. En wordt al elke keer bekladderd. En,
1: maar is dat niet de poort naar het geluk?
3: Nou, ze zijn in 2002 geplaatst. En eigenlijk riep het ook veel discussie op vanwege die Twin Towers.
0: Oh.
3: Want, het zijn 2 van die reuzenpalen.
0: Oh.
3: Heel lelijk.
0: Jij bent niet enthousiast, begrijp ik.
3: Nee, volgens mij bijna niemand.
0: Maar er staat echt een hoop rotzooi in.
2: Ik denk dat heel Nederland vol staat met...
1: Maar het ding is, de een zal waarschijnlijk zeggen bij die fiets... die gaat daar kinwrijvend omheen draaien.
0: Oh ja.
1: Kijk naar die spaken. Oh, zijn er 24 spaken.
0: Je voelt de emotie.
1: Precies.
0: Ja, je ziet de woede van de kunst.
1: En de ander zal zeggen, wat een wanstaltig ding, waarom is hier 1,5 ton aan uitgegeven? Want we hebben nog meer problemen op te lossen in de wijk.
2: En zeker in Pijnakker.
1: En dit heb je in heel Nederland.
2: Dit heb je in heel Nederland.
1: Er wordt geld verspild aan dat soort dingen. Aan de andere kant, als je het niet hebt, het fluft ook de buurt wel een beetje
2: op. Dat is ook waar.
0: Nou ja, is het? Ik bedoel, in sommige gevallen wordt er een kunstwerk geplaatst, dan kun je je afvragen of het nou echt of de boel er mooier van wordt.
1: Bij de afslag Breda, daar komen we natuurlijk jaar in jaar uit, dan maken we de rit weer naartoe. Daar ligt zo'n soort rode man met een pop, met een trechter in zijn mond. Dat je ook denkt, ja, zeg het maar. En ik weet zeker dat ding dat heeft met gemak 2,5 ton gekost.
0: Ja, die worden waarschijnlijk ook af en toe, dan moet er even...
1: En moet nog schoongemaakt worden, want het is een snelweg.
0: Een likkie verf eroverheen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. De trechterman heet hij
1: ook. De trechterman, nou. En we noemen hem de trechterman. Laten we gewoon eens even een balletje opgooien. We gaan eens even op zoek naar... stuur even je kunstwerk
0: in. Oh ja, dat is leuk.
2: Uit de buurt. Uit
1: Laat je even inspireren bij onze Instagram-pagina door Rikse kunstwerk.
2: Nou ja, het is niet mijn kunstwerk, maar wat
1: nee,
2: mijn
1: maar wat jij aandraagt. Ja. Dan gaan we eens even op zoek. Misschien een klein verkiezingje doen.
0: Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Dus heb je een foto toevallig in de buurt? Of kan je online zo snel een foto vinden?
1: Ga vanmiddag even op onderzoek uit.
2: Joh, man.
0: Ja, oh, leuk.
2: Of ga zelf op de foto met het kunstwerk.
1: Ja, dat is wel
0: Maar check maar even op onze Instagram. Dat is
1: maar zoeken we dan lelijke? Ja, dat is met kunst altijd heel discutabel. Is iets lelijk of iets niet lelijk? Of is het, omschrijf het als opvallend?
2: Opvallend. Ja.
0: Of ik vind het lelijk. Ik bedoel, als jij het niet mooi vindt, dat vind ik ook. Okay. Ik vind dat je bij kunst ook moet kunnen zeggen dat je het, als je het niet mooi vindt, mag je het ook lelijk vinden.
1: Okay.
0: Dat is ook. Dan heb je er wel naar gekeken.
2: Ja.
0: Heb je er wel een oordeel over. En nou, stuur me even door al die foto's. Of ga er even over nadenken. Ja. Of inderdaad, maak vanmiddag even een fotootje. Een lelijk kunstwerk. De lelijkste zoeken we eigenlijk.

0: nou. CeeLo Green, fuck you, hier in de 50 ochtendshow. En daarmee is het 9:50 geworden. We hadden het vanochtend al eventjes over Estefana Polman. Nieuws deze, of dit weekend eigenlijk. Ze stopt al na 1 uitzending als vaste tafelgast bij Vandaag Insight. Ze zou 1 keer per maand op vrijdag aanschuiven als een soort vaste gast. Een proefperiode van 4 edities. Maar de stekker is er uitgetrokken. Wat er nou precies gebeurd is...
1: Nou, en ze wordt een beetje voor de bus gepleurd door... Door de mannen eigenlijk.
2: Iedereen?
1: Ik dacht, nee, door in ieder geval door Gijp en door Derksen. Dat je denkt, waarom?
3: Nou ja, eerst vragen ze haar om daar te komen werken. En vervolgens gaan ze haar helemaal afzeiken. En ik snap ook vanuit haar dat het geen zin meer heeft dan.
0: Oh, nou, Wilfred Gené, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik hoor, ze is voor de bus gepleurd.
4: Ja. Ja, dat hoor ik nu ook inderdaad, ja. Ik moet wel zeggen, ik vond het een beetje ongelukkig zoals het dit weekend naar buiten kwam inderdaad.
0: Ja.
4: Dat was een beetje sneu.
0: Maar hoe is het gegaan? Want uiteindelijk, jullie hadden bedacht...
1: Het was groot nieuws, was hartstikke leuk.
0: We hebben er 4 keer op vrijdagavond aan tafel over een periode van 4 maanden. Maar na 1 keer is de stekker eruit getrokken.
4: Ja, kijk, ik moet zeggen, persoonlijk had ik zelf nog wel het gevoel dat we het zeker voor een 2e keer moesten proberen. Want De eerste keer was Estefana gewoon nogal zenuwachtig, merkte ik aan. En met name ook natuurlijk omdat René dat had geroepen, Waardoor ze toch een beetje het gevoel had dat ze misschien niet welkom was. Dat was absoluut niet het geval. Maar ja, ik weet niet of je Johan hebt gelezen dit weekend.
0: Zeker.
4: Die was daar vrij duidelijk over. En die zat er ook wel mee in zijn maag, Zoals we het allemaal natuurlijk wel zitten. Uiteindelijk, ik bedoel, Robbie, onze eindredacteur zelf, die hoopt eigenlijk dat het gewoon een stille dood zou sterven. Maar ja, dat werkt niet zo in de media, hè?
0: Niet als je groot naar buiten brengt dat het klaar is.
4: Nee, dat ben ik met je eens.
1: Dus, maar doet Johan dat dan op eigen titel? Of is dit in overleg met het... is dit namens het team gesproken?
4: Nou, eerlijk gezegd, daar ben ik ook door verrast.
0: Wist dit ook niet.
4: Ja, ik wist wel dat de kans groot was dat we het niet meer zouden doen. En dat we het eventueel nog een tijdje zouden aankijken. Ja. Maar nu was het helemaal duidelijk op deze manier. Kijk, ik heb de afgelopen nog een tijdje met zitten praten. En ik zei ook van, je probeer gewoon jezelf te zijn. Laat het allemaal even los, weet je wel. Want Ik merkte gewoon aan haar in die eerste keer dat ze zich wilde verantwoorden voor wie ze is. En dat hoeft ze natuurlijk helemaal niet te doen.
0: Nee.
4: En uiteindelijk is het toch zo gegaan.
3: Maar ze stond toch al met 1-0 achter toen ze eraan begon? Doordat jullie erover hadden gepraat in de uitzending?
4: Negatief. Nou ja, René was er nogal uitgesproken. Ook die riep steeds, ze moet het niet doen.
0: Nee.
4: En toen had ik zoiets van, dat kun je niet van tevoren bepalen. Dat weet je natuurlijk helemaal niet. Dat moet je even afwachten. Ik vind wel ook, en dat denk ik ook echt, dat ze meer past bij het programma van Hélène qua inhoud, qua luchtigheid, qua wie ze is. En dat ze zich daar veel meer op haar gemak voelt, denk ik ook. Met de mensen die daar aan de tafel zitten, met wie ze omgaat. Kijk, bij ons is het een soort rollercoaster waar je in terecht komt. Ik heb al veel mensen gezien die daar heel veel moeite mee hebben gehad door de tijd heen. En doordat René dat had gezegd, denk ik ook dat ze daardoor iets meer... op haar hoede was, zeg maar, dan ze normaal gesproken was. Dus ik vind het ook sneu, eerlijk gezegd.
0: Maar wiens idee was het uiteindelijk om haar aan te haken? Er is iemand geweest die heeft gezegd, we moeten Estefana, die moeten we... En het ook groots brengen, van we gaan haar 4 keer gaan we er proberen. Dat had natuurlijk ook heel geruisloos kunnen gaan, toch?
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen ook dat ik niet precies weet... Eigenlijk waren we alle 3 wel gewoon wel fan. En toen kwam René met die opmerking opeens dat ze dat niet moest doen... Die viel voor mij ook een beetje rauw op het dak. Ik denk, dat kun je van tevoren niet bepalen. Natuurlijk, laat het maar eens even aankijken. Gewoon. Maar wat Johan ook zegt, ze weet van een aantal onderwerpen zoals handbal en een relatie met Rafael. Haar brede kennis is inderdaad iets minder. Maar ja, dat zou ze op een andere manier kunnen invullen door haar charme in de strijd te gooien, denk ik. Maar zover gaat het niet meer komen.
0: Ja, het is nu klaar. Hoewel, er is wel gezegd van misschien dat ze nog een keer aan de bar aanschuift, toch?
1: Ja, daar heeft toch ook geen zin meer in.
2: Nee, dat zou ik
1: er ook bekijken.
4: Ja. Nee, ik denk ook niet dat ze dat zo snel gaat doen. Maar wat ik je net al zeg, ik denk dat ze zeker bij Hélène regelmatig voorbij zal komen.
0: Absoluut.
4: En dat ze dat ook absoluut heel goed gaat doen. Ja, ik vind Estefana echt een heel leuk mens. En dat vinden wij eigenlijk alle 3, hoor, voor de duidelijkheid.
0: Zo kwam het niet over bij... omdat René ook zei van, de lat ligt veel te hoog voor haar. Het niveau is te hoog, daar kan ze niet aan. Dat is niet heel aardig, toch?
4: Nee, ik verbaas me ook een beetje daarover. Dat hij daar zo uitgesproken over was. Ik begreep ook niet helemaal waar dat vandaan kwam.
3: En juist
4: dat
3: hij... Dat zegt.
4: Wat bedoel je daarmee?
3: Nee, maar ik bedoel, van jullie 3 is hij degene met de minste inhoudelijke kennis, toch? Over Iran of weet ik van wat.
4: Jij zegt het, Florentine, hè?
3: Maar tenminste, hij is dan het stilste.
1: Ja.
4: Ja, nee, hij is daar iets minder, alhoewel hij wel veel volgt, leest en bekijkt hoor. Ik moet zeggen, hij verrast me elke keer weer als hij dan opeens met iets komt van ik denk, oh, dat heeft hij allemaal zitten doorkijken dan. Maar ik denk dat hij het echt niet onaardig bedoeld heeft. Dat wil ik er even heel duidelijk bij zeggen. Ik denk alleen dat hij het format van het programma inmiddels zo goed kent, dat je ook heel makkelijk nat kan gaan in ons programma. En dat hij haar dat wilde besparen eigenlijk. Volgens mij was dat zijn boodschap, alleen het kan er misschien wat lulliger uit dan het er nu uitgekomen is. Dat is volgens mij
3: het stilste.
1: Ja.
4: Ja, nee, hij is daar iets minder, alhoewel hij wel veel volgt, leest en bekijkt hoor. Ik moet zeggen, hij verrast me elke keer weer als hij dan opeens met iets komt van ik denk, oh, dat heeft hij allemaal zitten doorkijken dan. Maar ik denk dat hij het echt niet onaardig bedoeld heeft. Dat wil ik er even heel duidelijk bij zeggen. Ik denk alleen dat hij het format van het programma inmiddels zo goed kent, dat je ook heel makkelijk nat

0: Zo hoort hij helemaal niet.
1: Daar heeft hij ook volkomen gelijk in. Alleen, daarom had ik nog wel een tweede keer willen proberen. Omdat ze de eerste keer natuurlijk niet helemaal op haar gemak was. En we hadden kunnen kijken naar een vorm misschien waarin ze dat wel had gekund. Maar aan de andere kant, ja, dat is er nu niet meer van gekomen. Nee.
0: Want heb je er nog gesproken? Is er nog contact geweest tussen jou en Estefan?
1: Nee. Na afloop heb ik een tijdje zitten praten met haar. En voor haar gevoel ook om...
0: Niet nu na aanleiding van al die berichten dat je toch zoiets hebt van... Even
2: een belletje.
0: Ja.
1: Nou ja, ik wilde het eigenlijk wel vandaag gaan proberen. Maar ik werd gisteren ook toch verrast. Ook gezegd dat ik denk, hè. En ik wilde eigenlijk eerst even met Robbie en met Johan erover praten. Want dan waarom moet het zo, dat het zo naar buiten gekomen is? Maar ik weet ook niet of ze me nog aanneemt, heel gezegd.
0: Nee, daar ga je achterkomen dan vandaag. Ja. Wilbert, fijn dat je toch even wilde reageren.
3: Ja, sportief.
0: Goed, zeker. Heb een mooie dag vandaag.
1: Hoi.
0: Wilbert Gené, over het stoppen van Estefane Polman. Vandaag is uit. Hij was ook verrast, dus tenminste, zo wordt me duidelijk. Het is 9:45, zullen wij de smulschijf nog eventjes
2: bekijken?
0: We hebben een leuke smulschijf, hoor. Een vrolijke smulschijf hebben we deze week. Gerard Joling, creditcard verstaan.
4: Dit is de nieuwe smulschijf.

0: de
1: smulschijf
0: voor deze week is van Gerard Joling. Zijn nieuwe single heet De Creditcard van Staal. Wel een leuke plaat, slim voor dat. Straks vervolg van de ochtendshow met onder andere Albert Verlinde. Want wat zou Albert Verlinde ervan vinden? Dat is de vraag.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasausen. 1+1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1+1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je belt, mailt,

0: houd je team bereikbaar, waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
6: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
7: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
5: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu!
11: Big deals bij Keukenconcurrent!
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik en die wil ik en die wil ik
14: en... hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
13: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
12: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
15: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
16: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
17: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
18: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
20: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: Ja, goedemorgen, de ochtendshow van 538 en het weer voor vandaag. In het westen en noorden bewolkt, soms een bui. In het binnenland schijnt de zon. Wordt 19 graden aan zee, 25 in Limburg. En files, daarvan heeft Rick het overzicht.
22: Begin op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel, 27 minuten vertraging. Dan de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht, Oost 11. De N285 Breda-Klundert bij Schansdijk. Daar is de vertraging nu 6 minuten. Dat was het.
21: Dan de hoofdpunten van het nieuws, 5:30. Florentien, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Buitenlandminister Berendsen betreurt het dat Israël een paar Nederlandse diplomaten gaat uitzetten. Israël is boos dat er een importverbod geldt op goederen uit de bezette gebieden. En Nederland trekt 10 miljoen euro uit, zodat de Oekraïnse soldaten in eigen land kunnen trainen. Volgens defensieminister Jezilkus is dat nodig om de overlevingskansen aan het front te vergroten. En Pro wil dat Pro wil dat abortus voortaan wordt gezien als zorg in plaats van als misdrijf. Nu is degene die de abortus uitvoert in principe strafbaar. 3 jaar geleden was er in de Kamer te weinig steun, maar Pro gaat het opnieuw proberen.
21: Oké.
1: De 538 Stemmenjacht.
21: Ja, Sophie. Sophie Beggemans uit Rotterdam. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
23: Hallo. Die klinkt vrolijk, zeg.
21: Ja, Sophie heeft er zin in.
23: Zeker.
21: Die gaat met een beetje geluk even 10.000 euro verdienen.
24: Ja, hè. Ja.
21: Ik zie, nou, Sophie,
2: we wel op.
21: Ja, dat jij gaat handballen vandaag.
2: Ja, zeker.
21: Maar dat is je werk.
2: Nou ja, het is niet net zoals de voetbal dat je er geld voor verdient.
21: Maar je speelt wel op hoog niveau.
2: Ja, dat wel.
21: Maar op het hoogste niveau?
24: Ja, Nederlands elftal of Nederlands handbalteam, sorry.
2: Nee, het is het hoogste niveau wat je kan halen bij Nederland. Dus eredivisieniveau.
21: Ja.
23: Zo?
2: Ja, maar geen Nederland helaas.
21: Maar heb je daar een dagtaak aan dan?
24: Ja, tuurlijk.
2: Sorry, wat zei je?
21: Nou, of je daar de hele dag mee bezig bent. Of dat je...
2: Ja, zeker.
21: Nou,
2: ja.
21: Dus, ja, dan zit je wel echt op een zeer hoog niveau. Leuk, Sophie. Ja. Hey, jij mag mee raden als het gaat om de stem in koffer 5. Voor 10.000 euro is dit de stem.
2: Zielig.
21: Nou, wie is dat?
2: Ja, ik denk dat het Dione Slachter is.
23: Oh,
21: Dione Slachter.
24: Ja.
23: Ja.
21: Is het... Zij is YouTuber, toch?
24: Zeker.
21: Ja. Is het Dione Slachter?
1: Het antwoord is... fout.
2: Ah, oh, nee, jammer.
23: Jammer, zeg.
21: Je scoort niet.
2: Helaas.
21: Ja, zonde. Nou, Sophie, dan gewoon weer naar de training zo meteen.
23: Huppakee.
2: Ja, ik denk dat ik toch maar al even thuis blijf.
21: Bij welk team speel je eigenlijk?
2: Ik speel bij Voorholten, okay. In de Dames 1.
21: Ja, ja. Nou, we gaan het in de gaten houden. Sophie Weggemans, naam...
2: Ja, spannend.
21: Gaan we eens opletten. Hé, jij krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Ja, heel erg bedankt.
21: En succes, leuk je gesproken te hebben. Ja.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: Jawel, Jamaican Bam Bam. Bij 50 in de ochtendshow. En ja, bijna 9:45, dus wij zijn benieuwd.
1: Wat zou Albert Verlinde ervan vinden?
0: Ja, even een aantal nieuwsgebeurtenissen met Albert.
2: Ja, we kunnen met Albert ook meteen even natuurlijk Estefana Polman bespreken.
0: Och, ja, zeker. Albert, goedemorgen.
3: Ja, de verbinding is heel slecht.
0: Ja.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Want jij mag wel blijven aanschuiven, toch? Bij
3: vandaag. Vooralsnog wel. Ja, ja. Je weet het nooit.
0: Nee.
3: Ja, het is wel een beetje een rare toestand. Ja.
2: Maar hebben jullie een appgroep met alle duiders?
3: Nee, dat niet.
0: Estefana heeft een groep van al. Ja. Oh, is niet leuk, hè?
3: Vrijwillig of onvrijwillig, ja. Nee, ja, dit is wel jammer. Maar als ik een beetje terugdenk, het was eigenlijk natuurlijk wel heel vreemd. Niemand wordt daar groot aangekondigd van. Die gaat het hele seizoen zitten op een vrijdag. Dat was eigenlijk al een beetje vreemd. Ik denk eerlijk gezegd dat bij René een beetje verkeerd zat. Dat hij dacht, ja, laten we nou eerst kijken hoe het bevalt. En dan kijken we wel. Dus ik denk dat misschien meegespeeld heeft. Dat SBS grote plannen met haar heeft. Op presentatievlak denken, nou, zo zetten we het neer.
2: Was het ook niet een beetje Albert in het heetst van de strijd dat op dat moment Renze net begon? Dat ze hier dachten van, nou, wij bij SBS, wij moeten even met iets komen om de aandacht naar ons toe te trekken?
3: Ja, achteraf. Maar goed, nee, dat kan inderdaad zijn. Maar ik denk eerder dat ze gewoon dachten, nee, hoe zetten ze die nieuwe prestatrice neer? Want ze past natuurlijk wel een beetje in de sfeer van een Noah en van een Merel en een Helene. Want dat is echt ongelooflijk knap wat SBS de afgelopen jaren gedaan heeft, met allemaal nieuwe gezichten neerzetten. En volgens mij was dit de missie, nou, dit wordt de volgende, dit wordt er één erbij, die natuurlijk ook weer in de sfeer van Helene zit. Ja. Dus dan is het ook niet zo vreemd om die op vrijdag naast te zetten. Alleen, ja, ik heb wel eens, ik zit er morgenavond weer. Oh. Maar ik heb wel eens gezegd, de VI is de meest onveilige werkomgeving waar je kunt zitten. Nee, maar toen ik het de allereerste keer zat, toen dacht ik ook, ja, hoe gaat dat vaak? Je zit er een keer en dan denk je, nou, dat ging wel lekker. En we dachten, nou, word je helemaal met de grond gelijk gemaakt aan tafel, live op tv. Dat functioneert behoorlijk sprint. Dat is altijd een beetje raar. Dus toen weet ik nog dat Wilfred in die wandelgangen tegen me zei, hoe voel je dat ging? Ja, ik zei er niks over. Ik hoor het morgen wel. Ja. Dat is natuurlijk een beetje wat daar gebeurt. Dus, maar goed, voor Estefana, dat komt vanzelf weer goed. En ik kan me voorstellen dat je denkt, graag of niet. Het is nog een weekendavond ook. Dat je denkt, nou, vind het heel erg dat ik toch gewoon lekker thuis blijf.
2: Ja.
3: Dan doen we het niet. Ja, dus, maar goed.
0: Hey Albert, toch eventjes met jou doornemen. Want Nederland doet toch mee aan het Eurovisie Songfestival.
2: Ja, wat is dat?
3: Ja, wat is dat? Ja, volgens mij vindt de ene helft van Nederland het prima dat het gebeurt. De andere helft vindt het heel erg dat het gebeurt. Ja, en ik hoor dan bij die ene helft die zegt, jongens, alsjeblieft, het is een liedjestoernooi en laten we artiesten en omroepen daar met elkaar een vrolijke competitie doen. Ja, wat heb je eraan om mensen helemaal apart te zetten, snap je? Ook de mensen die tegen een oorlog zijn en die er niks mee te maken hebben. Dat, ik vind dat best wel heftig. Ik merk dan ook weer, wat ik vorige week hier dan hadden we, hoe heftig de reacties zijn. We hadden het vorige week over dat onderzoek van homoseksualiteit en minder geaccepteerd. Nou, als ik dan bij Renze zit en ik zeg dit over dat songfestival, nou, dan lees je ook op socials, nou, gelukkig kan ik geen kinderen krijgen.
0: Ach,
3: ja, echt dat soort dingen, dat je denkt, jeetje jongens, waar zijn we terechtgekomen met elkaar? Laten we op een volwassen manier met elkaar over discussiëren.
0: Ja.
3: Of het wel of niet een goed idee is, op een gegeven moment is wat het is. En laten we in godsnaam niet elkaar constant de oren wassen op dit soort vlakken. Ik word er echt een beetje moe van, eerlijk gezegd. Want je gaat eind naar een situatie toe dat steeds mensen denken, ik zeg maar niks. Ja, willen we in zo'n samenleving leven met elkaar? Dat je bang bent om iets te zeggen, omdat je volgens digitaal helemaal door de mangel gehaald wordt? Nou, daar pas ik voor. Ja. Dat is mijn Nederland niet.
0: Nee. Wie moet er...
3: Vrolijke ochtend naar dit mooie weer, hè? Ik denk, kom, gewoon even een beetje vrolijkheid in.
0: Wie zouden wat jou betreft namens Nederland aan het festival mee moeten doen? Heb jij...
3: Er is natuurlijk maar één naam.
0: Davida.
3: Frans Bauers.
0: Nee.
3: Nee, Davina, dat is de enige dat je denkt, die heeft het nummer al klaar liggen, die weet hoe ze op moet treden, die heeft daar ervaring met de grote techniek van het Songfestival.
0: Zo.
3: denk je, ja, wil je op een laat moment alsnog zeggen, dit gaan we doen. Hoewel natuurlijk ook een heel gedoe van gemaakt wordt zeggen over hoe moeilijk het is om daar te staan, denk ik. Het is een liedje. En natuurlijk moet je kunnen repeteren met techniek om je heen. Maar laten we het ook niet groter maken dan het is. Vorig jaar, een jaar geleden, had die Cloud, die had zich suf gerepeteerd, maar die wist de tekst niet eens toen er stond. Dus kom op. Ja.
0: De kijker best een hoop mensen, hè? Dat is natuurlijk de andere kant.
3: Ja, dat wel, maar die zitten nu in de kamer, dus die zie je helemaal niet. Dus focus je gewoon lekker op die zaal die er zit. Maak een mooi optreden en zie dan maar wat er verder gebeurt. Maar ik hoop dat ze het durven, want je krijgt nu natuurlijk ook alweer kracht. Die zeggen, ja, en die platenmaatschappij, en die wordt dan op aangesproken, die durft dat niet. Nee. Nou, zo maken we lekker alles politiek met elkaar. Dus volgens mij ligt het bij Davina, en ik hoop oprecht dat mensen het fatsoen hebben, dat als ze zegt, ik ga het doen, ja, om er niet lastig te vallen en gewoon, want daar ben ik gewoon, en daar zijn natuurlijk ook bang voor, want wat roep ik over me af als ik zeg, ik ga wel meedoen. Ja. Maar dat betekent feit dat je iemand chanteert om thuis te blijven. Dat is eigenlijk wat je doet.
0: Ah, okay. Ja. En moeten we het dan nog even over de fluweelvoorzet van Ruben van Bommel hebben? Of zeg? Ja.
3: Het gaat wel lekker zo, hè? Oh, maar dan zie je maar, als je die positiviteit van Valentijn Driessen gebruikt, tot welke grote dingen je kunt komen, hè? Met elkaar. Een beetje optimistisch erin. Oh. Oh, heerlijk, jongens. Nou, lekker mooi weer deze week.
2: We gaan ervan genieten.
0: Dat gaan we zeker doen.
3: Oh, heerlijk. Ik ga me nu aankleden. Heel gekheid. Maar ik wil mensen toch het beeld meegeven.
0: Albert, we spreken hier volgende week.
3: Gezellig, tot volgende week.

0: Wham! Edge of Heaven bij 538. Laatste vanochtend in de ochtendshow.
1: De 538 ochtendshow. Service desk.
0: Ja, dan nog even wat vragen en opmerkingen, man.
2: Ja, dat mag, hoor.
0: Binnenkomen. Het is wel leuk, kregen vanochtend in alle vroegte al een berichtje van Celine. Die zei, goedemorgen, ik moet even kwijt dat jullie echt de leukste ochtendshow hebben. Absoluut niet te vergelijken met de radiozenders en programma's in Duitsland.
3: Oh. Duitsland?
0: Ja, blijkbaar luistert ze in Duitsland. Jullie mogen daar hartstikke trots op zijn. Bedankt voor elke ochtend.
3: Goedemorgen, Duitsland. Ja,
0: zegt Celine.
3: Oké, okay, nou ja, Celine, erzähl het weiter, bitte.
0: Hartstikke dank. Even kijken, vraag aan Florentien. Waarom neurie of zing je niet meer mee bij Begin de dag met een mooi bedrag?
3: Ja, je was koffie halen vanochtend.
4: Ja, ik was te laat.
0: Oh, is dat
4: het? Na het nieuws van 6:30 is mijn koffie.
3: Maar je was wel lang weg. Was je nog iets anders aan het doen?
4: Nou, dan gaat het apparaat weer. Dan moet ik weer naar een ander apparaat, omdat het dan weer stuk ging. Of nee, dan moest ik bijvullen. Nou, heb ik geen tijd voor. Loop ik even naar een ander apparaat. Ja. Dus het duurde wat langer
3: anders.
0: Maar niks aan de hand dus. Je was niet chagrijnig.
4: Nee. Dus ik was te laat voor het liedje.
0: Oké. En Ewout zegt, ik heb een vraagje over stemmenjacht. Ik heb me opgegeven bij de eerste ronde. Is dat voldoende om eventueel gebeld te kunnen worden bij de ronde die nu wordt gespeeld? Oh. Of moet je je iedere keer opnieuw opgeven? Ewout, dat hoeft niet. Nee.
3: We maken het zo makkelijk voor de luisteraar.
0: Je bent in principe, sta jij nu geregistreerd als iemand die stemmenjacht leuk vindt. Dus het kan zijn dat je gebeld wordt. Dus zorg dat je iedere keer als er een nieuwe koffer open gaat ook meteen weet welke stem het is. Want je kan gebeld worden als je je hebt opgegeven. Dus één keer is voldoende. Nou, tot zover even de vragen. Zometeen Dennis Ruijer, die hoor je na 10:00. En wij zijn er morgenochtend weer.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
11: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie... en de juffrouw van de bedrijfskantine.
17: Vergeet je niet in te smeren.
16: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch?
2: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
17: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
19: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
20: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
22: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
23: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
24: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
26: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
27: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
28: Nee, pleurt op joh!
27: 650.000 dieren.
28: Dat is bizar.
27: Per dag.
28: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
27: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
28: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
27: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
29: Nieuws.
30: 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Pro vindt het tijd dat abortus wordt gezien als gezondheidszorg. Nu is iemand die het uitvoert in principe strafbaar, tenzij strenge regels worden opgevolgd. 3 jaar geleden was er te weinig politieke steun en nu komt Pro met een nieuw wetsvoorstel. Voor de Kamer demonstreren zo'n 50 dolomina's die blij zijn met het plan van Pro. Schrijvers en journalisten voeren morgen actie bij Facebook in Amsterdam. Volgens hen worden namelijk hun teksten zonder toestemming gebruikt om AI te trainen. Ze eisen een eerlijke vergoeding en meer zeggenschap over hun werk. En ook bereidt onder meer de journalistenvereniging een rechtszaak voor tegen Facebook-eigenaar Meta. En de extreme hitte van afgelopen zomer kostte de Nederlandse economie €9,2 miljard. En die schade zie je niet direct aan bijvoorbeeld mislukte oogsten. Maar mensen verzetten minder werk of zaken worden uitgesteld. Volgens kredietverzekeraar Allianz Tweed hoort Nederland daarmee bij de 5 zwaarst getroffen landen van Europa. Gaan we naar het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Flo, dankjewel. En met die abortus, hè, is het dan ook zo dat het verboden wordt om te protesteren bij die abortusklinieken misschien in de toekomst? Want dat is natuurlijk ook heel gek. Toch,
4: ik hoop het.
0: Dat zou mooi zijn als we dat even kunnen regelen. 5 jaar verkeer aan A2 Utrecht en Bos. Bij Waardenburg ben je 9 minuten langer onderweg. A15 Gorinchem Ridderkerk. Hardingsveld Giessendam 12. En er wordt geflitst op de A1 Barneveld Apeldoorn. Rood van Klarenbeek 86,5. En ik kom net binnen. A1 Amersfoort Eemnes. Ook bij Baren en Flitser 35,1. De vijfde bedrijf met onder andere Bon Jovi binnen nu in de parten.
31: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
32: Fans van voordeel.
31: Aldi.
33: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
31: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
31: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 5.
7: Sier.
5: Weet jij al wie het is?
6: Speel mee

ik zie het wel aan je. Ja, heus wel. Komt echt goed. Komt echt goed. Wacht, sluis even op dat ding, joh. Ja, dat bakje koffie, dat is lekker, hè. Zoals morgens, maandag, morgen 12:10 in The Weeknd op de radio. Radio 5.

Summer noemen ze dat. Kan mij niet lang genoeg duren. Wel wat blaadjes voor de bomen, zonnetje bij, goede temperaturen. En zo meteen even contact proberen te zoeken met Ayman van de

Als je dat op je telefoon hebt, dan is dat vanzelf geregeld. Even liedjes ophalen bij de collega's voor de vijf en dan is dat allemaal voor elkaar. De maandagmorgen line-up. Zometeen een cursus hakken. En die krijg je van niemand minder dan het icoon uit Rotterdam, Paul Elstak. Rainbow in the Sky. Maar eerst deze Tom Odell in de vijf. Dit is Another Love.

Je hebt al stak jonge Rainbow in the Sky in de vijf van het bedrijf. De bakkers van Multifly verzorgen de taart voor Compete IT Solutions. Daar wordt lekker slagroomtaart gegeten binnenkort. Ja, de IT-afdeling. Bij mij is dat vooral dan de afdeling waar je binnenloopt. En dan zeg je, jongens, ja, mijn laptop gaat heel tijd snel in slaap. Dat is onhandig voor de verbinding. Niks aan te doen, gewoon doorlopen. Dat is natuurlijk ook de IT Solutions.

even op te geven met de collega's. Regel jij de hits, regelen wij de taart met Multifly. Zo simpel is het. Dus ga naar 538.nl/bedrijven voor de 5 van het bedrijf. We hebben er nog eentje voor de Compete IT Solutions en die is van...

0: Cameron Whitcomb. You're the Wizard Cameron and the Kingdom of Fear. Een beetje richting het Halloween seizoen. Wel een goede keuze dit, hè? Beetje schreeuwen en schrikken, dat gevoel inderdaad. Het is niet Noah Valen. Het is ook niet Linda de Mol. Maar weet jij bij wie die stem hoort in koffer 5? Die is namelijk 10.000 euro waard. En we spelen zo meteen uiteraard een nieuwe ronde van de 58 Stemmenjacht. Opgeven met de 58 app.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden.
0: En uiteraard een nieuwe ronde van de 58 Stemmenjacht. Opgeven met de 58 app.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd.

0: via bluff.nl.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
17: Nee, pleurt op joh!
16: 650.000 dieren.
17: Dat is bizar.
16: Per dag.
17: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
16: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
17: Ja, dat scheelt toch, niet Han?
16: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
18: Binnen 1 minuut.
19: Meer muziek.
18: Tijdens de 538 werkdag.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What a lot! And give you all!
19: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toekomst.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: film City of Angels. Prachtig liedje dit, tijdloos uit de jaren 90 van de Goo Goo Dolls. Je hoorde Iris.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Het jachtseizoen is geopend in deze Indian Summer. Ook op maandagmorgen, want koffer 5 met 10.000 euro is in het spel. Nieuwe kandidaat Dominique, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen Dominique, je bent servicecoördinator voor Citcon Milieutechniek.
2: Dat klopt.
0: Je bent in je uppie, zit je dan in je eentje op kantoor of werk je thuis?
2: Nee, ik ben vandaag op onze servicevestiging alleen aan het werk.
0: Nou, lekker rustig man, radio hard.
2: Ja,
0: ook fijn. Even rustig opstarten in de week, zeg maar.
2: Ja.
0: Nou, leuk man. Hey, Dominique, ja, we hebben 10.000 euro in die koffer 5. Daar willen we natuurlijk heel graag vanaf.
2: Ja.
0: Wat zou je daarmee doen?
2: Ik denk nog een extra vakantie.
0: Oh, heerlijk. Wat is dan een bestemming waar je gewoon even zo wild aan denkt?
2: Canarische eilanden.
0: Oh, heerlijk. Even lekker weg. Zonnetje opzoeken. Nou, wellicht is het je gegund als je de stem herkent in koffer 5. Want dit is het fragment.
3: Zielig.
0: Ja, voor 10.000 euro. Wie zoeken we?
2: Ik denk Femke Louise.
0: Femke Louise. Op mijn money. We gaan eens even kijken. Jury, is het Femke Louise?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ah, helaas.
2: Helaas.
0: Ook niet Femke Louise, die zetten we op 538.nl. Maar wel een reiskoffer voor Dominique. Dus mocht je nog een keer op vakantie gaan, die neem je mee. Die wordt je aangeboden door de postcode loterij.
2: Dankjewel.
0: Maar mooi man, ik wens je een mooie dag. Werk ze vandaag daar.
2: Fijne dag.
0: Hoi, groetjes.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op

Lekker een beetje lemuren staren met Shakira in de zoo op Radio 58. Maar misschien kijk je om je heen, op je werk, denk je nou, dit is eigenlijk ook wel een soort zoo. Stuur gerust een fotootje met de 58-app, hè. Je werkt het lekkerste met de 58-werkdag voor de maandag. Dat geldt voor vrijwel iedereen, tenzij je het beroep van tasjesdief hebt. Tasjesdief in de Britse Norwich. Daar werd afgelopen weekend een dief, ter plekke tegengehouden door niemand minder dan Batman. En dat was niet Robert Pattinson, maar de 25-jarige Sonny. Die was, en als we lachen, onderweg naar een verkleedfeestje van een vriend. Toen hij onderweg toevallig deze diefstal zag gebeuren, helemaal opgenomen door zijn rol als Batman, besluit hij dan achter die dief aan te gaan. En met succes, hè. Hij wist die dief in de handen van de politie te drijven, waarna de handtas weer terugkon naar de rechtmatige eigenaresse. We hebben eigenlijk meer Batmans nodig in al onze grote steden. Het Bollendak in Utrecht, het Centraal Station in Amsterdam. Verkleed je als Batman en pak ze. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap dan. Maar wel op een vriendelijke manier. Hè? Je mag een burgerarrest doen, je moet niet te veel, niet hard slaan en zo. Jezus, hij kent u en hij komt naar u toe deze herfst. Dat zijn de woorden van Phil Collins. Een beetje een parodie op de televangelist die in Amerika, die heel veel dollars vragen voor een minuutje goede raad, zeg maar, via de tv. You should pray and eat your dinner. Zeg maar een beetje dat idee. Phil Collins en zijn vrienden van Genesis zijn hier. 58 klassieker. Jezus, hij kent u.

0: Lucas en Steve in All I Know. Zometeen qua danceplaatjes. Natuurlijk de Dance Smash Classic. Aan het begin van het tweede uur, zeg maar, naar een liedje of twee. We spelen 5 uur stemmenjacht voor die 10.000 euro. Zometeen in koffer nummer 5. En Willemijn is aangeschoven voor het nieuws vandaag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je in bed over ons?
1: Nou, we tikken steeds vaker over de grens. Maar hoeveel je dat scheelt, vertel ik je zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
14: Milner.
17: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
18: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
16: Lekker bezig.
20: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
21: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
22: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
21: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
20: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
23: Keukenkopers, opgelet. Nu
24: big deals bij Keukenconcurrent.
23: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
26: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
27: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
1: Mijn heldin is Lieke Martens.
2: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
3: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
0: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
3: Powered by KPN.
4: Met deze week in de bonus. Ah, gerookte zalm, 1 per se gratis. Ah, verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En ah, roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
29: 538 Nieuws.
30: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. Een groep Dolomina's voert actie voor de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus legaal wordt. Nu is het nog strafbaar, tenzij het in een ziekenhuis of een speciale kliniek gebeurt. De eis van de Dolomina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. De patiëntenportalen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk doen het weer. Dit weekend werd het systeem stilgelegd uit voorzorg na een waarschuwing dat het systeem niet helemaal veilig was. Ziekenhuizen moesten eerst nieuwe beveiligingsupdates installeren. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bel. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Het zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. En we tanken steeds vaker over de grens. In de eerste helft van dit jaar gooiden Nederlanders hun tanken 25 miljoen keer vol bij een tankstation in België of Duitsland. En dat is 20% meer dan een jaar eerder. Vooral België is populair. Benzine was daar vorige week zo'n 67 cent per liter goedkoper dan bij ons. En op een tank van 50 liter scheelt hij dat toch zo €33,50. Het weer nog, veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 in het oosten van het land. En tot zover het 538 nieuws.
31: Ja, Willemijn, dankjewel. Ja, het wordt wel handig. Je doet dan boodschappen in Duitsland. Je haalt even vuurwerk en je tankt en je gaat weer naar huis. Dat zeg maar. Nou ja, goed.
30: En dat hij dat geld oplevert.
31: Nou ongelooflijk. A1 Barneveld, Apeldoorn met Klarenbeek. Vlakbij tuincentrum De Woudhof. Er wordt geflitst bij 86,5. En op de A1 Amersfoort Eemnes bij Baren 35,1. Op de A4 Pernis Schiedam bij Schiedam. Daar is Omagent gezien op 71,9.

0: Kerkhof.2.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
2: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
3: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
4: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
3: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
2: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Odido. 538. De 538 Stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 5.

Het is de Indian Summer van 2026. De maandagmorgen op 5:08. Ella Langley en Choosing Texas. 11:11. Een warm welkom, helden en heldinnen van de werkvloer. Ik neem je even mee terug de dansvloer op voor een ware Dance Smash Classic. Het is het jaar 2021. Corona heeft iedereens leven veranderd in een fractie van tijd. Alle concerten, festivals, leuke dingen, andere evenementen die je in het vooruitzicht had, verdwenen. Als sneeuw voor de zon. Het verlangen naar de adrenaline van een lekker feestje, een nachtje doorhalen in een dampende massa, dat groeit met de dag. En met dat gevoel doken David Guetta en Afrojack de studio in. Terwijl Hugo de Jonge met een strak gezicht op televisie moest vertellen dat er helemaal niets meer mocht, kroop het bloed waar het niet gaan kan. Samen met onder andere Ellie Goulding en OneRepublic held Ryan Tedder schrijven ze dan een nieuw liedje. Eentje die toch dat nostalgische verlangen naar live muziek probeert vast te leggen door te zoeken naar de sound van The Tents. En dat vonden ze in dit demootje van Ellie Goulding. Van Ellie. En die vocalen van Ellie op de demo werden uiteindelijk vervangen door de stem van Lux Tides. En daarmee verscheen in 2021 deze Dance Smash Classic. Op naam van Afrojack en David Guetta, nu op 538. Dit is Hero.

0: Dat is de prijzenpot natuurlijk van de 58 stemmenjacht. Zometeen kans op die 10.000 euro die verstopt zit in koffer nummer 5... als je de stem weet te raden in een splinternieuwe rond. En ook hoor je Self-Aware, Temper City en Usher met More binnen nu en een paar tellen.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant.
0: Martin Productie, de hitkoning en waarschijnlijk toch echt wel weer een wereldhit voor deze Taylor Swift.

0: wordt.
1: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
0: Dit kan je zomaar meemaken.
2: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
0: De 538. Stemmenjacht.
2: Word jij de volgende winnaar?
0: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
14: Aldi.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1,500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1,500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via Bluff.

0: Podcast 24. Download de app en start met vinden.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
7: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: Gezellig even op stedenbezoek in Temper City Self-Aware.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Hey Veronica, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Etten-Leur, dat is je woonplaats, Veronica.
2: Dat klopt.
0: En vanmorgen ben jij wezen shoppen voor Halloween.
2: Ja, voor Halloween.
0: Wat leuk. Wat heb je gescoord?
2: Mijn boompje en een of andere enge pop.
0: Oh ja, enge pop. En waar gaat hij hangen? Waar gaat hij zij hangen?
2: Nou, ik denk dat hij lekker in de voortuin gaat zitten.
0: Oh ja, wat leuk, ja. Ik heb zo'n heks of zo'n bezemsteel, dan met UV-licht erbij, weet je wel, voor het raam.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Dat is ook leuk, dat is ook leuk. Hé, ja, Veronica, nou, gezellig. Jij speelt mee voor 10.000 euro in koffer nummer 5 in de stemmenjacht bij 538. En luister goed, want dit is de stem die we zoeken.
3: Zielig.
1: Wie zoeken wij?
2: Ik denk dat het Caroline Tense is.
0: Ah, ja, zeg je tv-corrivee, dan zeg je Caroline Tense. De sympathieke Caroline Tense. Jury, is dit goed?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ach, dat is wel jammer. Had zomaar gekund, maar we zetten erbij op de site als fout genoemd antwoord. Het is niet Caroline Tense. Dus jij krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij als troostprijs. En ik wens je een hele mooie dag, Veronica.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: Groetjes, hoi.
2: Hoi, hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Denk je te weten, meespelen via de 538-app? Meld je aan via de groene knop. Hier zijn de Backstreet Boys.

0: Willemijn is aangeschoven voor het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto richting de lunch?
1: Nou, de hete zomer is niet alleen vervelend geweest vanwege al het zweten en zo, maar ook voor onze portemonnee. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust. Vlieg door je tijdlijn.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal

0: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: 538 Nieuws.
7: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Een taxichauffeur die een jaar geleden tussen Enkhuizen en Hoorn een dodelijk ongeluk veroorzaakte, hangt 240 uur taakstraf boven het hoofd. De man reed door rood en werd aangereden door een andere auto. Het oudere stel achterin de taxi overleefde dat niet. Tegen de rechter zegt de man dat hij het rode licht niet had gezien. EU-claim, de organisatie die vliegtuigpassagiers helpt om schadevergoeding te krijgen bij vertragingen, blijft bestaan. De club was failliet, maar wordt overgenomen. Het bedrijf achter vluchtvertraagd.nl gaat door met EU-claim en helpt nu ook nog de mensen die al een claim hadden ingediend. Het niveau van de Rijn in Duitsland blijft maar zakken. Bij Keulen staat het lager dan ooit en later in de week zakt het waarschijnlijk nog verder. De scheepvaart heeft er veel last van, zo kan er minder lading mee aan boord, want anders liggen de schepen te diep en lopen ze kans om vast te lopen. En de hete zomer heeft onze economie zo'n 9 miljard euro gekost. In de hitte werken mensen minder hard en dat maakt ons minder productief. Airco's zorgen voor hoge kosten en ook lage waterstanden, waardoor schepen minder lading mee kunnen nemen. Ja, ons land hoort volgens een kredietverzekeraar tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. Het weer, nog veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Maxima liggen tussen 19 graden aan zee tot 24 in het oosten van het land. En tot zover het 538 nieuws.
8: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A6 Emmeloord Muiden bij Lelystad, 13 minuten. En controle op snelheid gemeld op de A1 Barneveld Apeldoorn, hectometerpaal 86.5. A2 Utrecht Amsterdam 40.3. A4 Peniskidam 71.9. A7 Den Oever Bolzwart 108.0. A10, dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburger Tunnel 11.4. En de A16 Dordrecht-Breda 54.0. A16 verderop Rotterdam-Dordrecht 7.9. A27 Hilversum-Almere 115.0. En de A50 Apeldoorn-Zwolle 213.0. Staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.

0: en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 5.
4: Zielig. Weet jij al wie het is?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538-app.
5: Floris Molenaar. Het was een verhaal over iets dat in de afgelopen jaren 56 keer zo duur is geworden. Wat dat is, hoor je zo.

Somjeu en Dark Before the Dawn bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Kwam voorbij een verhaal over een man in Spanje. Die vond op een beetje een toevallige plek vond hij een ticket voor Disneyland Orlando. Dat is in Amerika. Maar dat ticket verbaasde hem. Jou misschien ook wel trouwens. En waarom dat is, hoor je over 6 minuten na Wes.

0: Adela, Ain't in L.A. Wat is volgens jou nou te duur geworden?
1: 538.
0: Ja, dat iets waarvan je zegt, ja, dit was vroeger, zeg maar. Was dit echt een heel stuk goedkoper. Ja, dan moet je eigenlijk beginnen tegenwoordig, hè? Biertje in de kroeg. Vroeger volgens mij kon je voor een eurotje zo lekker een pilsje halen in de kroeg. Benzine natuurlijk, met mijn YouTube Premium account. Dat kost een geld ook, jongen. Ja, dat is ook zoiets, als je het eenmaal hebt, dan kun je dat ook niet meer zonder. Ja, zo kun je nog wel even doorgaan. Ja, de wereld is er een stuk duurder op geworden. En ik zag laatst ook weer een bijzonder verhaal. Xavi Oliveira, dat is een Spaanse YouTuber, die vond ergens op een zolder, vond hij een ticket voor Disneyland Orlando. Dat is in Amerika, groot pretpark, Disneyland. Ben je misschien in Parijs wel eens geweest bijvoorbeeld. Maar wat er op dat ticket staat, dat verbaasde hem dus. Want heel even tegenwoordig een dagje in Disneyland, dat is zo, zeg maar, €200. Dan moet je best even in de buidel tasten. In 1971, het jaar van dit ticket, was dat, hou je vast, €3,50. Voor €3,50 kon je gewoon een hele dag lol beleven in Disneyland. Dat is dus even snel rekenen. In 55 jaar is dat 56 keer zo duur geworden. Dat gaat er helemaal nergens over. 1971, wat een jaar.

0: Next en Andy Grammer, The Thing I Love.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En koffer 5 momenteel in het spel. En binnen nu en een minuut of 10 gaan we een nieuwe ronde spelen. Met jouw kans op 10.000 euro. Die zit verstopt in koffer 5. Er zit ook een stem in verstopt van een bekende Nederlander. En weet jij van wie die stem is? Kom je in de uitzending zometeen omdat je je hebt aangemeld. En heb je het goed, dan is die 10.000 euro voor jou. Heb je goed geluisterd de afgelopen uren en dagen naar die stem uit koffer 5? En weet je het zeker? Ga snel naar 538.nl of de app van 538 om je aan te melden. Voor jouw kans dus op die 10.000 euro zometeen.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AHA verse pasta's en pasta sauzen, ook 1 per 1 gratis. En

0: Skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
5: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Over 6 minuten spelen we een nieuwe ronde van de 538 Stemjacht. Meld je aan via de app van 538 of de site 538.nl voor jouw kans op €10.000.
11: 538, Floris Molenaar.
10: Oh, Kygo en Selena Gomez, zometeen naar Stella Lefty. Dit is...

0: Kygo en Selena Gomez, It Ain't Me.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En koffer 5 momenteel in het spel. 10.000 euro zit erin. En hopelijk is het you, Sebastian, die het gaat raden. Welke stem erin verstopt zit.
2: Goedemiddag, ja, ik hoop het wel.
0: Goedemiddag, mag ik even raden waar jij vandaan komt? Zullen we even eventjes zeggen?
2: Uiteraard.
0: Ja, nee, dat, ja. Nou, wegspanning.
2: Oh, raden, ja, sorry.
0: Wegspanning. Het zal de spanning zijn, denk ik.
2: Ja, je gaat er steeds meer in geloven dat het wel goed kan zijn, hè. Dus,
0: ja, heb je het spel goed gevolgd de afgelopen dagen, weken?
2: Ja, als ik aan het werk ben wel. Okay. Maar als ik werk ben, heb ik het radiootje aanstaan.
0: En die stem uit koffer 5, heb je hem vaak gehoord al? Of is dit echt even een paar keer dat je het snel wist?
2: Ja, ik denk, de stem herken ik niet. Maar ik hoop dat het Tina Nijkamp is. Omdat ik die wel eens heb horen zeggen dat ze Gordon een beetje zielig bevonden vindt worden.
0: Okay.
2: Dus ik hoop meer een beetje het fragment te herkennen dan de stem zelf.
0: Okay, dat is misschien wel grappig, want nu weten we al dat jij dit gaat zeggen. Maar laten we nu eens gaan luisteren met jouw uitleg. Of dit inderdaad misschien dan wel Tina Nijkamp is. Dit is je opgave.
3: Zielig.
0: Sebastian, wie denk je dat dit is?
2: Ja, Tina Nijkamp, die Gordon zielig vindt.
0: Oké. Okay.
2: Voor die ruggies, kom op.
0: Voor 10.000 euro is dit Tina Nijkamp. We gaan naar de jury.
1: Het antwoord is... Fout.
0: Helaas.
2: Nou,
0: vind ik ook wel weer een beetje zielig voor jou, Sebastian.
2: Ja, ik heb slachtofferhulp nodig. Nou, ik was er zo gaan geloven. God, ik had het uitgegeven bij dat geld.
0: Ja, ik zou zeggen, blijf lekker rustig.
2: Ja, gaan we zeker doen.
0: Als dank voor je dappere deelname komt er wel een reiskoffer van de Nationale Postcode uit de rij je kant op.
2: Ja, ik had liever niet hierover gehad, maar ja, toch met jou. Dus
0: blijf het proberen en een mooie dag.
2: Is goed, fijne dag man.
1: 538 Stemmenjacht.
0: En heb jij nou net die stem gehoord en denk je, ja... Ik weet wie dit is. 538.nl of de app van 538. Daar geef je op voor de stemjacht. Voor jouw kans dus op die 10.000 euro. YouTube bij 538.

0: Jamaican bij Radio 538. Vanmorgen in de ochtendshow hing Leslie aan de telefoon. Die heeft een beenprothese.
1: Maar stel dat jij moet 's nachts naar de wc. Dan moet je eerst even je prothese aandoen, of niet? Of
2: dan moet je of niet dronken zijn, of niet half nog in slaap zijn. Dan, start je met scheren bij benen het bed.
0: Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer.

0: Rexa en Faithless New Religion bij 538. Willemijn en benzine nieuws zometeen.
1: Ja, want er is weer een nieuwe recordprijs aan de pomp. En hoeveel benzine nu kost, wil je misschien helemaal niet horen. Ga ik je zo toch vertellen.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
2: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
7: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
8: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
7: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
6: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Domino's. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En E-ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: 538 Nieuws. 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Een TBS-patiënt van de Mesdagkliniek in Groningen heeft vanmorgen een medewerker gestoken. Hij of zij moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen vallen volgens de TBS-kliniek mee. De patiënt is door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend hoe hij aan het wapen kwam. De VVD steunt het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nu nog niet. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de partij. En dat duurt 3 maanden en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD zich uiteindelijk wel kan vinden in hun voorstel. Een paar jaar geleden was de partij nog tegen. In Nepal en India zijn opnieuw doden gevallen door nieuwe overstromingen en aardverschuivingen. De afgelopen dagen zijn in een Indiase regio die aan Nepal grenst zeker 80 doden gevallen. In Nepal zelf worden nu bijna 30 doden gemeld. Vorige maand vielen bij bij een overstroming in Nepal meer dan 1400 doden. Ja, en weer een nieuwe recordprijs aan de pomp. Gemiddeld kost benzine langs de snelweg nu €2,73. Een stijging van 0,1 cent. De olieprijzen lopen vandaag ook weer op, nu de Amerikaanse president Trump een deal met Iran over een wapenstilstand heeft afgewezen. Diesel is juist ietsje goedkoper geworden. Het weer nog veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Maxima liggen tussen 19 graden aan zee tot 24 in het oosten van het land. En tot zover het 538 nieuws.
18: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg dan, 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen op dit moment, je hoort de 3 langste. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles, 5 minuten. En op de A2 een ongeluk gebeurt bij de Leidse Rijntunnel op de hoofdrijbaan, een auto en een vrachtwagen. Zorgt voor 2 vertragingen, eerst op de hoofdrijbaan Maarse Oude Rijn, 9 minuten. En ook op de parallelbaan Amsterdam Oude Rijn bij de Leidse Rijntunnel, 11 minuten. Controle op snelheid dan op de A1 Barneveld Apeldoorn, hectometerpaal 86,5. A1 verderop Amersfoort Eemnes 34,1 en de A2 Utrecht Amsterdam 40,3. A4 Delft Den Haag 47,4. A7 Duitse grens Groningen 245,0. En de A16 Dordrecht Breda 54,0. A27 in beide richtingen Hilversum Almere 108,4 en de A28 Amersfoort Zwolle 59,6. A50 Apeldoorn Arnhem 197,0 en er staan er nog een paar. Volledige overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
21: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
22: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
20: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
21: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
24: 538 Stemmenjacht.
25: Dit is de stem uit koffer 5.
26: Zielig.
25: Weet jij al wie het is?
24: Speel mee in de jacht op €100.000.
25: Druk op de knop in de 538-app.
18: Was een interessante tip. Over 6 minuten hoor je wat tandenpoetsen te maken heeft met je eettafel.

0: somber and my body isn't ready. Hoe krijg je vlekken uit je tafel?
1: De 538-werkdag.
0: Ja, dat herken je misschien wel, tenminste als je een houten eettafel thuis hebt. Of misschien ken je wel iemand met een houten tafel. Dan zet je zo'n koud glas water erop. En dan staat er even later zo'n grote kring op die tafel. Dat is dan van die aanslag van het water. Of nog erger, zo'n vlekje van de olie van het eten. Dat is lastig om eruit te krijgen. Maar toen las ik daar dus een tip over vandaag. Die zou moeten helpen. Het is wel een beetje gek. Het is namelijk tandpasta. Wat moet je nou doen? Je smeert gewoon een klein beetje witte tandpasta op die plek, op die tafel. En die wrijf je dan voorzichtig in met een zachte doek. En de tandpasta die polijst dan eigenlijk een beetje de aangetaste plek op de tafel. En daarna veeg je alles zo schoon. En dan zou het weg moeten zijn. Ja, grappig. Je kunt dus je eettafel schoonmaken met tandpasta. Denk trouwens, even een kleine disclaimer, dat het niet andersom werkt. Hè? Dat je je tanden kunt poetsen met een vaat.

538. Pinky Swear hoorde je deze week in de avond bij Radio 538. Jouw kans op twee unieke VIP-tickets voor het Amsterdam Music Festival. Het AMF tijdens het Amsterdam Dance Event. Luister deze week naar 538 in de avond voor jouw kans om er lekker bij te zijn.

0: John Legend en All of Me.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Fayenne van den Bos, Gwen van Poorten, Nicky Plessen, Olcay Gulsen en een uur geleden Tina Nijkamp. Ja, even een kleine greep uit de namen die het niet zijn. De stem die verstopt zit in koffer 5 van de 538 Stemmenjacht. Een waarde van 10.000 euro. En die 10.000 euro is voor jou als je raadt ja, van wie die stem wel is. 538.nl, daar vind je een volledig overzicht van de fout gegokte namen van die koffer 5. En joh, als je er dan toch bent, meld je direct even aan om mee te doen. Want binnen nu en een minuut of 10 spelen we een nieuwe ronde Stemmenjacht.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Werk is voor mij mijn gedachte.

0: Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En E-ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay. Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
7: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
16: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
25: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
0: Over 5 minuten spelen we een nieuwe ronde in de Stemmenjacht. Geef je op via 538.nl of de 538-app voor jouw kans op 10.000 euro.

0: Direct en Oh My God It's Happening. Nou, Oh My God It's Happening.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Koffer 5 in het spel momenteel. €10.000 zit erin en die kan van jou zijn als je raadt van welke bekende Nederlander de stem is die verstopt zit in die koffer. Aanmelden doe je via 538.nl of de app van 538. En Anouk, dat heb jij gedaan.
2: Ja, klopt, ja.
0: Goedemiddag. Hoe is jouw maandag vandaag?
2: Ja, lekker rustig. Vandaag een dagje vrij.
0: Oh, kijk eens eventjes. En wat doe je normaal in het dagelijks leven?
2: Normaal werk ik op Schiphol bij de Marechaussee.
0: Marechaussee? Oh, dan ja. Maar dan ben je wel gewend aan koffers openmaken, denk ik, of niet?
2: Nee, dat is de douane.
0: Oh, dat is de andere douane. Kant. Oké, okay, nou, jullie zien er een beetje hetzelfde uit misschien, maar oké. Okay. Nou, lekker een dagje vrij. Alle tijd om rustig na te denken over de naam die bij koffer 5 hoort. We gaan luisteren. Dit is je opgave, Anouk.
3: Sier.
0: Anouk, wie denk je dat dit is?
2: Ik denk dat het Kim Lian van der Meij is.
0: Kim Lian van der Meij, ja, zangeres was ze heel vroeger, tv-presentatrice, musicalster is ze tegenwoordig volgens mij ook.
2: Ja.
0: Voor €10.000, Anouk, is het Kim Lian van der Meij. We gaan naar de jury.
1: Het antwoord is... fout.
0: Ai. Helaas,
2: jammer.
0: Helaas. Het is niet Kim Lian van der Meij, die schrijven we erbij op 538.nl in het overzicht van de fout genoemde namen. Jij krijgt als dank voor je dappere deelname wel een reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Ja, ook leuk.
0: Die krijg je vast ook wel open.
2: Ja, dat moet ook lukken.
0: Mooie dag, Anouk. Dank voor het deelnemen.
2: Dankjewel, fijne uitzending.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de

0: we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Macklemore en Ryan Lewis, Thrift Shop bij Radio 538. Waar je elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags helemaal wordt bijgepraat over de 50 allergrootste knallers van dit moment. In de 538 op 50, momenteel op nummer 31. De nieuwe Alex Warren, dit is Emerald Eyes bij 538.

0: Don't Leave bij Radio 538. Mark Labrand en een nieuwe ronde van de Stemmenjacht. Zometeen ook 10.000 euro in koffer 5, 538.nl of de app van 538, daar geef je op. En Willemijn met geldnieuws zometeen.
1: Ja, het wordt vanaf november lastiger voor jongeren om schulden te maken. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
2: Zaterdag 24 oktober
3: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
2: Net even anders.
3: De allerbeste DJ's.
2: 40.000 dancefans.
3: En jij
2: bent VIP.

0: Hofstad,
1: Armin van Buuren
0: en David Guetta. We love
1: you. Alle AMF info op 538.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
17: Mijn heldin is Lieke Martens.
18: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
19: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
16: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
19: Powered by KPN.
20: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. De inspectie slaat alarm over de veiligheid in jeugdgevangenissen. Door personeelstekorten daar staat die onder druk. De jeugdgevangenissen hebben ook steeds minder tijd om jongeren goed onderwijs te geven en ze voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Daarbij voelen medewerkers zich onveilig en moeten ze steeds harder werken. Bij een grote verkeerscontrole bij de Erasmusbrug in Rotterdam zijn ruim 200 boetes uitgedeeld. Ook zijn 5 mensen opgepakt. De actie was er eind vorige week omdat er veel was geklaagd over het rijgedrag van maaltijdbezorgers en bestuurders van fatbikes. 9 bestuurders kregen een boete omdat hun uitlaat te veel herrie maakte. De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen, bijvoorbeeld via Klarna. De grens wordt 18 jaar en sommige partijen willen die nog hoger hebben. Het CDA denkt aan 21 als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken. De nieuwe regels moeten in november ingaan. En de 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat de politie ze kon oppakken kwam volgens media door een boerin. Die zou ze hebben gezien en de politie hebben gebeld. Het weer nog, veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Maxima liggen tussen 19 graden aan zee tot 24 in het oosten van het land. En tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Ja, Willemijn, dankjewel. Dan eens even kijken, situatie op de weg. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens vanuit Oldenzaal-Zuid. Na een vertraging gemeten van 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Evening en Beest 7 minuten file. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Rijkenvoort en Vierlingsbeek door een pechgeval 12 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het in de gaten houden voor ons allemaal. A1 Barneveld-Apeldoorn bij 86.5. Dan ook nog controle bij Baanbrugge Amsterdam-Utrecht op de A2 bij 40.2. Dan de A7 Den Oever-Bolsward bij 108.0. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.9. A16 dan Breda naar Dordrecht bij 53.8. De A16 verderop Breda-Dordrecht bij 42.5. Dan naar Almere toe vanuit Hilversum de A27 108.4. Hilversum-Almere bij 115.0. Dan de A28 naar Zwolle 59.6. A50 bij Beekbergen Apeldoorn naar Arnhem bij 197.0. En de laatste op de A76 Geleen-Heerde bij Nut bij 12.7. En wil je alle controles? Check dan even de app van Flitsmeister.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
23: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
24: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
25: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
26: Domino's.
27: 538. De 538 stemmenjacht.
28: Dit is de stem uit koffer 5.
29: Zielig. Weet jij al wie het is?
27: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
29: Druk op de knop in de 538-app.
3: Hey, goedemiddag.
29: Mark Lapoos.
3: Zo, de week begonnen. Nu nog zorgen dat hij een beetje leuk wordt met Melee en Burna Boy zometeen.

is toch niet normaal, joh. Voor de 15e week zijn zij de nummer 1 van Nederland. Shakira en Burna Boy en Die Die, a.k.a. Tai Tai. Want ja, niemand kan ze verslaan daar bovenin. Zaterdag, 3 uur, meld ik mij weer met een nieuwe top 50. Zo, deze week, dinsdag en woensdag, gewoon 25 graden. Dus als er nog een ziekmelding in de planning zit, begin alvast een beetje met hoesten vandaag. 538, we trekken je door de maandag. Gezellig dat je erbij bent. New Radicals en Taylor Swift, haar nieuwe zometeen. En eerst is hier Melee.

inderdaad. En die gaat open. En als jij dan een stem uit koffer 5 weet te raden, cash je gewoon eventjes in de 50 stemmenjacht €10.000. Oh, dat zou toch even lekker zijn, hè? Dan Taylor Swift. Ja, die heeft vannacht ook weer even Taylor Swift dingen gedaan. Want bij de MTV Awards werd ze de meest bekroonde artiest ooit in de geschiedenis van deze prijs. En omdat alleen een record pakken voor haar een beetje karig voelt, ging er ook meteen haar nieuwe videoclip Patient Zero in première. Met Hollywoodsterren Dakota Johnson en Colin Farrell. Vanaf morgen kun je die clippen kijken op haar YouTube-channel. En zometeen hoor je wel de hit erachter, Patient Zero. Op 538.

de nieuwe Taylor Swift. You're the Patient Zero bij 538. Het is de favorite. Zo, koffer 5 is open. De stem is bekend, alleen ja, de naam nog niet. Dat is dus helemaal aan jou. Zometeen krijg je een nieuwe raadkans. En ja, zou je, als je het goed hebt, 10 ruggen mee kunnen pakken. Dat is toch even ontzettend lekker, hè, op een maandag. Meld jezelf aan in de 538-app. Nieuwe ronde zometeen. En verder hoor je Ella Langley en...

0: betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
0: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is. €10.000 per maand.
5: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
0: Vertrouw jij blind?

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
4: Nee, pleurt op joh!
3: 650.000 dieren.
4: Dat is bizar.
3: Per dag.
4: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
3: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
4: Ja, dat scheelt toch, niet Han?
3: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
10: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
9: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
8: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
14: Echt lekker.
13: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
15: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
15: tijdens de 538 werkdag.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: 538, Mark Labrand.
20: Nieuwe ronde stemmenjacht zometeen. Je hoort Lady Gaga, David Guetta en nu Alphaville. Ook met David Guetta.

0: we gaan weer voor een nieuwe poging. Koffer 5 staat geopend in de studio. Check de beelden op TV 538 of in de app van 538. En Jeroen uit Delfzijl is aan de telefoon. Dag Jeroen.
1: Hallo.
0: Ja, dat is toch eventjes aanmelden in de app en dan opeens hangen wij aan de telefoon.
1: Ja, klopt inderdaad. Vanochtend even aangemeld en dan word je zo meteen gebeld.
0: Mooi is dat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Er was net complete paniek bij de jury. Dat kwam door jou. Dat gaan we zo meteen even toelichten. Laten we eerst eventjes nog die koffer echt openen en naar de stem luisteren, oké?
1: Okay? Ja, is goed.
0: Komt-ie!
2: Zielig.
0: Ja, want Jeroen, jij wil het toch opeens op het laatste moment allemaal helemaal anders gaan doen.
1: Ja, eerst dacht ik, het was Chantal Jansen. En toen dacht ik, nee, voor mij is het Evelien Stallaert.
0: Evelien Stallaert? Juist, ja. De seksuoloog, relatietherapeut die wel eens bij Boulevard aanschuift. Van waar de switch, Jeroen?
1: Nou, misschien nog een beetje de stem, zo denk ik. Ik dacht van, nou, misschien een beetje een zachte geken hoorde ik een beetje, zeg maar. Dus ik dacht, nou, dat kan er wel zijn.
0: Ja, ja, en die heeft Chantal, die heeft ze ook wel van origine. Ja, maar ja.
1: Ja, klopt.
0: Oké, god, ja, spannend. Ja, er kan maar één iemand uitsluitsel geven. En daarvoor is de jury in de studio voor 10.000 euro koffer 5.
3: Het antwoord is... Fout.
0: Jammer.
1: Ja.
0: Het klonk zo mooi, je gedachtegang.
1: Ja.
0: Jeroen, ik wil je danken voor het meedoen. Je krijgt een supermooie troostprijs en dat is de reiskoffer van de Postcode Loterij. En dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, heel bedankt en een fijne uitzending.
0: Thanks.
3: De 538 stemmen jou.

Whitney Houston, die erg kalm werd van stofzuigen thuis. Door de lijnen in het tapijt, ja. Andere lijnen maakten haar helaas wat onrustiger in haar leven. Je hoorde Howell & O, Radio 538 met Shanna Spyro.

0: Grosso, The Sun is Shining op jou 538. Zometeen onder andere Teddy Swims, Anouk komt eraan met Nobody's Wife. En Idali met Ronnie Flex en Frenna staat ook voor je klaar. En Hanneke is hier met een update van het 538 nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Zometeen straf voor een foute taxichauffeur. En de minister van Financiën heeft ook iets gezegd over dat achteraf betalen.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
20: 538 Nieuws.
21: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Achteraf betalen via webshops krijgt een minimumleeftijd van 18. En sommige partijen in de Kamer vinden dat niet ver genoeg gaan. Juist jongeren komen veel in de schulden, zo zeggen ze. Minister Heijnen van Financiën zou een leeftijdsgrens van boven de 18 onlogisch vinden.
22: Dus het is wel raar dat je wel een huis mag aanschaffen, maar niet een bijna open leder kan doen. Laten we het ook niet doen dat het allemaal schandalig is wat er gebeurt. Het bedraagt ook bijna efficiëntie in het economisch verkeer.
21: Maar als het nodig is, kan aanscherpen van de leeftijd altijd nog achteraf, zegt hij. OM eist 240 uur taakstraf tegen een oud-taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost. Hij botste vorig jaar op een kruising op een andere auto. Daarbij kwamen zijn twee bejaarde passagiers om. De chauffeur wisselde al rijdend nog snel van rijstrook, maar daar stond het licht op rood. De 5 mannen die gisteren werden opgepakt in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten. Ze worden verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Een boerin zette de politie op het spoor van de verdachte. Ze zag hoe mannen uit 3 bestelbussen zich probeerden te verstoppen en sloeg toen alarm. En in 10 jaar tijd is er weinig verbeterd voor woonwagenbewoners in ons land. Sinti, Roma en reizigers worden nog steeds gediscrimineerd en buitengesloten, dat zegt de ombudsman. Ook zijn er steeds minder woonwagenplekken. Gemeenten willen daar best wel wat aan doen, maar ze zeggen dat er landelijk beleid voor nodig is. En dan het weer. Het is bewolkt en vanavond ook kans op buien. Morgen zonnig en warm, dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het 538 Nieuws.
0: Hanneke, dankjewel. Dan de 3 belangrijkste files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Culemborg. 13 minuten file. Dan de A7 Zurich-Den Oever voor de brug over de Stevinsluizen. 11 minuten. En door een ongeluk is de afrit afgesloten op de A32 Heerenveen naar Meppel toe voor Wolvega. En dat geeft 10 minuten file. En dan de belangrijkste controles. A1 Barneveld-Apeldoorn, 86,5. Amersfoort-Eemnes verderop op de A1 bij 39,8. De A2 Amsterdam-Utrecht bij 40,2. A4 Delft-Den Haag, 47,0. Dan ook nog controle op de A7 naar Bolsward toe bij 108,0. Dan de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam, 7,9. A27 Hilversum-Almere, 108,4. De A27 Almere-Hilversum bij 112,5. A28 Amersfoort naar Zwolle, 59,6. En de laatste is de A67, de grens met België richting Eindhoven. Bij Eersel bij 6,0. En alle controles, check de app van Flitsmeister.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door krediet, coaching en training voor ondernemers.
24: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: 20% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.

0: en haar nieuwe bij 538 met dikke tractaties deze week naast de stemmenjacht. We hebben 's avonds te winnen voor je tickets voor Amsterdam Music Festival. Dik dancefeest tijdens ADE, wat over een paar dagen is. En, een paar dagen, een paar weken, ja. Ik heb er gewoon verrot veel zin in. En we gaan dan ook met Dance Department uitzenden in de Johan Cruijff Arena. Ook daar win je dan tickets voor. En natuurlijk, iedere ochtend om 6 uur sharp, de ochtendshow. Vorige week op vrijdag hadden ze Kokkie Drost, de relatietherapeut, aan de telefoon. En ze had het over latrelaties. En ze kwam met een bijzonder voorbeeld uit een andere cultuur.
1: Er zijn zelfs culturen ergens bij Tibet en Nepal. Daar is het als volgt, dan heb je een liefdesrelatie met je geliefde, maar je kinderen voed je op met je zussen. Dus je hebt niet sores, je hebt alleen een romantische relatie. Ja, dat is eigenlijk wel wat voor te zeggen voor zo'n model. Ja.
2: En dan houdt het misschien wel veel langer vol.
1: Dat denk ik wel, ja. Sowieso is dat een heel matriarchale cultuur daar. Dus de vrouwen bepalen daar alles. Dat schijnt ook mee te dragen.
3: Dat hebben wij overgenomen hier in Nederland. Wij volgen dat op de voet.
0: Morgenochtend 6 uur sharp zijn ze er weer. Dit is Anouk.

ken je dat? Dat je opeens heel anders naar een liedje gaat luisteren. Ik heb Because of You echt al honderden keren gedraaid op de radio. Maar sinds mijn eigen scheiding luister ik er toch anders naar. Kelly Clarkson schreef dit toen ze 16 jaar oud was, over de scheiding van haar ouders. Ja, wat zingt ze? Ze zingt eigenlijk over wat daarvan blijft hangen bij haar. Bang zijn om dezelfde fouten ooit te gaan maken. Dat ze niet haar gevoel durft te uiten. Ik ben daar soms ook heel goed in. En als ik dan naar mijn eigen dochtertje van 6, Vida, kijk, hoop ik vooral dat zij later denkt, oké, mijn ouders zijn er wel uit elkaar, maar ik heb daar nooit tussen hoeven te staan. Dus mocht je nu ook door zo'n periode gaan, dit is misschien wel het belangrijkste wat ik zelf probeer te doen, dat die kleintjes van ons, van iedereen, mogen houden van wie ze willen houden en die ze lief vinden. Kelly Clarkson, misschien luister je er nu ook net wat anders naar. 538, dit is Because of You.

0: 5. Alsjeblieft zeg, raad het nou eens even, joh. Kom dan. 10.000 euro ligt weer op jou te wachten. Een nieuwe ronde over een paar minuten. Als je je nog niet hebt aangemeld, doe het via de app van 538. En verder na Stemmenjacht, hits van Coldplay, Calvin Harris en Santana. Radio
1: 538. Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie er in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
7: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement. Vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
12: Zing mee met alle hits bij Plus en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
16: Nu bij Iwis Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
17: Iwis. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
19: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met...
16: Maak een afspraak of kom langs bij...
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of

0: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
3: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
4: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: en BTS in My Universe.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Deze ronde spelen we met Nancy uit Kaatsheuvel. Dag Nancy.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Oh, spannend hè?
2: Ja, heel spannend.
0: Ja, mag ik het van je weten? Wat is de bestemming van die 10.000 euro? Is het eindelijk de keuken die afkomt? Of die reis die al jarenlang op het lijstje staat?
2: Nou, we zijn met een hele mooie overkapping bezig in de tuin. En die moet nog ingericht gaan worden.
0: Hé. Hey.
2: Dus hij komt goed van pas.
0: Nou, kijk. En ja. Daar heb je behoorlijk op zitten studeren. Wat dan die stem zou zijn. Zullen we, voordat je het gaat onthullen, nog even een keertje beluisteren?
2: Ja, dat mag.
0: Oké, komt ie aan.
3: Zie je.
0: Oké, voordat je de naam gaat onthullen, hoe heb je dit gedaan? Hoe ben je tot dit antwoord gekomen?
2: Nou, ik kwam eigenlijk vanmorgen op mijn werk aan en ik hoorde het en ik dacht, ja, dat is het. Dus het kwam gewoon nog echt in één keer in me op. Maar ik zit op jullie website te kijken en ik zie dat hij al is geraden. En dat was niet goed.
0: Oh nee!
2: Ja!
0: Oh mijn god!
2: Ik heb helemaal de namenlijst nog helemaal niet gezien.
0: Maar dat zie je echt, zeg maar nu, ja, as we speak nu.
2: Ja. Ja.
0: Oké, wil je dan nog switchen van naam?
2: Mag dat?
0: Ik kijk even naar de jury. Ja, er wordt hier behoorlijk hard, hoofdschuddend ja geknikt.
2: Ik doe gewoon echt een wilde gok, want deze die zou niet in me op zijn gekomen, maar...
0: Zeg maar.
2: Chantal Jansen.
0: Chantal Jansen, dan gaan we die invullen bij de Stemmenjacht jury.
1: Het antwoord is... Fout.
0: Wat jammer.
2: Helaas. Ja.
0: Je voorganger in het vorige uur, die wilde Chantal Jansen zeggen. Die is nog geswitcht naar een andere naam. Dus ja, dan is ze uiteindelijk toch nog genoemd. Waarvoor dank. Misschien heeft dat voor mensen een hoop dingen opgelost. In ieder geval krijg jij de troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Ook hartstikke leuk. Ben er ook blij mee.
0: Goed zo.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: en Can't Fight the Moonlight bij 538. Met zometeen de middagshow met Frank en Iron. Met daarin natuurlijk volop weer nieuwe rondes voor de stemmenjacht. Koffer 5, 10.000 euro. Meld jezelf aan in de app van 538. Verder hoor je Sommie en Offenbach. Hanneke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Welke straf krijgt een jongen die zijn nieuwe auto iemand doodreed? En een vervelende ex en een lotto-winnaar? Een heel verhaal daarover.
0: En Frank en Iron waren benieuwd waar hun luisteraars nou extreem lui in zijn. Luisteraar Laura heeft de ultieme tip voor als je aan je najaarschoonmaak wil beginnen, maar daar eigenlijk helemaal geen zin in hebt.
2: Nou, als ik geen zin heb om te poetsen, zet ik een emmer stop weg. Dan ruikt het in ieder geval wel fris, maar poetsen, nee.
1: Ik vind het zo goed.
0: Wat goed, dan heb je wel de geur. Heb je er ook niks voor gedaan?
1: Maar de geur is het lekkerst ook als je hebt gepoetst.
0: Dus ja. Iedereen komt binnen van, wat daar waaruit heb je hem schoongemaakt?
3: Zaterdag 24 oktober is de opstelling in de Johan Cruijff Arena. Net even anders. De allerbeste DJ's. 40.000 dancefans. En jij bent VIP.

0: Verhofstadt,
1: Armin van Buuren
0: en David Guetta.
1: Alle AMF-info op 538.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstadt en meer. Tickets via amf-festival.com.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oh. We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
14: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
17: Vraag je
14: wat?
17: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
18: Langer mee doen is goedkoper.
17: Zeker, kwaliteit rendeert.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert. Daar worden koopjesjagers wijzer van.
1: Het is weer laat.
18: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
22: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: 538 Nieuws.
25: 4 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Een leeftijdsgrens voor achteraf betalen bij webshops van 21 jaar kan niet zomaar. Sommige partijen willen dat, maar daar moet je volgens minister Heijnen van Financiën wel een goed verhaal bij hebben.
27: Op basis van de grondwet moet een verbod tot 21 jaar wel echt noodzakelijk en proportioneel zijn om, zoals dan formeel, leeftijdsdiscriminatie te voorkomen.
26: En dus houdt die no-buy-pay-later liever voor 18+. Mochten veel jongeren dan toch in de schulden komen, dan kan de leeftijd later alsnog omhoog. Een jongen die op zijn 18e een ongeluk veroorzaakte in Rotterdam door veel te hard te rijden in zijn nieuwe BMW heeft 8 maanden cel gekregen. Hij reed vorig jaar 115, waar je 50 mag, en raakte bij het inhalen zonder te remmen een zwangere vrouw. Die kwam om. Naast de celstraf krijgt hij ook 5 jaar rijontzegging. 2 mannen uit Ede zijn opgepakt voor het doorverkopen van gestolen brandweergereedschap. Spullen waren gestolen uit de kazerne in het Utrechtse Maarsbergen. Dit jaar is al meer dan 80 keer ingebroken bij de brandweer om zwaar gereedschap mee te nemen, waarmee criminelen bijvoorbeeld rolluiken open kunnen breken. En een Italiaan had de dag van zijn leven toen een lot van 5 euro hem de jackpot van 160 miljoen opleverde. Maar nog voor hij dit bedrag kon ophalen stond zijn ex voor de deur. Ze waren gescheiden van tafel en bed, maar voor de wet nog getrouwd. Nu eist ze 80 miljoen van de winnaar ineens of in termijnen van 8.000 per maand. Wat de winnaar kiest, dat is nog niet duidelijk. Het weer nog bewolkt en vanavond ook kans op buien. Morgen zonnig en warm, dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het 50 Nieuws, over een half uur meer.
28: En dan de langste vertragingen. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Papendrecht. 58 minuten daar. Komt door een auto met pech. A50 Arnhem-Os tussen de Takietersbrug en Bankhoef. 38 minuten. En de laatste lange op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. 26 minuten.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
30: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
33: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
34: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie.
35: Mijn heldin is Lieke Martens. En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
36: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
34: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
36: Powered by KPN.
0: 538. De 538 Stemmenjacht.
37: Dit is de stem uit koffer 5.
38: Zielig.
37: Weet jij al wie het is?
0: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
37: Druk op de knop in de 538-app. Frank en
28: Aire. Een hele goede middag, show. En welkom, de Two Brothers on the Fourth Floor, zometeen. Na zo.

0: Dag, miles away!
1: Op 538.
2: Hallo allemaal, leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eiren.
0: Het is maandag, het is 28 september 2026, maar dat wist je al.
3: Wat gezellig dat je naar ons luistert, ongetwijfeld naar buiten kijkend en denken wat voor depressief weer is dit.
0: Ik hoop niet dat jij je huis hebt opgeruimd. Ik hoop dat jij je kind eindelijk...
3: Oh, dit doet zoveel pijn. Maakt de zin af dat ik
0: een beetje aandacht heb gegeven. Wij bespeurden het allemaal al. Maar toen het ook thuis werd gezegd...
3: Verwaarlozing.
0: Verwaarlozing, ja. Je hebt je kind verwaarloosd, hè?
3: Volgens mijn kind heb ik mijn kind verwaarloosd.
0: Ja.
3: Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben.
0: Ik wil het nu weten.
3: Het is echt een te lang verhaal. Nou, ik was... vorige week was ik mijn huis aan het schoonmaken... terwijl de kinderen aan het spelen waren. Helemaal geïnfluenced. Of social media. Door van die gypsy wives, weet je. Of van die die hun alles schoonmaken met kwastjes en tandenborstels en zo. En ik dacht, ja, dat ga ik ook doen. Dus ik ging ramen lappen en doen. Ik denk, ja, de kinderen zijn toch aan het spelen. Schoonmaken. Maar toen kwam een kind naar me toe en die zei... ik weet waarom jij minder wil gaan werken. Dus ik zo, oh. En dan heeft hij eindelijk door dat ik bij mijn gezin wil zijn. Zei hij, zodat je meer kan schoonmaken. Dus ik zei, wat? Ik zei, ja, want je bent er wel, maar je speelt niet met ons. Nou,
0: oh,
3: toen vond ik echt dood.
0: Brak er een hart.
3: Ja, nee, alles brak. Alles in gruzelementen was mijn hart. Dus ik heb deze weken de boel gelaten. Lego overal. De tafel plakte van hot naar her, maar ik heb het gewoon.
0: Maar je weet wel welk verwijt je nu gaat krijgen, hè?
3: Wat is het hier vies, mama?
0: Wat is het hier, een troep, mama?
3: Waarom is het hier zo smerig?
0: Ja, het is een ondankbare job, hè? Dat
3: absoluut,
0: moet er zijn.
3: Absoluut.
0: Maar verder lekker weekend.
3: Ja hoor, heerlijk.
0: Mooi, gezellig dat je er weer bent.
3: Ja.
0: Het is de 538 middagshow waar je nog steeds kans maakt op 10.000 euro. Die koffer 5 is nog steeds open.
3: Als je weet wat wie zielig zegt.
0: Ja, als je dat weet, meedoen aan de stemmenjacht. Je maakt er zometeen kans op. En welkom. Matrix Imstuur.

0: En die dezelfde naam heeft als zijn of haar partner.
1: Ja, ja.
0: Ik denk dat dat...
1: ik denk dat het een hele lastige gaat worden.
0: Ik denk dat dat best wel veel mensen zijn.
2: Dus dan heet jouw partner eigen. Mijn partner heet
0: Mijn
2: Frank.
0: Uitzondering daar gelaten. Maar er zijn toch heel veel...
2: Ja, je hebt wel Willys en zo natuurlijk.
0: Ja, van die namen die allebei de kant op kunnen. René.
2: René is er ook zo een.
0: Ja. Ja. En willen we dan voornamen hetzelfde? Of voor en achternaam
2: Ja,
0: hetzelfde?
2: Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Ja. Maar als, ik zou het al geweldig vinden als je dezelfde voornaam hebt. Toch? Dat ja. je... Ik, nee, mama, papa, dit is hem. Eigen.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja, toch?
0: Ja.
2: Ja, en als het meer dan één voornaam is, dat zou ik al, dat zou fantastisch zijn.
0: Dan
2: ja.
0: hebben we echt de hoofdprijs.
2: Heb jij een partner die dezelfde naam heeft? Ik hoor het mezelf nu vragen, maar ja, misschien... Ja, zit er iemand te luisteren? Als jij zit te luisteren en denkt, ja, mijn partner heeft dezelfde naam. Ja, achternaam kan ook, hè?
0: Achternaam, oh ja, dezelfde achternaam. Nee, dan, maar nee, dat is te makkelijk.
2: Is dat te makkelijk?
0: Ja, jawel. Je hebt zoveel de Jongs en zoveel...
2: Arjen de Jong de Jong.
0: En je moet niet met mij beginnen. Maar ja, je hebt zoveel mensen die zo'n algemeen veel voorkomende achternaam hebben. Nee, ja. Voor en het liefst ook achternaam. Daar ga ik voor.
2: Oké. We scherpen het even aan hier.
0: Ja.
2: Zit er iemand te luisteren die dezelfde naam heeft als zijn of haar partner?
0: Ja, want we zoeken die ene luisteraar, hè? Ja. Die eigenlijk met z'n tweeën dus hetzelfde heeft.
2: Ja. Er zullen 99% van de luisteraars echt denken, waar hebben die mensen het over? Maar er zal er eentje zijn die dit heeft. Wil je dan even bellen?
0: Ja, moet je 0909-30538. Of je mag ons ook een appje sturen. Dat is helemaal gratis via de 538-app. Maar we willen heel graag van je horen. Want komt dit voor?
2: Zit er iemand te luisteren met dezelfde naam als zijn of haar partner? Laat even een bericht achter bij ons in de 538-app. Ja, of je kan heel simpel even bellen. 0909-30538.

0: Shaboozy en Miles Smith in Blink 538. Hier in de middagshow, waar Iris, onze Iris, een paar weekjes vrij is.
1: Oh, die is op vakantie.
0: En die heeft het verdiend ook.
1: Ja, zeker.
0: Oh, maar we hebben een hele fijne vervanging. Hanneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Frank.
0: Wat heb je mee voor zometeen?
2: Het gaat niet goed in jeugdgevangenissen. En welke bekende presentator gaat stoppen met zijn tv-programma?
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug.

0: giraf. Met een V.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
8: Goedemiddag, het weer op 538 in het westen. Kans op een bui en de rest van het land is het droog. Vanavond en vannacht lokaal kans op een bui met ook onweer. Morgen een zonnige dag met lokaal 27 graden.
9: En dan de langste vertragingen. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 56 minuten. Komt door een auto met pech. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht. 49 minuten. Komt door een ongeluk. En de laatste is de A29. Berg op Zoom Rotterdam voor de Haringvlietbrug. Daar een vrachtwagen met pech. De vertraging is 39 minuten.
10: 538, Frank en Iren.
9: Meet Chico, zo direct naar Lady Gaga.

0: Lady Gaga, Bruno Mars en Die With A Smile.
1: Dat nieuws over Kees Tol, dat hij het boomprogramma niet meer presenteert. Ik dacht echt, hij doet iets van 9 jaar al. Mm. Ik denk, die blijft dat doen tot aan zijn pensioen.
0: Wat is dat, dat VT,
1: VT
0: Wonen?
1: Ja.
0: Kijken mensen onder de 60 dat?
1: Ja, zeker
0: VT Wonen.
1: Ja, ja, mensen die hun eigen huis inrichten en zo, die gingen inspiratie opdoen in dat programma.
0: Maar hij is ontslagen.
1: Hij is ontslagen, ja.
2: Ja, hij zei het op Instagram. Hij zegt dat SBS een frisse wind door het programma heen wil laten waaien. En wie hem gaat opvolgen, dat is nog niet bekend. Er zijn nog wel 11 afleveringen te zien met Kees. Dus voor de fans, hij is nog niet helemaal van de buis af.
0: Ben jij die frisse wind eigenlijk nog niet?
1: Ik heb het vroeger gepresenteerd.
0: Heb jij het gedaan?
1: Maar toen wilden ze een frisse wind. Met het Kees Tol. Nee, toen ging ik wat anders doen en toen kon ik het niet meer combineren. Maar het is heel leuk om te doen. Maar ik denk dat ze iemand anders op de ogen hebben. Mm.
2: Gaan we dan horen. Ook nieuws over jeugdgevangenissen. Er moet daar snel iets veranderen. Door personeelstekort zitten jongeren te vaak op hun kamer en valt het dagprogramma soms weg. 3 inspecties waarschuwen dat het slecht is voor hun behandeling en terugkeer in de samenleving. Een grote brand in Schaag in Noord-Holland op het moment. Meerdere huizen zijn daar ontruimd. Die woedt in een bakkerij in het centrum. Iedereen is wel op tijd weggekomen. Nieuws over Cody Gakpo. Oranje moet het donderdag in Griekenland zonder hem doen. Hij viel gisteravond tegen Servië uit, maar wat hem nou precies mankeert, dat blijft onduidelijk.
0: En we kunnen hem wel gebruiken, want het Griekenland speelt hartstikke goed.
1: Ja, maar we hebben het goed ook gedaan uiteindelijk zonder hem.
0: Dat klopt, ja.
1: Ja,
0: dat klopt.
1: Er staan weer anderen op.
0: Wat is het lekker om die nieuwe generatie te zien voetballen.
1: Toch, hè?
0: Ja,
1: is echt.
2: Ja, maar ik heb ook wel het gevoel dat het aan een bondscoach ligt. Jullie niet, als je het dan zo kijkt?
1: Dat het, dat het goed gaat? Of
2: ja,
1: dat
2: misschien te makkelijk gedacht, hoor. Denk van, nou,
1: het zou heel snel zijn, maar het zou kunnen.
2: Nederland hoort bij de landen in Europa met het minste overgewicht, blijkt uit nieuwe cijfers. Alsnog heeft bijna de helft van de Nederlandse volwassenen 48,6% overgewicht. Alleen in Frankrijk en Italië ligt dat percentage lager. In Roemenië en Malta zijn juist de meeste volwassenen te dik. En over dik gesproken, op Ameland ligt een dode walvis op het strand. En daar komen nog altijd veel mensen op af. Maar blijkbaar proberen sommige mensen er een souvenirtje van mee naar huis te nemen.
0: Wat doen ze? Nee, toch?
2: Een stukje huid.
0: Nee.
2: Een tand of een stukje bot.
0: Oh, echt waar?
1: Ja. Tuurlijk. Maar als jouw kind dat zou zien, die zou ook denken, oh,
0: ik snijd er even een stuk af.
1: Nee, maar net als een haaientand. Een walvistand.
0: Oh.
2: Ik heb wel eens gehoord dat die walvis en dan dat die maag zich zo gaat opzetten.
0: Dat hij dan explodeert.
2: Ja, ik zou daar veel te bang voor zijn. Rijkswaterstaat heeft wel gewaarschuwd dat een dode walvis ook een beschermd dier is, dus dat je er vanaf moet blijven.
0: Hanneke, dankjewel!
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Tijn, goedemiddag!
4: Goedemiddag.
0: Je bent aan de beurt, hoe is het?
4: Goed. Ik heb net een lekker dagje gewerkt. Ik wou net gaan koken.
1: Oh, dat klinkt heel ontspannen.
4: Ja.
0: Nou nog even 10.000 euro winnen.
4: Maar, sorry?
0: Nou nog even 10.000 euro winnen.
4: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Zullen we nog één keer luisteren naar de stem van cover 5?
4: Ja, dat is goed.
0: Komt die Tijn.
2: Zielig.
0: Oké, vertel ons wie jij denkt dat het is en waarom je dit denkt, Tijn.
4: Mijn eerste ingeving was Emma Wortelboer.
1: Ja?
4: Ik weet niet waarom, maar dat denk ik.
1: Oh, en daar blijf je bij de eerste ingeving?
4: Ja, ik heb even getwijfeld. Maar, en wat andere bekende vrouwen beluisterd. Maar ik ben toch hierop weer teruggekomen.
0: Goed, Emma Wortelboer. Jury, is het Emma Wortelboer?
3: Het antwoord is... fout.
0: Ach. Helaas, Tijn. Koffer 5 is niet Emma Wortelboer voor 10.000 euro. Je krijgt de troostprijs als een reiskoffer van de Postcode Loterij.
4: Oh, dat is ook leuk.
3: De 538 Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan.

0: My Friend op 538 in de middagshow. Waar wij op zoek zijn naar iemand die dezelfde naam als zijn of haar partner heeft.
1: Ja.
0: Ja. Ik ben zo benieuwd wat we krijgen. We krijgen Veronique. Veronique!
2: Ja, goedemiddag. Daar ben ik.
0: Ja, hi. Daar zit ik gelijk te denken. Jij heet Veronique en je hebt dezelfde naam als je partner?
2: Nee, dezelfde achternaam.
0: Oh, vertel.
2: Wij zitten met achternamen. Mijn schoonmoeder heette Pietje Pauwen.
1: Wie? Pietje
2: Pauwen. En die
1: Pauwen.
2: Is getrouwd, ja. Ja. En die is getrouwd met Lindert Pauwen. Dus dat is Pauwen.
0: Ja.
1: Oh.
2: Dan ben ik een van het Westende van mijn meisjesnaam. En ik ben getrouwd met een Pauwen. En dan is mijn schoondochter ook een van het Westende die getrouwd is met mijn zoon, Pauwen.
1: Nee, ik ben kwijt.
2: Dus kan ik nog volgen?
1: Nee, maar
0: ga door. We moeten opnieuw beginnen.
1: Ja.
0: Pietje Pauwen is jouw schoonmoeder.
2: Schoonmoeder.
1: Oké.
0: Ja.
2: En die is getrouwd met Leendert Pauwen.
1: Ja, dat is al frappant, toch?
0: Ja, twee keer Pauwen.
2: Dat zijn twee keer Pauwen's.
0: Ja, dat is schoonmoeder en schoonvader. Pauwen.
2: Dat zijn mijn schoonouders.
0: Ja.
2: Dan ben ik aan de beurt. Ik ben van het Westende met mijn meisjesnaam.
0: Westende heet je, ja?
2: Ja, en ik ben getrouwd met een Pauwen.
0: Je bent getrouwd met een Pauwen, dat is logisch. Want je schoonouders heten Pauwen, ja?
2: Toen kwam mijn schoondochter in de familie en die heette ook van het Westende.
0: Zoals jij heet. En hoe kwam die in de familie in?
2: Ja, en die is dus nu ook samen met Pauwen. Dus we hebben nu twee keer Pauwen van het Westende.
1: Dit is echt één grote...
2: Maar kom nu de leuke mop. Mijn dochter heet Loes Pauwen. En die is getrouwd met Jamie Pauwen.
1: Nee.
2: Dus die heet dus ook Pauwen.
0: Zij heet Loes Pauwen.
2: Ja. En zo heet mijn schoonouders ook. Mijn schoonmoeder. Die heet Pietje Pauwen.
1: Hé?
0: Ja.
1: Dit is echt niet normaal.
2: Kun je het nog volgen?
1: Nee, ik niet. Maar dat maakt niet uit. Volgens mij Frank wel.
0: Ja, ik kan hem wel volgen. Maar dan is het eigenlijk wachten tot een van je andere kinderen met een Westeinde gaat trouwen.
2: Dat zou ook kunnen.
0: Dat zou dat.
2: Ja, of de dochter van mijn dochter. Ja, die is pas geboren, dus dat duurt dan nog even. Die zou dan ook nog mee van het Westeinde kunnen. Nee, dat kan niet.
1: Nee, dat kan
2: de Pauwen van het Westeinde dan. Ja.
0: Dat zou prachtig zijn.
2: Ja, dan heb je ook een Pauwen van het Westeinde. Dan zou ik mee die Pauwen van het Westeinde wezen.
0: Ja.

0: nieuws hebben. Hanneke, wat heb je mee voor ons?
1: Na ouderen krijgt een andere hele grote beroepsgroep gratis de griepprik. Je hoort zo wie.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport

0: Anna May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
2: Nee, pleurt op joh!
1: 650.000 dieren.
2: Dat is bizar.
1: Per dag.
2: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
1: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
2: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
1: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
6: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: 538 Nieuws. 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Iedereen die op een basisschool werkt, kan vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Werknemers kunnen de prik tussen oktober en maart halen, maar ze worden er niet toe verplicht. Mensen in het onderwijs lopen volgens de Gezondheidsraad meer risico op griep, omdat ze veel in contact met anderen komen tijdens hun werk. Een bejaarde man uit de buurt van Frankfurt in Duitsland, die zijn auto wilde inparkeren, heeft zijn eigen vrouw doodgereden. De man stak achteruit, maar toen hij op de auto achter hem botste, gaf hij gas en schoot vooruit, waarna hij zijn vrouw raakte. Daarna ramde hij nog een paar geparkeerde auto's. De bestuurder is zwaar gewond. In Amsterdam zijn afgelopen weekend meerdere dieren zwaar mishandeld. Vrijdag kwamen 2 schapen om en een dag later waren er onder meer dode kippen gevonden. Op de derde dag betrapte de politie iemand op heterdaad. Een verwarde man van 38. Die is opgepakt en moet later voor de rechter komen. En Oranje moet het donderdag in Griekenland doen zonder Cody Gakpo. Die viel gisteravond tegen Servië uit met een enkel blessure. Dat is te lezen op de website van zijn club Liverpool. Bondscoach Xavi roept geen vervanger op. Want middenvelder Givaj Zegel is weer terug na zijn invalbeurt bij Jong Oranje. En zo bestaat de selectie weer uit 24 spelers. Het weer en ochtend is bewolkt. Vanavond ook kans op buien en een klap onweer. Maar morgen zonnig en warm, dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
11: En dan de langste vertragingen. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 26 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam 42 minuten. Komt door een auto met pech. En de A16 tot slot Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk-Noord. Daar een vertraging van 33 minuten.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123 Inkt.nl. 123 geregeld.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
13: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Gamma, even bollen met... Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: 538 Stemmenjacht.
20: Dit is de stem uit koffer 5.
21: Zielig. Weet jij al wie het is?
19: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
21: Druk op de knop in de 538-app. Frank en
11: Ayre. En de goedemiddagshow, de nieuwste Taylor Swift zo direct. Ook Tim Burke komt eraan. Eerst Alex Warren.

0: Kwik op 538 in de middagshow. Waar er verdrietig nieuws is over Kees Tol.
1: Ja, en zo te horen was het niet zijn keuze. Hij is van het tv-programma Peter Woon weer verliefd op je huis. Is hij afgehaald.
0: Hij is ontslagen. Kees Tol is ontslagen. En hij heeft het 9 jaar gedaan.
1: Ja.
0: 9 jaar.
1: Dat is lang, hè?
0: Flink. Ja. Ik had het idee dat hij er niet over... dat hij zoveel zin heeft om erover te praten. Maar laten we toch even proberen
1: Kijk
0: of hij
1: even,
0: opneemt.
1: Ja.
0: Of Kees opneemt.
2: Jojo.
0: Kees Tol!
3: Kees!
0: Hey! Groot applaus!
3: Nou!
0: Ja, Kees. Ben je eruit geflikkerd?
3: Nou, uitgeflikkerd. Mij is gewoon medegedeeld dat, wat ik ook op mijn Instagram zeg, dat ze op zoek zijn naar vernieuwing en een frisse wind. En weet je wat het ook gewoon is? Als je... Dit programma bestaat al 11 jaar en van die 11 jaar heb ik er 9 jaar gepresenteerd. En op een gegeven moment ben je als programmamaker op zoek naar vernieuwing. En dan kan je het ermee eens zijn, moet de presentator er wel uit, moet de presentator er niet uit. Dat is in deze niet aan mij, die beslissing is voor mij genomen en ik heb ermee te dealen.
1: En was de verrassing voor jou? Of?
3: Wel een beetje. Kijk... Ik heb al die jaren elke keer zeg maar weer een contractverlenging gekregen. En elke keer was het wel eventjes de vraag, gaan ze door, gaan ze niet door. Maar goed, dat is al 9 jaar hetzelfde liedje. Dus ik heb de afgelopen maanden geen signalen ontvangen dat ik me daar zorgen over hoefde te maken. Dus het kwam wel een beetje als een verrassing, ja.
0: Het is wel een beetje hoe het werkt ook hier, hè, die televisie.
3: Zo is het, weet je. Jullie werken allemaal in de media en bij tv en bij radio. Zo gaat het, weet je. En dan kan je zieke neuren, dan kan je gaan zitten huilen in een hoek. Maar dit is ook gewoon een beetje wat inherent is aan het vak.
0: Ja. Was je zelf toe aan iets anders? Heb je zin om iets anders te gaan doen?
3: Ik heb altijd zin om iets anders te doen. Weet je, en ik zei vandaag ook tegen een goede vriend van... Weet je, nogmaals, het was niet mijn eigen keuze, maar... Dat zet je dan wel gelijk weer aan het denken. En je creatieve vlammetje gaat weer aan. En denk je van, het biedt ook wel weer mogelijkheden, snap je? Dus dat is het leuke eraan. Maar ik ga nu niet zeggen dat ik dit allemaal... Dat nu de slingers bij mij op het plafond hangen, nee.
1: Want je hebt ook de laatste tijd bij RTL hebben je langs zien komen.
3: Ja.
1: Dus daar loopt het lijntje al, toch?
3: Nou ja, het is niet zo dat ik aan het shoppen was of zo. Kijk, ik heb bij SBS gewoon al jarenlang een niet-exclusief contract. Dat houdt in dat je dus dan ook bij andere omroepen dingen mag doen. Dit kwam nu eenmaal op mijn pad. RTL4 vond ik hartstikke leuk om te doen.
0: Maar Kees, jouw hele carrière is toch aan elkaar gereigd van het kwam op mijn pad?
3: Maar zo is het.
0: Ja, toch?
1: Elke keer leuk.
0: Ja, maar hoe jij uit Volendam op die buis terecht bent gekomen... het is toch ook allemaal maar... Toch?
3: Weet je, ik had toevallig met mijn moeder aan de lijn... want die oudjes die zijn dan gelijk bezorgd. En komt het allemaal wel goed? Ik zeg, mam, het gaat al 20 jaar goed, weet je. En wat ik ook zeg, aan de ene kant gaat er een deur dicht... en ergens anders vliegt er weer een deur open. En dus dat komt heus wel goed.
0: Ja.
1: Wat staat er nog op jouw lijstje?
3: Wat staat er nog op mijn lijstje?
1: Ja, wat vind je leuk?
3: Qua tv? Ja. Nou ja, ik moet je... Weet je wat Frank net... Ik heb nu toch met Frank te maken?
1: Ja.
3: Wat Frank net ook al zei... Ik heb altijd zoveel verschillende dingen mogen doen. Dus van muzikale reisprogramma's... tot een woonprogramma... tot aan muziekprogramma's... tot aan spelletjesprogramma, studio. Juist die variatie, juist die combinatie... dat vind ik juist
0: En weet je wat is? Er zijn geen twee Kees Tollen.
1: Nee.
0: Dus uiteindelijk word je gewoon weer gebeld, Kees. Let maar op.
3: Nou ja, ik ga er ook wel een beetje van uit, eerlijk gezegd. En als dat niet het geval is, dan ga ik wat anders doen, jongens.
0: Precies.
3: Ook leuk.
0: Wij gaan die telefoonlijn niet langer bezet houden,
1: nee,
0: Kees.
1: Nee.
0: jij moet het vrij houden. Maar nooit leuk natuurlijk, we wilden je toch even een steuntje in de rug geven.
1: Ja, en wat leuk dat we hier al even kunnen spreken daarover. Ja. Hoe je erin zit en zo.
3: Goed, mijn telefoon staat wel rood gloeiend, want het is echt vers van de pers. Maar ik vind het heel lief dat jullie mij eventjes wilden bellen.
1: Ja, gun je niks dan goed.
3: Nou, heel lief, heel lief.
0: Tot snel, Kees.
3: Dankjewel en veel plezier met jullie uitzending. Doei!

0: is de nieuwste van Taylor Swift. The Favorite, Patient Zero, hier op 538 in de middagshow.
1: Echt, ze heeft de meeste awards gewonnen als artiest,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, Taylor Swift.
1: Niet alles normaal. Wat zij doet, dat is gewoon goud.
0: Ja, maar wat George Michael, Madonna en Michael Jackson vroeger waren, is nu gewoon Taylor Swift in alles.
1: Ja, ja. En of niet zo nog eens bakken met geld, omdat ze dat allemaal zelf
0: doet
1: en zo. Ja. Maar ze geeft het ook weg, dus dat is heel lief. Ik wil eventjes praten over, er zijn wat plekken waar, als je daar bent, je echt niet een bekende wil tegenkomen.
0: Nee, dat klopt. Ik denk dan gelijk aan de sauna natuurlijk.
1: Daar wil je echt geen bekende tegenkomen.
0: Ja, maar ook ver weg op vakantie, de jungle.
1: Oh.
0: Hey, Iren! Jij hier?
1: Ja, nee.
0: Wil je niet?
1: Ja, nee, want je bent weg.
0: Ja.
1: Je bent even helemaal. Ja, dan wil je niemand bekend tegenkomen. Ik ben wel benieuwd naar de verhalen die jullie hebben.
0: Ja, we willen alle verhalen weer gaan verzamelen. En waar ben jij ooit een bekende tegengekomen waar je dat echt niet wil?
1: Hoorde je opeens je naam en dacht je,
0: Nee, niet
1: hier.
0: Hier, niet hier. Kan ook bij de dokter zijn.
1: Oh.
0: Toch? Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of een kliniek waar je dan bent.
0: Een kliniek?
1: Ja, dat ook niet, hè?
0: Jij hier?
1: Ja, wil je allemaal niet.
0: Nee, ik denk dat we er ons allemaal wel iets bij voor kunnen stellen.
1: Ja,
0: heb je dat wel meegemaakt?
1: Maar die zag mij gelukkig niet. Maar toen was ik net zwanger. Toen zat ik in zo'n kliniek dus.
0: Ja.
1: En die kwam naar buiten lopen. Die keek toen gelukkig die wachtkamer niet rond.
0: Mm-hmm.
1: Maar, ja, dat
0: maar jij hebt diegene
1: dat
0: wel gezien dus?
1: Ik heb diegene wel gezien. Ja.
0: Oké. Okay. We gaan alle verhalen verzamelen. Ben je ooit een bekende tegengekomen op een plek waar je absoluut geen bekende tegen wil komen? Jij begrijpt ons, als je dat hebt meegemaakt.
1: Ja, je mag ons een appje sturen. Het is gratis in de 538-app.
0: Ja, is wel zo makkelijk. Kun je ons een bericht sturen. Ja. Even downloaden die gratis 538-app. Als je wel eens een bekende bent tegengekomen waar je dat absoluut niet wil, laat dan even van je horen in de 538-app. En bellen mag ook, hè. 0909-3000 538. Daar gaan wij voor zo meteen weer alle verhalen verzamelen hier. Nu in de middagshow, Tim Burke. Dit is Bromance op 538.

0: 538 in de middagshow, waar het bijna half zes is. Natuurlijk doen we zo meteen nieuws. Dat is met jou, Hanneke.
1: Ja, en we doen ook alle verhalen verzamelen. Wanneer kwam je iemand tegen op een plek waar je dat echt niet wilde? En je hebt natuurlijk ook dat je aan het solliciteren bent. En dat je dan iemand tegenkomt van je oude werk.
0: Oh! Ja, dat wil je niet. Dat wil je niet. Heb je een verhaal voor ons? We zijn alle verhalen aan het verzamelen. Laat het eventjes weten in de 538-app. En Hanneke, nieuws dus zo. Wat heb je meegemaakt?
2: Ja, er zijn nieuwe trouwcijfers bekendgemaakt. En we weten nu de gemiddelde leeftijd waarop mannen en vrouwen inmiddels trouwen.
3: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
4: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
3: Je geeft het antwoord.
4: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
3: Dit kan je zomaar meemaken.
5: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
3: De 538. Stemmenjacht.
5: Word jij de volgende winnaar?
3: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
13: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
14: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
12: Je hoort het. Zelfde trap mooi.
11: En meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met

0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
1: Can-do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
15: Goedemiddag, het 538 weer. Het westen kans op een bui. In de rest van het land is het droog. Vanavond en vannacht lokaal kans op een bui met ook wat onweer. Morgen echt een zonnige dag met lokaal tot zo'n 27 graden.
16: En dan de langste vertragingen. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel 26 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam 40 minuten. Komt er een auto met pech. En de laatste lang op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunette 26 minuten.
17: 538 Frank en Ayre.
16: Met Brandy en Monica, The Boys Mind. Zo direct naar Martin Garrix.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix en Repeat It op 538.
1: Over plekken waar je echt geen bekende tegen wil komen. Of misschien is het het moment dat als je daar met je ontlasting bij de huisarts staat.
0: Nee, ik kom met zo'n potje.
1: Heeft u ontlasting bij u? Ja, die groene ontlasting. Ja, en dat je daar dan een bekende tegenkomt.
0: Ja.
1: Hey, Aaron,
0: jij hier. Och. Ja, we zijn alle verhalen aan het verzamelen. Van die plekken waar je geen bekende tegen wil komen.
1: Of momenten mag ook. Je mag het ons appen.
0: Hanneke.
1: Ja, we gaan allemaal later trouwen. Vraag ik me ook af of je dan minder scheidingen hebt. Omdat je allemaal later... Ik denk het wel.
0: Ja, ik moet nog natuurlijk.
1: Ga je?
0: Jij bent al getrouwd?
1: Ga je?
0: Nou, er is nog niks gepland.
1: Maar ik ga nu
0: van Hanneke horen hoeveel tijd ik nog heb.
2: Hoe oud je had moeten zijn.
0: Oh, echt waar?
2: Nou ja, het is wel wat jonger hoor. Gemiddeld zijn mannen nu 35 jaar oud bij hun eerste huwelijk.
0: Ach, je gooit je hele leven in de play.
1: Hoezo?
0: Nee.
2: Begin jaren 70 was dat nog 25 en 23.
0: Ja, dan stond de dominee op de stoep hè, als je nog niet getrouwd was.
2: Dat was het. De druk om te trouwen was veel groter. En waarom trouwen mensen nu later? Dat komt vooral door geld. Trouwen is duur, wonen ook. En mensen gaan pas een groot feest geven als ze...
1: Je hebt dus geen excuus.
2: Ja, gewoon in de tuin een feestje of zo.
1: Dan kunnen ze elkaar niet vinden in die tuin. Nou goed, ga verder.
2: Ja, werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer, omdat deze groep veel contact heeft met andere mensen en dus meer risico loopt op griep.
0: Ik had met de juffrouw een gesprek daarover, over ziek worden en zo. Want ik weet niet, als je kinderen hebt, dan word je op een gegeven moment, ben je elke week ziek. Want die kleintjes die nemen van alles mee naar huis. Dus ik dacht, hoe zou dat met de juf zijn? En die vertelde mij dat het haar dokter een keer had verteld dat er eigenlijk in zo'n klas altijd ziektes zijn. Altijd. Dus als je even vatbaar bent, dan krijg je het.
1: Ja, maar eigenlijk die juffen die zijn dus echt resistent.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja,
0: dat zijn dus een soort robocop zijn dat. Dat is ongelooflijk.
2: Ja. En als ze willen, kunnen ze er nog wat extra bescherming bovenop gooien. Dus. In Zuid-Afrika, ander nieuws, is een dode vrouw gevonden opnieuw. Dat is de 11e in amper 2 maanden tijd in hetzelfde gebied rond Johannesburg. De politie gaat uit van een seriemoordenaar en zet alles op alles die te vinden. Ja, erg naar. De 11e dus inmiddels. Ook ander nieuws uit Engeland. De Britse premier Burnham die houdt vandaag crisisoverleg vanwege de arrestaties. Die waren gisteren bij de luchtmachtbasis. In de buurt werden 5 mannen opgepakt. Die reden in 3 bestelbusjes en zaten vol explosieven, zeggen verschillende media. Zojuist is bekend geworden dat ze op borgtocht vrij zijn.
0: Ja, allemaal dankzij een boerin hè, die dat zag.
2: Ja. Ja,
0: even verkeerd rijden of terug moest rijden of iets. En toen zag ze allemaal bivakmutsen, mannen met bivakmutsen wegrennen.
1: Op zich is het ook wel verdacht.
0: Dus dat is zeker
1: maar
0: verdacht.
1: Ik ben blij dat ze actie heeft ondernomen en niet dat wil.
0: Ja, en meerdere keren, want die basis die nam niet op. Dus voor mij heeft het zelfs nog in de buurt-app heeft het nog gegooid.
2: Echt een held. En de kandidaten voor het perfecte plaatje zijn vandaag bekendgemaakt. Katja Schuurman en journalist Merel Ek van SBS die doen mee. Ook Giel Beelen, radiocollega natuurlijk. En oud-schaatser Michel Mulder en realityster Tamara Elbas doen mee. Het programma is vanaf 17 november weer te kijken.
0: Hanneke, dankjewel.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Maartje, hoe is het met je?
4: Ja, goed. Spannend.
1: Heel spannend. Hoe heb je je voorbereid, maatje?
4: Toch wel veel programma luisteren en heel goed naar de stem luisteren.
0: Ja, en heb je dan fragmenten gevonden van wie jij denkt dat het is, dat je die stemmen gaat vergelijken?
4: Nee, dat heb ik eigenlijk niet gedaan.
0: Okay.
1: Speel je alleen of met iemand?
4: Ik speel alleen.
0: Ik heb dus al last met horen wat ze nou, of jij of hij of zij zegt.
1: Nee, zij.
0: Ja, het is wel denk ik zij. Ja. Ja, maar wat ze zegt, geen idee. Hoor jij het?
4: Ik hoop het. Ik hoop dat ik het goed hoor.
0: Maartje, laten we nog 1 keer luisteren naar die stem in cover 5.
1: Zielig.
0: Zielig.
1: Ja, precies dat.
0: Goed. Ja, voor 10.000 euro, Maartje. Wie hoor jij?
4: Ik hoor Eva Jinek.
0: Eva Jinek.
1: Oh.
0: Ja, ik hoorde niks in, dus ik kan er ja...
1: Qua klankkleur zou kunnen.
0: Ja, ik hoor dat de klankkleur klopt.
1: Ja.
0: Maartje, we gaan het vragen aan de jury. Is het Eva Jinek?
3: Het antwoord is... fout.
1: Ah, jammer.
0: Geen Eva Jinek, helaas.
4: Helaas.
0: Ja, ze zegt zielig en jij krijgt een troostprijs. Je krijgt een reiskoffer van de postcode loterij.
4: Ah, nou, hartstikke mooi.
0: En gewoon nog een keer proberen, hè?
4: Ja, gaan we zeker doen.
0: Dankjewel, Maartje.
1: Doei.
4: Dankjewel. Doei.
3: De 538 Stemmenjacht.

0: Ineens waren daar Brandy en Monica.
1: Goh, wat was dat heerlijk.
0: En die waren ook heel snel weer weg trouwens.
1: Ja.
0: Want die hadden echt mijn één hit. The Boy Is Mine op 538 in de middagshow, waar we alle verhalen gaan.
1: Ja, dat zijn ook plekken of momenten waarop je echt geen bekende wilde tegenkomen.
0: Het is eigenlijk voor mij overal waar ik kom.
1: Ja, dat klopt.
0: Toch? Laat me met rust. Maar ja, je hebt van die plekken waar je echt geen bekende wil tegenkomen. Roelie?
2: Ja.
0: Hey, waar ben jij ooit een keer een bekende tegengekomen en wilde die dat niet?
2: Nou, ik denk eerder dat die anderen dat niet wilden. Ik zat in Emmen op school en wij gingen naar een excursie naar het Huis van Bewaren in Hogeveen. Dus wij liepen daar en dat vind ik allemaal interessant, allemaal dat gevangeniswezen. En toen keken we zo en ik keek nog een keer en ik denk, verrek, dat is die kerel die bij mij op school zat en er al een paar maanden niet meer is.
0: En die zat in de bak?
2: Die zat in de bak.
1: Ah, zag hij jou ook?
2: Hij zag mij ook. En ja, ik zag dat hij ongemakkelijk was. Dat kan ik me nog wel herinneren.
0: Oh.
2: Maar, en ik dacht ook, dat kan toch niet?
0: Ja.
2: Oh. Dus dat was wel,
1: ongemakkelijk.
0: Goeie, ja. Roelie, dankjewel.
2: Joe.
0: Hoi. Doei. Karin.
3: Hoi, hoi.
0: Wel eens een bekende tegengekomen op een plek waar je absoluut geen bekende wil tegenkomen?
3: Ja, zeker. In de standaardplekken, de sauna. Ik had van mijn ouders hadden mijn vriend en ik zo'n saunabon gehad van zo'n complex. Dus wij lekker daarheen. Heerlijke avond gehad. En ik sta me aan te kleden. Het is net badjas uit, nou, je kent het allemaal wel. En ik zie daar iemand binnenkomen en ik, oh kak, nee, dat is mijn directeur.
1: Nee.
3: Dus, ja, nee. Dus zit ik heel snel omdraaien en ik, oh niet deze ruimte. Dus hij liep gelukkig door. Dus ik met een bloedspoed me aangekleed. Ik tegen mijn vriend zeg, shit, de directeur, weet je wel. En dus bijna ik met mijn rug ernaartoe in de gaten gehouden. Toen bijna de kassa, daar stond hij net af te rekenen met zijn vrouw. Dus ik zo heel mooi zeggen, nou wat leuk, jullie ook hier. Nou, we kunnen wel een bedrijfsfeestje houden hier. En ik zie hem heel ongemakkelijk kijken. En ik zeg tegen mijn vriend, ik zit goed. Ik zit helemaal goed. Hij heeft mij nog niet gezien.
1: Wat goed.
0: Vakwerk, Karin, dankjewel.
1: Ja, goed oplost. Joe,
3: hoi.
0: Hamza.
4: Hi.
0: Hi, wel eens een bekende tegengekomen op een plek waar je absoluut geen bekende wil tegenkomen?
4: Ja, ik 10 jaar geleden, zeker 8, 19 jaar geleden, heb ik een leuke avond met een meisje gehad. En later vertelde ze mij dat ik mezelf moest laten testen. Dus dat zo gezegd, zo gedaan. En ik naar de GGT en ik loop die ruimte daar binnen en ik zie een goede vriend van mij. En wij een beetje lachen en elkaar eerst niet willen vertellen hoe of wat. En uiteindelijk begon hij over iemand die had gezien en hij noemde een naam. Ik begon keihard te lachen en hij zegt waarom? Ik zeg ja, ik ben ook aangewezen. Ja.
0: Nee! Zij was een super spreader.
1: Wat goed.
0: Ja.
1: Wat goed.
0: Ja. En wie was eerst?
1: Oh, goeie.
4: Ik was niet als eerste, zeg maar.
0: En zit ze nu naast je?
4: Mijn moeder zit naast me.
1: Oh. Oké.
0: Die zit lekker mee te lachen.
4: Mijn moeder wist dit verhaal niet, dus ik ga zo meteen,
0: Oh, wat goed, Hamza.
1: Jeetje.
0: Fantastisch. Dankjewel. En goed aan moeders, hè. Dag, mama.
4: Jullie bedankt. Doei,
1: succes.
4: Oh, jongens.
0: Ja, jij kan het hele verhaal nu gaan doen natuurlijk.
4: Ja, ik kan het hele verhaal gaan doen.
0: Zeg moeders.
4: Oh,
0: moeders.
4: Ja, ja.
0: Had je dit nou verwacht?
4: Wacht even.
5: Ja, hallo.
0: Hallo, moeders.
5: Hi.
0: Had je dit gedacht van Hamza?
5: Nooit.
0: Nee, ik zou even flink doorvragen zometeen.
1: Ja joh, hij heeft toch al verteld.
0: Ja.
4: Ja.
5: Kom bij de gesprek, kom weer straks.
1: Ja,
0: goed zo. Sterkte, Hamza.
4: Ja, doei.
0: Och, arme Hamza.
1: Ze kon wel erom lachen.
0: Ja. De laatste, Ellen.
6: Ja.
0: Wel eens een bekende tegengekomen op een plek waar je geen bekende wil tegenkomen?
6: Jazeker. Ik was 18 en toen lag ik met mijn nichtje netjes open en bloot, topless, op het strandje. En ik hoor in één keer, hallo Ellen. En ik kijk op en daar staat de dominee van onze kerk.
1: Oh nee. Dat wil je echt niet zien.
0: Oh, die had dat nog nooit gezien natuurlijk.
1: Oh, die werd wel lang staan zeker.
6: Ja. Nou, het was wel een hele, hoe zeg je dat, vrije... redelijk vrije dominee, dus ja? Nou ja, echt schamen. Maar toch, je bent 18 en je ligt daar en ja. Nou ja, hè?
0: En dat wil je niet. Was hij nog lang dominee daarna, of?
6: Ja, zeker. Ja, zeker. Okay. En altijd hallo, Ellen. En ja. Altijd vriendelijk, dus...
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ellen, dankjewel!
6: Ja, dank je.

0: Van de nacht. Op 538 hier in de middagshow, waar het bijna 6 uur is. En Hanneke het nieuws heeft. Wat heb je mee voor ons, Hanneke?
1: Het ergste qua onderhoud aan slechte bruggen en wegen, dat moet nog komen.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
7: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
16: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
17: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
18: Mijn heldin is Lieke Martens.
19: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
20: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
17: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
20: Powered by KPN.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toilet. Zoek je 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
23: 538 Nieuws. 6 uur.
24: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, dan leidt de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro schade. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw komt dat vooral door het uitstellen van onderhoud, omdat er geen geld voor is. Uiteindelijk leidt dat tot afsluitingen, waardoor verkeer moet omrijden en omvaren. Er is een Nederlander van 23 opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters, schrijft RTL. De groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. De verdachte was in 2023 ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de RAF luchtmachtbasis nabij Fairford zijn op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar hen en wat ze van plan waren gaat verder. En er is voor het eerst een raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan om de aarde gekomen. Werd verwacht dat de ruimtemissie zou mislukken omdat de motor uitviel. Tijdens de test werd een poging gedaan om in totaal ruim 20 satellieten de ruimte in te krijgen. Dat duurde urenlang en SpaceX heeft bijna 10 jaar aan dit plan gewerkt. Het weer nog. Vanavond trekken nog wat buien over. Aan de kust blijft het regenen. In de loop van de nacht droog en dan 15 graden. Morgen uitzonderlijk warm tussen de 25 en 28 graden. Dit was het 538 Nieuws. Over een half uur meer.
25: En dan de langste vertragingen. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muiderberg en Hilversum-Noord. Daar een vrachtwagen met pech 32 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam 30 minuten. En de laatste lang op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht. Daar een vertraging 25 minuten.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
27: Hans, waar liggen de regenjassen?
28: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
29: Geeft ruimte.
30: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
31: Select.
28: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
27: Ah, relaxed?
28: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
32: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
33: Gamma!
34: 538 Stemmenjacht.
35: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Waka waka! This time for Africa, Shakira 538.
1: Mijn kind had groene ontlasting. Je weet kinderen toch? Dan gaan ze roepen zo... het is helemaal groen!
0: Ik had het onder mijn schoenen dit weekend. Want ganzen die blijven dus groen te poepen.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dat is groen.
1: Ja, klopt.
0: Maar jouw kind had groene poep.
1: Ja, maar precies zo zag het eruit. Als die.
0: Maar een beetje dat felle groen.
1: Ja.
0: Dat algengroen.
1: Dus ik hoor mezelf zeggen, kijken! Dus ja, deurtje open. Kijk, echt felgroen.
0: Felgroene poep.
1: Dus ik echt ze... wacht even. Maar het voelt me goed hè, verder. Voelt me echt lekker en geen buikpijn of zo. Ik zei, ja, dat maakt het alleen maar heftiger, maar goed. Dus toen,
0: wat kook jij voor die jongens?
1: Ik ging opzoeken en dan was het spinazie, broccoli, dingen. Groene.
0: Door elkaar heen ook.
1: Zou het kunnen komen, maar die waren niet echt langsgekomen in hun menu. Dus ik dacht, wat is dat dan, weet je wel? Ja. Dan ga je natuurlijk naar ChatGPT tegenwoordig.
0: Oh, niet doen. Er zijn de meest verschrikkelijke dingen.
1: Bij baby's is het dan, maar bij oudere kinderen dan duidt het wel op een probleempje en zo. Dus ik zo, oké. Dus ik dacht, in de gaten houden. Toen dacht ik, laat ik nog heel even nadenken wat we dit weekend hebben gedaan. En toen stond er zo'n laatste regeltje. Of ze hebben iets gegeten wat blauwe kleurstof heeft. En toen dacht ik... Het smurfenijs bij de All You Can Eat. En toen was het gelukkig klaar.
0: Als jij blauwe smurfenijs eet, dan krijg je groene poep.
1: Ja, weet je een keertje proberen?
0: Nee.
1: Oh, als neem ik het voor je mee. Het wordt echt prachtig groen.
0: Ja, joh.
1: Ja. Even iets anders. Over eten gesproken.
0: Oh, we zijn al klaar.
1: Nee, ja, hier zijn we klaar.
0: Oké. Okay.
1: Als eten niet lekker is, zeg je dat dan? Brand?
0: Ik heb het. Dat heb ik toevallig dit weekend gehad.
1: Heb je het gezegd?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Omdat de laatste keer... Oh ja, dit is zo'n klote dilemma.
1: Wat dan?
0: Nou, je zit dan lekker ergens te eten. En je bestelt iets waar je zin in hebt.
1: Ja.
0: En dat krijg je dan. En dan is het niet naar je wens. En dan wordt dan je zit dan met lange tanden te eten. Dat valt natuurlijk op.
1: Want, ja, het gaat niet snel.
0: Nee. En dan krijg je een paar keer die vraag van was het lekker? Was het lekker?
1: Is alles naar wens?
0: Ja. En dan moet dan. Ik heb altijd het idee dat het geen eerlijke vraag is.
1: Ze willen eigenlijk niet weten of.
0: Nee. Ze willen eigenlijk horen van wil je nog wat bestellen?
1: Ja.
0: Nog, dat is eigenlijk wat ze bedoelen. Van smaakt het? Dan willen ze eigenlijk wil je nog meer?
1: Oh ja, ik zeg altijd eerlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, als het niet goed is.
0: En over wat klaag je dan?
1: Over alles, als het gewoon eerlijk, wat er mis is.
0: Maar ook
1: als
0: het koud
1: is.
0: Is
1: het koud? Ja, absoluut.
0: En dan gaan de borden weer mee terug?
1: Ja. En dan krijgen ze helemaal ondergespuugd, krijgen ze van hun bord.
0: Ja, precies. Dat denk ik dus altijd.
1: Ja, ja.
0: Het levert je niks op namelijk.
1: Ja, maar wel anderen in het restaurant helpen. Je doet het voor de volgende.
0: Ja, ik denk altijd van, er staat hier duidelijk een kok die het niet kan. En dan gaat iemand die niet kan koken zeggen dat het niet goed is.
1: Ja, maar als het niet goed is, jongens, laat elkaar helpen, zeg het. En hopelijk gaat er iets verbeteren.
0: Verandert de fooi erdoor?
1: Tuurlijk! Wat? Jij gaat gewoon een fooi geven ook?
0: Ik ga zelfs nog fooi
1: geven. Ben je zo de mieter?
0: Maar ik kom er nooit meer terug.
1: Dat zal ze krijgen.
0: Ja, precies, zal ze leren. Nou. Sven Seliers, Somebody New, de middagshow 538.

0: Undressed, Sunbarrel 538 in de middagshow met een koffer die open staat. En er ligt nog steeds 10.000 euro.
1: 10.000 euro, ja, hè?
0: Het wil maar niet wegwaaien.
1: Nee.
0: Richting jouw kant meedoen via de 538-app. Als je weet wie de stem is van koffer 5. Stemmenjacht gaan we zo meteen weer spelen. En we doen nieuws, Hanneke. Wat heb je mee?
1: ChatGPT speelt dit jaar een hele grote rol in onze kerstaankopen.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!
2: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
11: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What do you want? And give you more.
19: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
21: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die niet
19: wikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch.
22: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What do you want? And give you more.
19: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime.

0: Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Goedenavond, het weer op 538 in het westen. Kans op een bui, in de rest van het land is het droog. Vanavond en vannacht lokaal kans op een bui met een klap onweer. Morgen een zonnige dag met lokaal zo'n 27 graden.
6: Heerlijke nazomer. Ach, september heeft
5: dat cadeautje. Wat iemand me dat maar verteld, hè.
6: Langs de vertragingen, de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de West en Hilversum-Noord, daar een vrachtwagen met pech, 22 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en Prins Klausplein, auto met pech, 24 minuten daar. En de laatste lang op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel, 17 minuten.
7: 538, Frank en Eiren.
6: De DSW's van Armin van Buren komt eraan naar CNCO en...

0: Je denkt aan de feestdagen?
1: Aan de feestdagen, ja. Maar er zit veel op elkaar in die periode.
0: Dus wat je voor anderen moet kopen of wat je moet vragen?
1: Nee, vragen is nooit het probleem. Nee, wat ik voor anderen. Maar goed, daar is dan weer ChatGPT.
2: Ja, en dat gaat een steeds grotere rol spelen bij het online kerstshoppen. Oh, in elk geval in de Verenigde Staten, zegt Adobe. Oh. Mensen die AI om tips vragen, die kopen ook vaker iets. En ze geven per aankoop meer geld uit. Ze verwachten dat het aantal bezoeken aan webwinkels via AI dit jaar met 130% stijgt.
0: Maar die stap dat hij het ook nog even bestelt voor je, weet je wel, als die er eenmaal is, dat je zegt, oké, doe maar. En hij doet ook gewoon gelijk de afschrijving en hij zorgt dat het ook bij je thuis komt. Oh, oh, oh.
1: Nee, dat vind ik eng.
0: Dan hoef je de bank niet meer af.
1: Nee, dat is waar, maar dat vind ik eng. Hoef je het nu toch ook niet van de bank af? Lekker op je mobieltje zitten?
0: Ja, maar je moet toch weer drie
1: keer. Die ene handeling.
0: Ja, die ene handeling maakt het net even dat je ziet.
2: Kom later. Jij gaat gewoon ouderwets naar de winkelstraat.
0: Kan ook.
2: Toch?
0: Dan ken je mij niet goed.
2: Dat kan kloppen, vrouw. Er is wat commotie om een uitspraak van premier Jette. Die zei gisteren tijdens een partijbijeenkomst van D66... dat je organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek moet slaan. Daar is hij zojuist naar gevraagd tijdens een persmoment hoe hij dat nou precies bedoelde. Hij zegt de uitspraak was niet bedoeld als oproep tot geweld. Het was een slip of the tongue. Hij belooft de volgende keer beter op zijn woorden te letten.
0: Hij heeft sorry gezegd, hè?
2: Eigenlijk heeft hij sorry gezegd. Ja, de drol weer ingetrokken. En over minderheden gesproken, in Nijkerk bij Amersfoort is een regenboogpad beklad. Er zijn het weekend homofobe teksten opgekalkt en de stad gaat aangifte doen. Het ligt er nog maar een maand daar en is nu al 4 keer
1: dat je zo agressief kan worden van gewoon een gekleurd zebrapad. Ja. Echt, ik zal het nooit begrijpen.
2: En er lopen daar ook niet zo super veel mensen overheen.
1: Ach.
2: Groningen wil meer toeristen en de provincie gaat daar 44 miljoen euro in steken. Ze willen er evenementen mee organiseren en toeristische routes uitzetten die dan langs boerderijwinkels, historisch erfgoed en musea leiden.
0: Nou, dat gaat een hoop jonge mensen aantrekken. Toch?
2: Ja. En de bekendste voordeur van de Londense buurt Notting Hill is verkocht. De voordeur van...
0: Die blauwe.
2: Uit de film met Julia Roberts en Hugh Grant. 1999 was die te zien op het witte doek, die film. En,
0: iedereen ging in Notting Hill zoeken naar die deur.
2: Ja. Maar het is van binnen is het totaal iets anders. Want alle scènes zijn in een studio opgenomen. Weet je, al die scènes in bad en in de hal. En,
1: ja.
2: Herinner ik die mij alleen in bad.
0: Die in bad?
2: Die in bad, die scène in bad.
0: Welke moet je mij even helpen?
2: Ja, dan zit ze in bad, Julia. En dan komt hij binnen. Hugh Grant.
0: Oh ja, ik weet wel.
2: Dat was dus allemaal niet daar. Maar goed, 9 miljoen euro heeft het opgebracht, het huis.
0: Zo! Ja, dat is wonder, hè? Dankjewel, Hanneke.
2: Yes.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Job, 10.000 euro.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond, alles wel?
4: Ja, zeker.
0: Wat zou je doen met 10.000 euro? Heb je al plannen?
4: Nou, er komen een dure maanden aan, dus ik denk dat het goed besteed kan worden.
1: Maar die ChatGPT gewoon zijn gang laten gaan.
4: Ja.
0: Nou, en als jij 10.000 euro hebt gewonnen, dan weet de familie jou ook te vinden, denk ik.
1: Ja.
4: Ik denk het ook. Ik denk het ook.
0: Job, laten we nog één keer luisteren naar die stem in cover 5.
2: Zie je.
0: Wie is dat toch, Job?
4: Ja, ik denk Lale Gül.
0: Lale Gül?
1: Lale Gül, Nou, dat
0: van Bus.
1: Zie ik je zo zeggen. Van Bus, onder andere nieuws van de dag. Ja, die kennen we wel.
0: Ja. Ja.
4: En het woord te zielig komt vaak nog voor bij haar.
1: Hey, ja, daar heb je helemaal gelijk in, Job.
0: Ik denk zielig te horen. Hoor jij dat ook?
4: Ja.
0: Ja, niet dat het uitmaakt. Jury, is het Lale Gül?
3: Het antwoord is... Fout. Oh.
0: Hij is niet goed. Laat ik Gül kunnen doorstrepen. Ja, die is het niet. Helaas, Job, maar voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
4: Nou, ook mooi. Dankjewel.
0: Op naar de volgende keer.
4: Kom zeker goed, dankjewel.
3: 538 Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan.

0: dat een talent als iemand binnen kan komen zonder dat je door hebt dat hij binnenkomt?
1: Nou, je hebt collega's van ons die kunnen dat niet, zoals Julia.
0: Zo.
1: Dan weet het hele pand dat ze
0: als Julia de studio binnenkomt, dan maakt het ook niet uit wat iedereen aan het doen is. Nee. Iedereen moet even de spullen. Ja. Iedereen laat alles uit hun handen vallen, want Julia kan binnen.
1: Ja.
0: Als Floris binnenkomt, hoe lang zit je daar al, Floris?
2: Een minuut of vijf.
0: Meen je? Hij heeft alles meegekregen.
2: Maar als je nu aan het luisteren bent, herken je het misschien ook. Als je ergens binnenkomt en je merkt gewoon dat mensen even bezig zijn, dan ga je daar toch niet een beetje doorheen lopen schreeuwen.
1: Nee, dat vind ik hartstikke
2: asociaal. Ja.
0: Precies.
2: Alleen jullie
0: maar de volgende stap is dat je gewoon tot 7 uur wacht totdat je de studio. We zijn even bezig, Floris. Nee, welkom. Hoe is het?
2: Goed. Hoe is het met jullie?
0: Ja, goed.
2: Goed zo. Trending tracks weer zometeen, hè?
1: Ja.
0: Ja, heb je weer een eentje voor de luisteraars?
2: Ik heb weer een eentje. Drie tracks die iets te maken hebben met allemaal wat er gebeurd is vandaag. En eentje daarvan heeft een beetje met nieuws te maken. En wel dit.
3: Ja, ik heb niet echt het gevoel dat er meer op gehandhaafd wordt ook, nee.
0: En als je het weet, even achterlaten in de app.
2: Ja.
0: En zo meteen een hele fijne...

0: zaterdag 24 oktober.
1: Is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
0: Net even anders.
1: De allerbeste DJ's.
0: 40.000 dancefans.
1: En jij.
0: Bent 4.

0: 538.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypotheekfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
9: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
9: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: 538 Nieuws. 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar €20 miljard aan schade kosten. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud, wat leidt tot afsluitingen, zoals gebeurde bij de Merwedebrug en de brug naar de Maasvlakte. Premier Rob Jetten biedt zijn excuus aan voor een gebalde uitspraak op het congres van zijn partij D66 zondag. Jetten haalde hard uit naar groeperingen die geweld en agressie tegen homo's plegen en aanjagen. We gaan ze vol op hun bek slaan. Een dag later zegt hij dat zijn woordkeuze ongepast was en zeker geen oproep tot geweld. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. En de gemeente Nijkerk gaat opnieuw aangifte doen van vandalisme op het regenboogpad bij het station. Daar werd dit weekend opnieuw voor de 4e keer in korte tijd anti-homoteksten en symbolen beklad op het fietspad. Nijkerk moet een veilige en inclusieve plek zijn waar iedereen zichzelf mag zijn, zegt de gemeente. Het weer nog, hier en daar nog een buitje. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Verder droog. Morgen uitzonderlijk warm en wel 28 graden. Dit was het 538 Nieuws.
21: Oh, korte broeken weer.
1: Nou ja, ga ervoor. Ja, misschien maar eens proberen. Dankjewel, Anneke. Yes. Even kijken naar de situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Staartje van de avondspits. 3 vertragingen nog. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch bij Culemborg, 5 minuten. A4 Amsterdam Den Haag bij Leidschendam, 17. En de A29 de laatste Rotterdam Bergen op Zoom bij de Haringvlietbrug, 6 minuten. Overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister. Wat zijn de 3 soundtracks van deze maandag 28 september? Dat hoor je binnen nu en een minuut. De trending tracks hoor je zo.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
24: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
25: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: 538. De 538 stemmenjacht.
27: Dit is de stem uit koffer 5.
28: Zielig.
27: Weet jij al wie het is?
26: Speel mee.

0: Maupi. Just a little bit more.
1: 538. Trending track.
0: Elke dag om 7 uur hoor je 3 tracks op 538 die te maken hebben met de trending topics van vandaag. En net trending track nummer 2, Maupi, Just a little bit more, nadert de top 10 van de Global Dance Chart op 538. Die hoor je elke zaterdagavond vanaf 7 uur. En is momenteel de nummer 1 dance track op Beatport. Dat is dan het nummer wat het meest gedownload en gekocht wordt dus op Beatport. Veel gedraaid ook op dansvloeren wereldwijd. En dat wordt dus elke dag just a little bit more voor onze Maupi.
1: 538 Trending Tracks.
0: En de volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: Ja, ik heb niet echt het gevoel dat hij meer op gehandhaafd wordt ook, nee.
0: Ja, misschien denk jij er ook zo over als de mevrouw die je net hoorde. Misschien maak je er ook wel schuldig aan af en toe. Ja, ik wel. Ik moet er ook mee stoppen. Vandaag in het nieuws, de Mono-campagne is gestart. Dat is een campagne die ervoor moet zorgen dat mensen zich bewuster worden van de gevaren van het gebruik van je telefoon in het verkeer. Ja, dat is een gevoelig ding, maar het is ook echt levensgevaarlijk. Dat weten we natuurlijk allemaal. Het wordt nog te veel gedaan in de auto, maar bijvoorbeeld ook op de fiets. En zelfs als je aan het wandelen bent in een druk gebied, dan let je natuurlijk ook niet op. En dan kan je ook van je sokken gereden worden. Voor de Mono-campagne worden allemaal sleutelhangers uitgedeeld om aandacht te vragen. En er zijn ook van die reclame-banners te zien door heel het land. Met eigenlijk als grote boodschap. Rij voorzichtig. Trending track nummer 3 van vandaag. Miles Smith, Nile Horn en Drive Safe bij 538.

Calvin Harris, Clementine, Douglas en Blessings bij Radio 538. 10.000 euro kun je winnen. Door je aan te melden via 538.nl of de app van 538 voor de stemmenjacht. Morgenochtend in de ochtendshow gaan we verder. En maak je kans op keiharde

0: Kygo en Take Me Back bij 538. Goedenavond, Floris hier. Oké, even goed luisteren. Wat gebeurt hier? Ja, je zou het misschien niet verwachten. Dit geluid is een miljoen waard. Wat hier gebeurt, hoor je zo.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.

0: kleurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en ga.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check

0: Dua Lipa en Love Again. Oké, wat gebeurt hier?
1: 538.
0: Ja, misschien heb je dat ook wel, hoor. Dat je echt kan genieten van talentenjachten op tv. De Voice of bijvoorbeeld Sing With Me, wat er nu aankomt op SBS6. Vind ik altijd leuk, toch lekker ervoor gaan zitten. Kijken wat voor talenten mensen allemaal hebben, of ze er wat van kunnen. Maar ik scrolde nu ook weer langs een fragment over Nene. Een meisje uit Thailand deed auditie voor America's Got Talent. Misschien heb je het ook gezien, het filmpje. Een meisje van 16 kwam heel timide en rustig en verlegen opgelopen. Zei, ja, ik ga een liedje zingen. Nou, ga je gang. Ja, en toen gebeurde dus dit. Ja, daar kwam een enorm rockschreeuw uit, joh. En daarna begon ze een rocknummer te zingen. Nou, dat filmpje is totaal viraal gegaan. Meer dan 165 miljoen keer bekeken. Waarop ze besloot om ook eens even aan Thailand's Got Talent mee te doen. En daar won ze de wedstrijd. En in Thailand staat daar dus 1 miljoen dollar tegenover. Op het moment dat je dus die wedstrijd wint, 1 miljoen dollar. Dat wordt dan wel uitbetaald over een langere periode. Dus het is niet in één klap 1 miljoen dollar. Maar ze krijgt wel, zeg maar, elke dag een lekker zakcentje. Nou, ze is nu 16. Dat wil nog wel aantikken. Moet je nagaan dat je dus gewoon miljonair kunt worden met gewoon heel hard schreeuwen. Wat dat betreft is Emma Wortelboer er toch karig vanaf gekomen destijds.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Adela, Ain't in L.A.

0: Radio 538. Morgenochtend in de ochtendshow gaat de stemmenjacht weer verder. 10.000 euro op het spel en die kan van jou zijn. Aanmelden via 538.nl of de app van 538. En dit is ook wel leuk. Vanmorgen ging luisteraar Leslie aan de telefoon. Die heeft een beenprothese.
1: Maar stel dat jij moet 's nachts naar de wc. Dan moet je eerst weer via prothese aandoen, of niet? Of
2: dan moet je of niet dronken zijn, of niet alles nog in slaap zijn. Dan, start je met scheren bij het bed.
0: Morgenochtend om 6 uur zijn ze er weer.

0: Dermot Kennedy. Power over me bij Radio 538. Goedenavond, ik ben Floris. Dit is leuk. Binnen nu en een half uur kan jij weekendplannen hebben voor 24 oktober. Ja, dat is nog een maand ongeveer. Maar het is toch lekker als je het alvast in de agenda kunt zetten. Hoe en wat, hoor je zo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij

0: Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
9: Nee, pleurt op joh.
8: 650.000 dieren.
9: Dat is bizar.
8: Per dag.
9: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
8: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
9: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
8: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: 538 Nieuws. 8 uur.
13: Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. Dit was het nieuws op 538.
14: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
15: rustig.
14: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1, Duitse grens Hengelo, hectometerpaal 169,6. A2 Den Bosch-Utrecht, 77,2. En de A4 Delft-Den Haag, 47,1. A9 Amstelveen-Diemen, 7,5. A13 Rijswijk-Rotterdam, 6,0. A27 Utrecht-Hilversum, 80,4. En de A27 verderop Almere-Hilversum, 112,5. A28 Amersfoort-Zwolle 59,8 en de laatste de A74 Duitse grens richting Tegel op de rem bij 100,7.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
22: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
23: 538. De 538 Stemmenjacht.
24: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Dat gaat allemaal plaatsvinden op 24 oktober in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En het leuke is, je kunt erbij zijn, maar niet zomaar. Je kunt erbij zijn als VIP. Als echte VIP. Twee VIP-tickets win je deze week in de avond van Radio 538. Daarnaast ook nog toegang tot de uitzending van Dance Department met Armin van Buuren. Live vanuit de Johan Cruijff Arena. Dat is een... Ik ben er zelf nog nooit bij geweest, maar collega's zijn er al wel eens geweest de afgelopen jaren. Die zeggen dat is echt een waanzinnige leuke avond. Mocht je nog geen plan hebben op 24 oktober, is dit misschien wel wat. Hoor je de oproep om te bellen, dan bel je 0909-3058. Ben je beller 23, dan zijn die tickets voor jou. Ga je als VIP dus naar de arena in oktober. Het leuke is even tussen jou en mij. Die oproep hoor je al binnen nu aan 4 minuten.
1: 538. Favorite.
2: Taylor Swift. Patient Zero.
1: Favorite.

0: Leo Kruijs, een hangover. Ja, je hebt misschien binnenkort wel een hangover, want je kunt...
1: Met 538 naar AMF.
0: Het Amsterdam Music Festival gaat plaatsvinden op zaterdag 24 oktober... in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dat is dan tijdens het Amsterdam Dance Event. En je kunt er naartoe deze week in de avond bij 538 kans op VIP-tickets. Hoor je de oproep om te bellen, dan bel je 0909-3058 voor jouw kans om erbij te zijn. Dus op zaterdag 24 oktober. Die oproep hoorde je net. Ik heb Rens aan de telefoon. Goedenavond.
2: Hoi.
0: Goedenavond. Ben je wel eens bij dat AMF geweest?
2: Ja, toevallig was ik er vorig jaar ook geweest.
0: Oh, je was er al een keer. Oh, dus je weet al waar je voor belt.
2: Ja, maar dat was wel de eerste keer dat ik ben gegaan. Dus dat was wel heel speciaal.
0: Oké, maar toen heb je gewoon kaarten gekocht, zeg maar.
2: Ik heb een kaart gekregen van een van mijn vader.
0: Oh.
2: Een van zijn vrienden had de kaart over.
0: Oké, dus je bent wel gewend aan dat je tickets voor AMF, dat je daar niet zelf voor hoeft te lappen?
2: Nee, precies.
0: Heel goed. En ben jij een oordoppenman? Heb jij goede oordoppen?
2: Ik heb super goede oordoppen. Okay.
0: Die heb je namelijk wel nodig. Want Rens, je bent beller 23.
2: Super gaaf. Wat vet.
0: Het leuke is, want je krijgt nu dan dit jaar dus ook weer tickets. 2 stuks om precies te zijn. Maar we doen er even een schepje bovenop. VIP-tickets zijn het.
2: Wauw, echt super gaaf.
0: Gefeliciteerd, Bal. Je wint 2 VIP-tickets voor AMF zaterdag 24 oktober in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En je krijgt ook nog toegang tot de uitzending van Dance Department. Armin van Buuren gaat daar uitzenden die avond.
2: Oh, wat vet. Dankjewel.
0: Veel plezier alvast.
2: Super bedankt.
0: Doei. En vergeet je oordoppen niet.

0: Sienna Spyro. The Great Expectation bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Oké. Even de app van 538 erbij pakken op je telefoon als je die hebt. Anders download je hem even zo gepiept. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klik. Word je naar WhatsApp gestuurd. En geef even door wat jij denkt. Wie praten er meer? Mannen of vrouwen? Het is onderzocht en de uitkomst van het onderzoek hoor je zo.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
16: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
19: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
22: Nee, pleurt op joh!
21: 650.000 dieren.
22: Dat is bizar.
21: Per dag.
22: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
21: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
22: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
21: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
23: 538. Floris Molenaar.
24: Wie praten er meer, mannen of vrouwen? Het antwoord ook.

0: Natasha Bedingfield en Unwritten. Oké, wie praten er meer? Mannen of vrouwen?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, dat is natuurlijk rijp voor de cliché. En misschien heb je er wel een mening over trouwens. Toch even het balletje opgegooid bij jou als luisteraar. Kleine greep wat er binnenkomt aan audio-appjes.
2: Het is algemeen bekend dat er de vrouwtjes zijn.
0: Oké, dat was Joost. Chantal.
3: Hoi hoi, Raymond en Chantal hier. Vanuit Spanje.
4: Nou, Raymond zegt vrouwen, maar ik denk zelf mannen.
0: Oh, oké. Ja.

0: Staat genoteerd, hier staat geen naam bij.
1: Hey, vrouwen praten sowieso meer. Dat kan niet anders. Groetjes.
0: Ja. Daphne.
2: Ik weet niet wie dan meer praten, maar volgens mij praten mannen sowieso meer onzin.
0: Masha.
3: Toevallig gehoord en volgens mij zijn het vrouwen. Er was wel iets mee met dat de mannen, als ze eenmaal beginnen, niet meer te stoppen zijn of zo. Maar volgens mij zijn het de vrouwen.
0: Oké, staat genoteerd, Stijn.
4: Nou, los van het feit dat vrouwen praten om informatie kwijt te zijn en mannen praten om informatie te geven,
0: ja,
4: praten vrouwen iets meer. Maar volgens mij valt het wel mee, iets van 1000 woorden per dag of zo. Nee, bijna aanbod.
0: Oké, nou even op een rij gezet. De luisteraar van 538, 38% van de 538 WhatsApp-box zegt mannen praten meer. 62 denkt dat vrouwen meer praten. Als ik even bij mijn thuis erop afga, ja, dan praten mannen meer. Ik kan soms zeggen echt zoveel onnodige info geven aan mijn vriendin. Zeker als ik een verhaal vertel. Nog erger, dat ze het verhaal al kent van me. Dan begint ze gewoon na een paar woorden, begint ze mijn verhaal al zelf af te maken, omdat ze al weet hoe het verder gaat. Ja, het wordt vaak gezegd, vrouwen kletsen meer dan mannen, maar het is onderzocht. 2200 mensen zijn onderdeel geweest van het onderzoek. Meer dan 630.000 geluidsopnames geanalyseerd. Vrouwen spreken gemiddeld 13.349 woorden per dag. Mannen 11.950. Dat is dus een verschil van ongeveer 1000 woorden. Dat is echt verwaarloosbaar. Dus Stijn had het ook nog goed, de oude wetenschapper. Dus ja, antwoord op de vraag, wie praten er meer, mannen of vrouwen? Nou, lang verhaal kort, allebei evenveel.
5: Jouw hits hoor je op 538. Douwe Bob, note to self.
6: Jouw hits, jouw 538.

0: Imagine Dragons en Thunder bij Radio 538. Dylan van de avondshow, die is er alvast. Je hebt een ergernis.
1: Nou, er is één ding aan openbare toiletten en daar moeten we per direct met z'n allen mee stoppen.
0: Oké. Ben benieuwd. Wat dat is, hoor je zometeen in de nieuwe 538 avondshow met Bas en Dylan na

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
1: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: 538 Nieuws. 9 uur.
10: Goedenavond, mijn naam is Chris Lucassen. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro aan schade kosten. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud en dat leidt tot afsluitingen, zoals gebeurde bij de Merwederbrug en de brug naar de Maasvlakte. Een 24-jarige Amsterdammer is opgepakt voor betrokkenheid met de hackersgroep Shiny Hunters, bekend van de grote Odido-hack. De man werd eind 2023 al veroordeeld tot 4 jaar cel voor eerdere hackpraktijken en was pas sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. Hij verschijnt morgen voor de rechter in Rotterdam. In een bedrijfspand in Heerenveen is deze avond een grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel wagens aanwezig om het vuur te blussen. Er zijn veel toeschouwers naar de brand gekomen die deels in de weg lopen en daarom roept de veiligheidsregio op om weg te blijven. Zanger en liedjeschrijver René Kars, die vorig jaar overleed, krijgt postuum een eigen Buma NL Award. De prijs gaat voortaan jaarlijks naar het liedje met het meest pakkende refrein. De eerste award ging vanavond tijdens de Buma NL Award naar Justin de Wild voor het nummer Cheerio. Samuel Welte was met 4 beeldjes de grote winnaar van de avond. Dan heb ik het weer nog voor je. Vanavond trekken nog enkele buien over. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het erg warm voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen de 22 en 28 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
11: Ja, Chris, dankjewel. Dan het verkeer zijn geen vertragingen. En voor de flitsers, die check je eventjes in de Flitsmeister.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
13: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: 538. De 538 Stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 5.
20: Zielig.
6: Weet jij al wie het is?
18: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Druk op de knop in de 538-app.
19: Bas en
11: Dylan. Zijn we. Het is 3 minuten over 9. Een gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
20: Met zometeen Leo.

0: 538 Jordan, Miss Independent. Zometeen hoor je hoe je morgen nog 10.000 euro rijker bent.
1: 538, Bas en Dylan.
2: We doen iets met openbare toiletten en daar moeten we per direct mee stoppen. Wij hebben het hier in de show wel eens al eens over gehad, Bas. En dat is dat etablissementen hele hippe vormen of benamingen kiezen om het heren- of het damestoilet aan te geven.
0: Nou, hier hebben wij het over gehad, omdat er een restaurant in Hilversum is waar we wel eens naartoe gingen. En daar hadden ze gewoon dat man- en vrouwen symbool. Weet je wel, met dat piemeltje en dat plusje. En dat,
2: plusje is vrouwen en dat pijltje omhoog.
0: Ja, maar dat weet ik nooit. En zeker niet als er een paar bakjes in zitten. Ik heb geen idee.
3: Ja, want het lijkt op een handspiegeltje, dan is het vrouw.
0: Ik denk altijd het piemeltje hangt naar beneden, dus dan is het een man.
2: Je zou kunnen zeggen, het pijltje staat omhoog, dat is het stijve piemeltje. Ja, maar en bij een vrouw is het een kruisje.
0: Vaak als ik daar naar binnen loop, heb ik niet een stijf piemeltje. Dan denk ik dat die hangt.
2: Is dat niet wat je doet als je
0: zelden,
2: naar de wc gaat?
0: Zelden.
2: Nou goed, maar we hebben het hier eens over gehad. En er zijn allerlei gekke benamingen en dingen om het man- en het vrouwentoilet te duiden. En ik was dit weekend in Zeeland en ik was in een etablissement. En daar hadden ze op de deur cuts of beef en cuts of chicken. Met daar, en daar dan ook in dat vormpje, waar dat was ook de anatomie van de koe en de kip. Dus waar ze dan de biefstuk vandaan haalden en wat dan dijfilet is en weet ik wat allemaal.
0: Maar
2: ook nog een soort, om wat op te steken, zeg maar. Maar ik stond zo voor die twee deuren, toen dacht ik, cuts of beef en cuts of chicken. Toen heb ik zo heel voorzichtig een deur open gemaakt. Daar zag ik urinoirs en toen dacht ik, dat zal de heerlijkste
0: dan
2: wel zijn.
0: Maar dat is sowieso beef dan, denk ik.
2: Ja, het was wel beef, ja.
0: Want dat is wel wat het gevoel zegt, toch?
2: Ja.
0: Hoe zou bij jou, Chris? Wat denk jij?
3: Nee, ik denk dan bij chicken aan mannen en dan proteïne. Kip of zo. En
2: ja, maar het is wel heel erg.
0: Beef heeft toch ook proteïne?
3: Ja, nee. Ik zou niet weten waar ik heen moet.
2: Nee. Dat dacht ik dus ook. Ik moest ook even naar binnen kijken. En toen dacht ik, wat is er nou eigenlijk mis met gewoon heren of dames?
0: Nou ja, ik denk dat ze willen er dan niet naartoe dat ze unisex toiletten hebben. Dus dan gaan ze een soort creatieve manier verzinnen om het niet te hoeven zeggen. Dan kan je ook niet echt iemand fout rekenen. Maar ben je ook niet, dat je zo achterloopt dat je nog een mannetje en een vrouwtje op de wc hebt.
2: Ze
0: moeten het gewoon overal weghalen.
2: Dit heeft dan weer met taal te maken. Maar je ziet wel eens in Ierse pubs ook. Daar hebben ze MNA, dat is MNA. Dat is dan de vrouwen. En Fear is man.
0: Geen idee.
2: Maar dat komt gewoon, dat is uit Gaelic. Dat is dan nog een taaldingetje. Oh, al die andere gekke dingen, daar moeten we echt mee stoppen.
0: Ik weet niet wat je allemaal zegt, Gaelic. Wat? Maar het is gewoon, je ziet nu als er nieuwe restaurants oppoppen, dan hebben ze vaak gewoon, hebben ze het nergens staan. Is er wel een plek met urinoirs en zo, maar dan kun je gewoon, je vindt het zelf allemaal wel uit. Dat vind ik beter. In theater is dat ook vaak. Gewoon, je ziet het maar. Want het is ook onzin als je voor een voorstelling, dat je dan naar de wc moet en dat je dan, maar bij de vrouwen een rij hebben staan en bij de mannen niet. Ja, ga gewoon dan bij de mannen. Ja, dat is toch. Haal gewoon die bordjes weg. Heb je geen gezeik?
2: Nee, doe maar niet. Want bij de vrouwen is dat al zo lang rij. Krijgen wij die zooi.
0: Ja,

538 hoorde One Republic en Runaway. Het is de avondshow. En morgen maak je hier op 538 weer kans op 10.000 euro in 538 Stemmenjacht. En het enige waar je antwoord op hoeft te geven is de vraag: wie is de stem in koffer 5? En er zijn heel veel namen genoemd al. Roxy Dekker, Femke Louise, Eva Jinek, Marijn Kuipers, Chantal Jansen. Maar die zijn het allemaal niet. Weet jij wie het wel is? Meld je aan op 538.nl of doe het in de app. Okay.

0: Accent en Sarah Don't Leave Kylie bij 538. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En er is een nieuwe eettrend.
1: Ach, houd toch op.
0: Hey,
1: ja, dat is drie uur geleden geplaatst en iedereen zit er alweer bovenop.
0: Ja, alleen ik ben het beu bij deze.
1: Oh,
0: zeg maar, ja.
1: Eindelijk.
0: Nee, ja, maar ik geloof het niet. Ik denk, zeg maar, het komt van niemand minder dan Monica Geuze. Maar ik denk, hier moeten we de grens trekken. Want nu is het echt aan het doen om ons te testen. En wat het is, hoor je zo.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
18: Let's go for more, some extra, Max.
17: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
20: 538, Bas en Dylan.
21: De krankzinnige nieuwe e-trend van Monica Geuze.

veel irritante jongens, ze hebben geen humor. Giebelen, het is geen moment leuk. Het is bedacht, maar niet leuk bedacht. Er is geen chemie tussen die twee. En ze denken allebei dat ze...

0: Maak vanavond nog kans op tickets voor AMF. Zometeen hoor je precies hoe.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Maar eerst. Monica Geuze heeft een krankzinnig nieuwe e-trend. En ik geloof het niet meer. maar nu gaat ze een stap te ver. Ze eet namelijk rapapa, rapapa uit een tube van die tomatenpuree. En dan niet ketchup, want dat is nog wel lekker. Maar tomatenpuree is gewoon van die shit waar je pasta sausen mee maakt en zo.
3: Even mee, een beetje mee aandikt.
0: Precies. Nou, dat inderdaad. En dat lepelt zij daar zo uit. En ze zegt dat ze dat, nou, dat ze die hele tube wel op zou kunnen.
3: Nee, maar zeg maar, kijk. Monica Geuze is natuurlijk de grootste food trend watcher van het land. Terwijl ze niet eens een foodlogger is, zeg maar. Het maakt niet uit als Monica morgen op straat gaat zitten schijten. Dan lopen de hordes mensen en zitten morgen op straat te schijten.
2: Dat klopt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk. Chris, jij zit even op de plek van Eva. Jij bent groot fan van Monica Geuze.
2: Ik vind haar wel cool.
3: Maar jij bent zo iemand. Jij zou een vriendin van Monica willen zijn.
2: Nou, dat vind ik een beetje creepy.
3: Als Monica morgen naar je toe komt en ze zegt, oh, Chris,
0: mooi, zo dat leuk. We nu allemaal proberen om dingen in de mond te leggen.
2: Nou wordt me niet in de mond. Nee, dat zou raar zijn, maar ik vind haar gewoon wel, ik vind haar wel wat hebben.
3: Ja,
2: ik doe ook wel eens dingen dat zij dat dan eet. Denk, oh, dat ga ik ook proberen.
0: Dus jij zou echt BFF's willen zijn met haar?
2: Nou, moet je
3: maar jij hebt een soort parasociale relatie met Monica Geuze.
2: Ik word gek.
3: Jij bent de Just Madeline to haar Milena Rosanne, ben jij.
0: Nou, maakt allemaal niet uit. Nee, maar even over die e-trend. Kijk, ze heeft dingen aangehaald die daarna echt gigantisch uit de hand liepen. Hè. Mensen hebben echt, mensen konden hele bedrijven opstarten omdat zij de kruidenpotjes heeft aangetreden.
2: Zij heeft wel echt je bedrijf van de afgrond weghelpen.
3: Maar ik denk, zeg maar, zij heeft al zoveel. Nu als ze van die eieren die 1,50 per stuk waren, en weet ik wel, de Marigold eieren. Ik ben van mening dat er gewoon iemand achter de schermen is geweest. Een vriendin die tegen haar heeft gezegd, weet je wat jij moet doen? Jij moet gewoon een lepel tomatenpuree vreten. En dan ga je gewoon zeggen dat je het heerlijk vindt. En dan kijken hoeveel van die krankzinnige idioten het dan ook gaan doen. En nou, ze heeft dit 3 uur geleden gepost. Wacht maar.
0: Komende week. Het is nu al. Nu al. Er zijn mensen
3: nu al.
0: Die, nu al.
3: Ah,
0: er zijn allemaal mensen die video's maken. De winkels waren al dicht toen ze de video posten.
3: Ja, de mainstream media heeft het er al over. Namelijk de 538-avondshow.
0: Ja, maar het is toch, het is van de zotte. En kijk, ik dacht, moeten we dat dan niet ook proberen?
3: Nee,
0: waarna ik mezelf ook corrigeerde in mijn hoofd. En dacht, we weten hoe dit smaakt.
3: Ja, goor smaakt.
0: Dit is helemaal niet lekker. Dit is gewoon niet lekker.
2: Nee, maar het kan natuurlijk zijn dat zij dat echt lekker vindt. Sommige mensen hebben toch rare dingen. Ik vind bijvoorbeeld sojasaus, zou ik zo'n pot van weg kunnen drinken.
0: Dat is toch veel te zout?
2: Ja, tuurlijk. Dat doe je dus ook niet. Zij gaat toch ook niet die hele tube in haar mond leeg spuiten?
0: Nee.
3: Nee.
2: Maar het is meer gewoon het zeggen van, ik zou het helemaal op kunnen eten. Zo.
0: Dus even een oproep aan, mocht er iemand luisteren die Monica kent of wat dan ook, die ons kan bevestigen. Dit doet ze voor de leuk.
3: Ja, of iemand die nu zit te luisteren.

538, je hoorde Coldplay en Clocks. Je maakt de kans op VIP-tickets voor AMF. Amsterdam Music Festival. En daarnaast krijg je ook toegang tot de uitzending van Dance Department met Armin van Buuren. Live vanuit de Johan Cruijff Arena. AMF is op zaterdag 24 oktober, dus dat is al redelijk snel. Hoor

0: 538 door de Goldband en Noodgeval. En zometeen spelen we Kip of Ei. Dat is ons favoriete spelletje. Je krijgt twee opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Meedoen kan door je antwoord in te sturen via de app van 538. Of je gaat even naar 538.nl/kipofei. Kun je de hele dag spelen. En dan maak je extra kans.
1: De 538 sokken, dat is hetgeen wat op het spel staat. Maar vandaag is de grote vraag, wat was er eerder? De post-it of de printstift? Twee plakkerige dingen. Je kan je antwoord insturen via de app van 538 of 538.nl/kipofei. Wat was er eerder? De post-it of de printstift? Kom maar door.
2: Zaterdag 24 oktober
3: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
2: Net even anders.
3: De allerbeste DJ's.
2: 40.000 dancefans.
3: En jij.
2: Bent VIP. AMF. Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds 538.
3: En ga als VIP
2: naar AMF.
3: Een extra lange nacht met Aco Jack.
2: Marlon Hofstad.
3: Armin van Buuren.
2: En David Guetta.
4: We love you.
3: Alle AMF-info op 538.nl.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
6: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct. Zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Anna May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a world! And give you a world!
6: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar. Dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee. En boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
12: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
13: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
15: Oh.
16: 538 Nieuws. 10 uur.
17: Goedenavond, mijn naam is Chris Lucassen. Premier Jette heeft spijt van zijn uitspraak op het D66-congres. Daar zei hij tegenstanders van rechten van minderheden vol op hun bek te slaan. Hij kreeg daarop veel kritiek, ook uit de Tweede Kamer. Jette noemt het een slip of the tongue en hij zegt voortaan beter op zijn woorden te letten. Rusland breidt zijn leger voor de 4e keer dit jaar uit. President Poetin ondertekende vandaag een decreet voor zo'n 15.000 extra militairen. Oekraïns president Zelensky noemt het het feitelijk begin van een grotere mobilisatie. De grote natuurbrand die deze zomer bij Bordeaux woedde is nu pas volledig gedoofd. Het vuur was al begin augustus onder controle, maar bleef daarna wekenlang ondergronds smeulen. 3300 brandweerlieden hielpen bij het blussen van de brand en daarmee was het de grootste blusoperatie in de moderne Franse geschiedenis. Stevie Wonder heeft vandaag 4 nooit eerder uitgebrachte nummers gedeeld. Ze werden opgenomen tijdens de sessies voor zijn album Songs in the Key of Life, dat precies 5 50 jaar geleden verscheen. Volgende maand trekt de zanger door Europa om het album integraal te spelen. Een Belgische halte staat voorlopig nog niet op de tourkalender. Dan heb ik het weer nog voor je. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 met hier en daar nog een bui. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm met 22 tot 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
19: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
20: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
21: Echt lekker.
20: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
22: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: 538. De 538 stemmenjacht.
27: Dit is de stem uit koffer 5.
28: Zier.
29: Weet jij al wie het is?
30: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
29: Druk op de knop in de 538-app.
31: Bas en Dylan.
32: Zometeen de uitslag van kip of ei. Wat

0: Spitstift.
1: Ja, en aan de telefoon is Ingeborg.
2: Hallo.
1: Hallo, gebruik jij een van deze twee wel eens?
2: Allebei.
1: De Prinsstift ook nog actief in het leven?
2: Ja, nou ja, ik niet zozeer, maar mijn zoon wel.
1: Oh ja, ja, het is ook meer voor knutselen en zo. Want het ding is toch een beetje... Het is wel lijm, maar het is ook niet echt lijm.
2: Nee, het plakt 9 van de 10 keer niet echt goed.
3: Nee, dat is helemaal, waarvoor is het eigenlijk bedoeld?
1: Ja, voor plaksels.
3: Plaksels,
1: ja. Gewoon fotoboeken en dan een foto erin plakken. Dat doe je met Prinsstift.
3: Oh ja.
2: Ja, mijn zoon doet het op met zijn huiswerk ook.
1: Met zijn huiswerk,
3: ja, precies.
1: Allemaal foto's in plakken.
2: Ja, plaatjes in plakken van zijn huiswerk en zo.
1: En vraag is dus, wat was er eerder? De Post-it of de Prinsstift? En laten wij eens beginnen met de Post-it. Die is eigenlijk per ongeluk ontstaan. Een wetenschapper ontwikkelde onbewust een lijm die stevig plakte en ook nog makkelijk losliet. De Post-its die werden eerst uitgebreid in Amerika getest voordat ze wereldwijd werden verkocht. Ja, er is geen kantoor waar je ze niet ziet liggen natuurlijk. En dan de Prinsstift. De lijmstift die ontstond dankzij iemand die lippenstift gebruikte. De bedenker van Prit raakte geïnspireerd door het draaimechanisme van die lipstick. Ze bedacht die een lijmstift die je schoon en precies kon aanbrengen. En de Prinsstift werd uiteindelijk zelfs gebruikt door astronauten in een ruimtestation.
3: Oh joh.
1: Allemaal plaatjes op dingen plakken, denk ik. Want ja, andere dingen moet je niet proberen. Dat gaat gewoon los.
2: Oh, ja, misschien hadden ze ook post-its mee kunnen nemen.
3: Ik ga iets uit een plakboek op jouw helm plakken. Ja, en dat doe ik met de Prinsstift.
1: Ja, maat, als je al een half jaar in de ruimte zweeft, dan moet je wat.
3: André Kuipers heeft wat afgeprinst in.
1: Zo, dat zal wel inderdaad. Hé, wat was er eerder? De Post-it of de Prinsstift?
2: Ik denk de Prinsstift.
3: De Prinsstift.
1: De Prinsstift.
3: Dan is dit de balans. De Prinsstift komt uit 1969. En de Post-it uit 1980. Dus de Prinsstift was hier.
1: Lekker. Heeft die Prinsstift jou toch even een lekker prijs hier opgeleverd?
3: En wel...
1: 538 sokken. Die krijg je van ons.
2: Wauw.
1: Ja, ze zijn heel exclusief. Zo exclusief dat Patrick, onze online winnaar, hem ook wint. 538.nl/kipofei, daar heeft hij gespeeld.
3: Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd, Ingeborg.
2: Dankjewel. Ik ben
1: er
2: eigenlijk
1: bij mee. Ja, dat is fijn. En ik zie
3: het is weer tijd. 14 over 10. Sharp.

0: 538 Post Malone Chemical. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En op de plek van Eva vinden wij Chris. Hallo Chris.
1: Hallo.
0: Het is weer zover.
1: Ja.
2: Ja, jouw favoriete onderdeel van dit radioprogramma.
0: Je vindt het verschrikkelijk.
1: Wat? Ik wil het niet.
2: Maar wat is het nou voor stom?
1: Nee, ik vind het leuk.
2: Het is echt ons paradepaardje. Wij waren een van de eerste radioprogramma's die iets met AI deed. Mm-hmm. Ja. Dit doen wij al zo ontzettend lang. Mm-hmm. En nou ja, de conclusie is eigenlijk elke dag, AI is nog niet grappig.
0: Nee.
2: We gaan de jobs van de cabaretiers nog niet overnemen. En jij komt hier binnen, 2 weken geleden voor het eerst. En jij zegt, wat verschrikkelijk. Ik droom er slecht van, ik slaap er ook niet van. Ja. Dus een soort combi is het.
1: Ja.
2: Maar waarom?
1: Ja, het is niet grappig, dus ik...
2: Ja, maar nee, dat is de humor. Ja. Het is anti-humor.
1: Nou, dit...
0: Ja, maar dat is het ding. En wat zou jouw beste vriendin hiervan vinden, Monica Geuze?
3: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
4: Waarom heeft Rob Jetten spijt van zijn uitspraak over mensen op hun bek slaan? Omdat hij nu door het leven moet met de bijnaam Rob Meppen.
3: Het antwoord is...

0: Calvin Harris, Jazzy en Satisfy. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen krijg je het nieuws van niemand minder dan Chris.
1: Ja, je brein bepaalt onbewust hoe je met geld omgaat zonder dat je het doorhebt. En er blijken 5 verschillende geldtypes te zijn. En jullie zijn er allemaal 1.
0: Oh, echt?
1: Zeker.
0: Oh, maar iedereen die luistert ook?
1: Zeker.
0: Oh, wat leuk.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
9: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
10: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
11: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
13: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
14: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
11: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
14: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
13: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
17: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
18: 538! Bas en Dylan.
19: Er valt dus te zeggen wat voor geldtype je bent. En zometeen hoor je in welke categorie je valt.

0: 538 hoorde Sarah Larsson en Lush Life.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geld.
2: Ja, waarom geeft de een achteloos geld uit en houdt de ander liever alles in de zak? Volgens financieel psycholoog Anne Ebbenes zit dat diep in je brein verankerd door jeugd, overtuigingen, dingen die je hebt meegemaakt. Nou, dan zijn er dus 5 types te onderscheiden, allemaal vernoemd naar een vogel. De struisvogel, die houdt de geldzaken liever op afstand. De L, die houdt altijd een buffertje achter de hand. Heb je de pauw, die laat het graag zien, hè? Succes en status. De koekoek

0: niet van vandaag en maakt zich niet druk. En de ex'er die jaagt altijd net op het volgende doel. Dus meer verdienen, meer sparen.
1: Waarom moet dat in vogels?
0: Ja, dat vonden ze grappig.
1: Oké. Nog één keer. De eerste vogel.
0: De struisvogel. Kop in het zand. Lekker op afstand houden. Dan de L. Lekker buffertje sparen. Pauw. Trots. Laat het graag zien. De koekoek denkt, ik leef vandaag. Ik zie morgen wel. Ja. En Ekster die jaagt altijd op meer. Wat doen jullie?
2: Koekoek. En de koekoek was dan?
1: Ja, dat
0: ik
1: is
0: geniet het van vandaag en dan zie ik morgen wel.
2: Ik ben de Ekster.
0: Altijd van meer.
2: Ja.
0: Sparen, beleggen.
2: Sparen, beleggen, ja.
0: Ja.
2: Dat, ja. En dan zeg maar wel dan ergens gaan eten en dan heel veel moeten betalen. Maar dan wel zeg maar de dag erna door de bonus voller bladeren wat er in de bonus is.
1: Ja, maar ik,
0: op brood en water.
1: Maar dat is goed. Uiteindelijk heb je daar zelf het meest aan. Kijk, ik heb dan vorige week weer met mensen gegeten. En dan vergeet ik de tikkie. En die moet ik nog steeds sturen. En dan denk ik nu, ja, het is een week later. Mm-hmm. Maar ja, ik heb wel gewoon €300 afgegeven.
2: Ja, dan zou ik wel even een tikkie sturen.
1: Dat moet ik ook doen, maar dat vind ik dan, ja, dan voel ik me bezwaard.
2: Ik vind het ook zo mooi, zeg maar, Bas en ik doen wel eens dingen buiten het werk. En we hebben een keer bijvoorbeeld ergens gedraaid op een festival. Ja, ik stuur in de auto de factuur al. Als ik zeg, hey, dankjewel, doei, tot de volgende keer. En dan onderweg naar de auto heb ik de factuur al gemaakt.
0: Oh,
2: en Bas denkt na een half jaar, oh shit, ik moet de factuur sturen.
0: Ook.
1: Maar dat is heel vervelend. Maar het is niet dat ik, want ik hou van geld. Ik wil rijk worden. Dat lijkt me heerlijk. Nee, maar tuurlijk. Ik wil dat het niet op kan. Dat wil ik.
0: Ja?
1: Maar ik handel er niet naar. Ik hoorde het dus laatst. Toen dacht ik, ja, kijk, dat is nou hoe je rijk wordt. Ik zal even geen naam noemen. Maar dat zeg maar echt, nou ja, laten we zeggen, een serieuze CEO die echt iedereen in Nederland kent. Zeg maar echt een grote baas. Ja, die dan voor zijn werk eventjes ergens iets moest halen van €1,99. Ja, en dat bonnetje stuurt hij, zeg maar. Je stuurt hij op. Ja, dat declareert hij gewoon. Dan denk ik, ja, dat is wat je moet doen.
0: Ja.
2: Ja. Ik zou nu heel graag de naam van die persoon noemen, maar ik begrijp dat jij nog zaken met hem moet doen en dat ik dat echt niet kan maken.
1: Nee, dat lijkt me niet handig.
0: Nee,
1: maar dat is echt hoe je het moet doen. Je moet gewoon elke euro moet je binnenhouden.
0: Ja. Een tip uit dit onderzoek is dat je even zelf moet achterkomen van welk geldscript, zo noemt ze dat dan, zit er in jou en daar kan je dan naar handelen.
1: Oké, super. Weet je wat sowieso handig is? Dat is echt top. Als je geen geld wil uitgeven, dus meedoen met spelletjes op de radio. Wij geven tickets weg voor AMF.
3: Ga naar AMF in de Johan Cruijff Arena.

0: Jawel.
1: Jij wil vooral gaan voor David Guetta, hè?
0: Ja, en ik hoorde ook dat de Bauza zijn pre-act is. Dat lijkt me ook fantastisch.
1: Ja, oh, maar je zit er echt diep in. Tot aan je schouders.
0: Ja, maar ik heb nog geen kaartjes.
1: Dat nee, zal ik je sterker vertellen? Je hebt gewoon kaarten.
0: Ja, top man. Fantastisch. Dit is echt te gek. Heerlijk.
1: Gefeliciteerd, je wint 2 VIP-kaarten voor AMF. En dat is dus op zaterdag 24 oktober in de Johan Cruijff Arena.
0: Heerlijk. Ik, ja, dit gaat helemaal goed komen dit. Fantastisch, dankjewel.

0: 538, je hoorde Eva Max en Kings and Queens. En zometeen speel je mee met de quiz over vandaag. Je maakt de kans op 100 euro. Super makkelijke quiz. Het enige wat je nu hoeft te doen is even antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die is als volgt.
1: Wilfred Gené gaat een klusprogramma presenteren. Maar hoe heet de dagelijkse talkshow van Wilfred? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je kans op 100 euro zometeen. Hoe heet de dagelijkse talkshow van Wilfred Gené? Kom maar door via de app.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Het eten is klaar. Aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralease toiletpapier

0: Nu tijdens de One Half Days, korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
5: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Tedo kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
10: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
13: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
13: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
12: Ja.
13: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: 538 Nieuws.
16: 11 uur. Goedenavond, mijn naam is Chris Lucassen. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding van dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft hij niet. Oekraïns president Zelensky noemt het het feitelijk begin van een grotere mobilisatie. Studenten van de UvA-opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap mogen dit jaar geen laptops, telefoons of tablets meer gebruiken tijdens de colleges. Volgens de opleiding was 60-80% van de studenten tijdens colleges met andere dingen bezig, zoals online shoppen. Aantekening maken mag alleen nog maar met pen en papier. Scholierenprotesten in Frankrijk zijn uit de hand gelopen. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een te zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. Zanger Samuel Welte is de grote winnaar bij de Buma NL Awards. Hij won vanavond in Tilburg met zijn nummer Echte Liefde is te koop, de prijs voor meest succesvolle single en meest succesvolle kroeghit. Ook twee van zijn andere nummers eindigden in de top 10 van succesvolste Nederlandstalige liedjes van het afgelopen jaar. Dan heb ik het weer nog voor je. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 met hier en daar nog een bui. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm met 22 tot 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
17: geeft ruimte.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: 538 Stemmenjacht.
21: Dit is de stem uit koffer 5.

0: 538 hoorde Erik Iglesias en Can You Hear Me? We gaan eens even naar Owen. Hallo.
1: Goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Hallo. We hebben een kwalificatievraag voor je.
1: Ja.
0: En die is als volgt. Hoe heet de dagelijkse talkshow die Wilfred Gené presenteert?
1: Ja, dat is vandaag Inside. Voetbal Inside,
2: Bas en
1: sorry.
2: Dylan presenteren.
3: Nee. De quiz over vandaag.
4: Nee, het is vandaag Inside. Ja. Voetbal Inside was het vroeger. Dus, maar goed dat je eerst vandaag Inside, hè?
1: Hetzelfde.
0: Nee, ja, dat is niet hetzelfde.
4: Nee, dat is niet hetzelfde.
0: Maar dat maakt helemaal niet uit.
4: Je hebt het goed, je hebt het goed, precies. Dus je speelt mee.
0: We gaan in 90 seconden zo meteen vragen op je afvuren. Als jij aan het eind van de week de meeste goed hebt, dan win je 100 euro. Dus we starten op deze maandag met een schone lei. En het enige ding is, wat jij even moet weten, je mag niet passen.
1: Dat klopt.
0: Ja, dus als het goed is, heb jij alvast een paswoord in je hoofd genomen.
1: De vis.
4: De vis, dat is heel goed. Dat is helemaal top. Een kleine vraag, staat de radio nog aan op de achtergrond?
1: Ik zal de auto gewoon eens uitzetten. Misschien nog...
0: ik hoop niet dat je op de A2 zit.
1: Nee,
4: dat is het goed. Ik hoor onszelf in vertraging terug en dat is verwarrend.
0: Ja.
4: Maar dan zijn wij er in ieder geval helemaal klaar voor. Als jij er klaar voor bent, zijn wij dat ook. Als jij zegt go, dan beginnen we.
1: Go.
0: Vanaf volgend schooljaar krijgt basisschoolpersoneel een gratis griepprik. Wat is de laatste groep op een basisschool?
1: Groep 8.
4: In Japan is een nieuwe dino met stekels ontdekt. Noem een andere dino.
1: T-Rex.
0: Ja, dat is goed. René Karst krijgt postuum een eigen Buma NL Award. Maakt de titel van zijn grootste hit af. Liever te dik in de...
1: kist.
4: De laatste dagen van september worden erg warm. Hoeveel dagen heeft september?
1: 30.
0: Het concert van Shakira in Madrid is via livestream te volgen. In welk land is Madrid?
1: Spanje.
4: Kees Tol stopt als presentator van VT Wonen. Op welke zender wordt dit programma uitgezonden?
1: RTL 4.
0: De Rijn zakt verder naar recordlaagte. Stroomt de Rijn door meer of minder dan 5 landen?
1: Minder.
4: Alle shows van Oasis in 2027 zijn uitverkocht. Uit welk land komt Oasis?
1: Duitsland.
0: Kandidaat Owen heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Vis.
4: De omzet van Shein in Europa daalt. Noem een andere Chinese webshop.
1: Temu.
0: Taylor Swift is de meest bekroonde artiest bij de VMA's ooit. Noem een nummer van Taylor Swift.
1: Shake it off.
4: De voormalige chef van de Libreye is plots overleden. In welke plaats is de Libreye?
1: Vis.
0: Minecraft heeft voor het eerst sinds 2011 een nieuwe dimensie gekregen. Noem een console waarop je Minecraft kan spelen.
1: PC.
4: De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. Wat is de hoofdstad van Frankrijk?
1: Parijs.
0: Guus Meeuwis gaat meedoen aan de slimste mens in België. Wie presenteert de slimste mens in Nederland?
1: Vis. Oh, vis.
4: Nee, dat is niet goed. Helemaal, je bent echt zo'n speer doorheen gegaan. We gaan eens even naar de uitslag. Bovenaan sta je sowieso, want je bent de kandidaat van maandag. Maar nog een grote vraag is, Chris, hoeveel had Owen er goed?
5: Dat waren er maar liefst 10.
4: Oh, 10!
0: Ja, echt goed, helemaal niet gek. Ja. Sowieso win je 538 sokken. En donderdag dan hoor je of je de weekwinnaar bent.

0: geworden. Beyoncé, Jay-Z en Crazy in Love. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen krijg je het nieuws van Chris. Wat heb je?
1: Ja, katten die hebben het imago van lekker onafhankelijk huisdier die makkelijk alleen kunnen blijven. Maar daar kun je echt niet van uitgaan. Zometeen alle details.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar

0: Spaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: 538, Bas en Dylan.
8: Hoe lang kun je je kat eigenlijk alleen laten? Zometeen krijg je het antwoord.

0: Vice, Afrojack en Hey bij 538.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over fauna.
2: Ja, neem je een kat of een hond? Nou, een kat neem je als je denkt, nou, dit is het type huisdier wat makkelijk een paar dagen alleen kan blijven, lekker onafhankelijk, zo worden ze gezien. Maar zo simpel ligt het niet. Want dierenartsen zeggen dat een gezonde volwassen kat, ja, 8 tot 12 uur eigenlijk maar alleen kan zijn. Terwijl mensen dus soms denken dat dat veel langer kan. Maar die bovengrens, dat is echt pure overleving. Je hebt een kat, toch?
0: Ja, ik heb zeker een kat. Ja. Leo. Die vindt het denk ik ook niet zo leuk. Nee.
2: Nee.
0: En het is moeilijk te peilen. Want hij, ja, ik had op een gegeven moment had ik een cameraatje geïnstalleerd. En dan, hij ligt gewoon de hele dag. Dus gewoon, hij ligt lekker te tukken en ligt hij lekker op zijn rug een beetje. Allemaal heerlijk. Maar toch, ik zie gewoon als we thuiskomen. Het is heel minimaal bij katten. Maar hij is dan net te blij dat we terug zijn. Mm-hmm. En als je weggaat, dan gaat hij ook rare dingen doen.
2: Ja.
0: Je geldt van die zoomies.
2: Ja.
0: Als ik de deuren op het slot doe, dan gaat hij allemaal rennen. En dus, ja, dat, ik voel dat hij het niet leuk vindt.
3: Ja, en die kat van Bas, dat is echt een soort Garfield. Zeg maar echt zo'n gezellige dikkerd. Als Leo gaat redden, dan is er echt iets aan de stok.
0: Ja, dat is echt.
2: Ja.
3: Aan de stok.
2: Nee, maar mensen denken dus wel, oh, kat, prima, ik zet wat water neer, wat voor. Dan kan dat prima twee dagen alleen zijn. Maar dat vinden katten dus ook echt niet fijn. Dus dat kan je ook echt beter niet doen, zeggen artsen. Dan kan je beter iemand langs laten komen. En er zijn ook signalen die je kunt aflezen van je kat. En dan merk je dus dat je kat het niet fijn vindt. Dus plast hij wel eens buiten de bak? Maakt hij iets kapot? Is hij overdreven aan het miauwen? Of juist overdreven zichzelf aan het poetsen? Dat zijn allemaal eigenlijk signalen dat hij er niet lekker in zit.
0: Ik vind het moeilijk hoor bij katten. Kijk, honden zijn gewoon recht toe recht aan. Ja. Daar zie je aan wat er aan de hand is.
2: Ja. Ja.
0: Maar katten, ja, ik zat van de week weer te lezen dat katten dus ook spinnen als ze zichzelf op hun gemak willen stellen als ze gestrest zijn.
2: Mm-hmm.
0: Dan denk ik, ja, maar dat is niet handig. Want als de kat bij mij zit en die zit helemaal zo, dan denk ik, oh, hij vindt het fijn. Hij vindt het helemaal gezellig. Ja. Hij vindt het helemaal leuk. Maar dat hoeft dus helemaal niet altijd.
2: Nee.
0: Maar ben gewoon duidelijk. Dat is voor iedereen makkelijker. Doe gewoon chill.
3: Nou, dan spreken we dat er voort en af met al die katten.
2: Ben gewoon duidelijk. Nee, maar dan moet je dus gewoon kijken van, is hij overdreven dingen aan kapot maken of zichzelf poetsen of plast die een keer buiten de bak. Dan is dat misschien toch een signaal.
0: Dankjewel.
2: Ja.

0: 538, you're de Gavin DeGraw en Not Over You.
1: We zouden het leuk vinden als jij even naar Instagram of TikTok gaat. Ja. Daar heten we 538 Avondshow.
2: Klopt.
1: Vernoemd naar het programma De 538 Avondshow. En nou ja, daar hebben we een nieuwe food trend gedeeld. Een belachelijke food trend van Monica Geuze. Waarvan we nu denken dat ze de boel eigenlijk in de zeik aan het nemen is. Wat het is, check je op onze Instagram en TikTok. Daar heten we 538 Avondshow.
3: Let's go.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
6: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
15: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
16: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
17: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
16: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
15: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Keukenkopers, opgelet. Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
21: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
22: Ik zie een dansende eendvis. Nee,
0: spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
23: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
24: 538 Nieuws. 12 uur.
25: De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zegt ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het nieuws op 538.
24: 538 Stemmenjacht.
26: Dit is de stem uit koffer 5.
27: Zielig.
26: Weet jij al wie het is? Speel

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En daar kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.
3: Zielig.
2: Weet jij al wie het is?
0: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.